0: 30.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren. Naar Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effebuurten@gld.nl. En Effebuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bettingressing. Nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
3: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
3: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
0: Morgen Gelderland.

0: valt er hooguit hier en daar een enkele bui. En vanavond trekt ook nog een gebied met regen over ons heen. Het wordt 18 graden, matige westenwind. Morgen verloopt een stuk grijzer en natter. Meer regen dus. Maar het weekend ziet het er beter uit. Overwegend droog, temperatuur naar zo'n 20 graden. En na het weekend zijn de kaarten nog beter geschud. Het is vandaag de start van het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Dus voor voetballiefhebbers begint het een hele mooie periode. Het is een spannende dag voor ruim 182.000 middelbare scholieren. Vandaag horen zij of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Dus je gaat in Gelderland vanaf vandaag weer vlaggen en schooltassen en rugzakken uitgehangen zien worden. Een dag vol opluchting dus, blijdschap, misschien hier en daar een traantje, maar... Dan gaan we gewoon voor die herkansing, toch? We vinden jullie in elk geval allemaal toppers. Zo. Wat is nog meer in het nieuws vanochtend? Nou, op 4 plekken in onze provincie is te veel PFAS gemeten. Dat gaat om locaties die functioneren of hebben gefunctioneerd als brandweerkazerne. Die locaties die worden op dit moment verder onderzocht. Ze zijn zo nodig afgezet. Maar er zijn ook nog 75 plekken verhoogde PFAS-waardes gevonden in het grondwater. En daar adviseert de provincie Gelderland om geen grondwater uit privéputten te gebruiken voor drinkwater, het zwembad ermee te vullen of de tuin ermee te besproeien. Gisteravond is de brandweer opgeroepen voor een dier in nood in Waddenooien. En niet zomaar een dier, het gaat om Jacco, papegaai Jacco. Hij was die middag ontsnapt uit de buitenfolière door een plankje open te breken. Volgens een baasje Kelly vloog hij vervolgens uit de tuin en ging hij van boom naar boom. Uiteindelijk bleef hij ergens hoog in de boom zitten en werd de dierenambulance en de brandweer dus gebeld. Met een schepnet is Jacco gevangen en weer overgedragen aan Kelly, veilig terug in de kooi. De werkcultuur binnen het UWV gaat door extern adviesbureau KPMG worden onderzocht. Bronnen melden dat aan 1Vandaag. Het onderzoek komt nadat 1Vandaag eerder had aangetoond dat er volgens de werknemers sprake is van een angstcultuur en een te hoge werkdruk. Ze probeerden dit eerder intern aan te kaarten, maar dat leverde te weinig resultaat op. Tot nu dus. Het gaat onderzocht worden. De Gelderlander heeft op de voorpagina het project om inwoners van de Arnhemswijk Immerlo 2 te verlossen van hun schulden. Dat is namelijk een succes. Tijdens het proefproject dat 2 jaar geleden is begonnen, zijn de schulden van 40 huishoudens gewoon weggewerkt. Dat levert ze niet alleen minder financiële zorgen op, maar misschien nog wel belangrijker, het vermindert de stress in die gezinnen. En aan het sprookje van de kleinste gemeente van onze mooie provincie komt mogelijk een einde. Roosendaal constateert dat het niet meer zelfstandig kan zijn. En dus zal de gemeente volgens het college moeten fuseren met een buurgemeente. Waarnemend burgemeester Inge Timmer noemt dit een zwaar besluit.
1: Dat hebben we niet lichtvoetig gedaan. We zijn ons heel erg bewust van in de tijd en het DNA van de gemeente Roosendaal. Roosendaal zelf gaat gelukkig nooit verdwijnen. Dat mooie kasteeldorp blijft aan alle tijden. Maar een zelfstandige gemeente, ja, het is niet meer vol te houden. Met alle taken die er op ons afkomen. Denk ook gewoon aan weerbaarheid of de digitale veiligheid. Wij kunnen dat gewoon allemaal niet meer organiseren en volbrengen. We zijn te kwetsbaar.
0: Ja, ze kunnen het niet meer alleen. Nu is de vraag, waar gaat Roosendaal naartoe?

0: Meer dan 60 jaar oud, hè, dit. En het blijft gewoon steengoed. De Four Tops en Baby, I Need Your Loving. Goedemorgen, Gelderland. Daarvoor hadden we UB40. Het is 6:15 geweest. Ik heb een plaat in mijn hoofd waarvan ik denk van ja, die wil ik eigenlijk wel heel graag draaien. Maar dat krijg ik lang niet altijd zomaar voor elkaar. Daar moeten dan weer voorwaarden aan worden verbonden. Bij deze plaat is dat dan bijvoorbeeld dat het intro moet worden geraden. De eerste paar seconden. Anders mag ik hem niet draaien. We gaan het gewoon proberen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Dus ik laat de eerste paar seconden horen. Als ik hem überhaupt heb. Van Dijk. Wat zeg je? Let eens op.
2: Ja, ik zeg let eens op. Goedemorgen, we zijn begonnen, hè? Hallo.
0: Ja, weet je wat? Ik ga hem even zoeken.

0: Ik moest even iets snel regelen. Joske.
1: Ja, hi Frank.
0: Heb je zin om een spelletje te spelen?
1: Altijd.
2: Een goed begin is het halve werk.
0: Nou, wat toevallig, want ik heb een fragmentje klaarstaan. Een goed begin heet dat. Een intro. Ben jij goed in intro's raden?
1: Wel dan om het verder mee te neurien, maar echt titel en artiest. Oh, okay. Ja.
0: Oh. Eerste paar seconden.
2: Een goed begin.
1: Oh, ik ben van 91, hè. Ik denk dat dit ver van mijn tijd is.
0: Zal ik even spieken?
1: Ja, doe eens.
0: Dit is 79.
1: Ja, daarom. Maar ik ga nog even nadenken.
0: Eén keertje.
2: Een goed begin.
1: Ik kan er in ieder geval niet stil van blijven staan. Dus dat is al een goed teken. Ik denk wel dat ik de hulp nodig heb van de luisteraars. Okay. Denk ik.
0: Frank@gld.nl of een appje. Leuk spel dit. Goed voorbereid ook.
1: Ah, top. geweldig.
0: Oké. Okay. Op basis van die eerste paar seconden intro dus. Weet jij welke plaat het is? Frank@gld.nl of een appje. Deze is wel bekend. Hè? Dit is Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama.

0: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
1: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
0: De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
3: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
2: Betting Racing, nu ook complete badkamers inclusief montage. Kijk op bettingracing.nl.
4: Het is 6:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. En de Glind, daar is het 6,9. In Haaften, daar is het 9,7. Vandaag schijnt regelmatig de zon, er valt slechts een enkele bui, met in de avond enige tijd regen. Het wordt een graad of 18, westelijke wind van windkracht 3 of 4. Morgen een grijze en regenachtige dag, maar dit weekend overwegend droog. Temperaturen rond de 20 graden. De politieke crisis in Tiel is compleet. Alle wethouders zijn opgestapt of teruggetrokken. Na nieuwe onrust rond het vertrek van oud-burgemeester Frank van der Meijden ligt ook de vorming van een nieuw college voorlopig stil. En in Waddenooyen heeft de brandweer gisteravond een ontsnapte papegaai uit een hoge boom gehaald. De 2-jarige Jacco was uit zijn volière ontsnapt, maar kon met een schepnet worden gevangen en is ongedeerd teruggebracht naar zijn baasje Kelly. Verkeersinformatie? Ja, één melding. De ANWB meldt op de A2 een file van 8 minuten vertraging richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Kerkdriel. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer.
5: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
6: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
7: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
9: Het is feest bij Winterstegels en Vloeren in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
10: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Dan Hartman. And I can dream about you. Op Radio Gelderland is het 7:07 geworden. Goedemorgen. Donderdagochtend, 11 juni. En we speelden net het spelletje Een Goed Begin.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Met een intro van een paar seconden van een plaat die ik graag weer helemaal wil draaien. Maar dat kan dus alleen als die wordt geraden. Gelukkig was daar Patricia en Mike inderdaad. Toke ook en Paul en Evert. Die hier wat van konden maken.
1: Een goed begin.
0: En dat is fijn, want dan kan ik hem helemaal draaien. Normaal doe ik dat nu ook gewoon gelijk, maar ik wil er even eentje bijhalen in inzending. Abel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want jij deed ook mee met een goed begin vanuit?
2: Vanuit Sri Lanka.
0: Vanuit Sri Lanka, ja. Dus ik zeg dan wel goedemorgen, maar ik moet even nadenken. Het is hier dan net 6:30 geweest. Hoe laat is het bij jou?
2: Bij mij is het 9:50.
0: Oké, dus bij jou is het 3,5 uur later.
2: Ja, gek. Ja, 8:10 ondertussen. Maar inderdaad, 3,5 uur later. Heel gek. Ja. Om dat te realiseren. En eigenlijk ook heel gek. Ik krijg het niet onder mijn knie. Het tijdverschil. Dat ik steeds op mijn klok, op mijn wereldklok van mijn telefoon moet kijken. Om te weten hoe laat het in Nederland is.
0: Want hoe lang ben je er al? Wanneer ben je geland daar?
2: Nou, wij zijn zondagavond vanuit Schiphol vertrokken. En wij waren maandag in de middag ergens hier.
0: Ja, jij met je vriendin, hè? Met Claudia. Ja. Ja.
2: Claudia.
0: Vanuit Maastricht, lekker naar Sri Lanka. 3 weekjes vakantie in de zon.
2: Eigenlijk wel. En naar aanleiding van een reis die mijn neefje afgelopen jaar heeft gemaakt, ook naar Sri Lanka.
0: Ja.
2: Dat ik geïnspireerd ben om eens te gaan kijken van hoe dan?
0: Ja, hoe dan? Goede verhalen, mooie foto's, dan wil je zelf wel eens even zien.
2: Dat, mooie verhalen en eigenlijk ook dat de vliegprijs, de vluchten, dat die wel oké was. En één en één is twee.
0: Ja, nou, daarover gesproken, want daar leg jij een heel mooi bruggetje mee met onze plaat die we zochten voor een goed begin. Ja. Want welke plaat was het?
2: Nou, dan moest ik weer even nadenken. Maar dat was Gary Brooker met No More Fear of Flying.
0: No More Fear of Flying. En jij zegt in je appje, mooi persoonlijk bruggetje. Want hoe zou ik anders hier terecht zijn gekomen in Sri Lanka? Ja, je bent niet bang om te vliegen. Want hoe lang zat jij in het vliegtuig?
2: Nou, dat valt ook alleszins mee. Sri Lanka ligt, om het zo te zeggen, onder India.
0: Ja.
2: En we zijn van Schiphol naar Abu Dhabi gevlogen. Dat was iets van 5,5 uur of zoiets. 6. En daar een tussenstop van een paar uur. En dan vliegen was 4,5 uur of zoiets.
0: Okay. Ik dacht echt dat je echt een halve dag in een vliegtuig zat. Maar... Ja.
2: Ja, dat is natuurlijk met een tussenstop. Maar goed, dat...
0: In jouw handbagage of in je ruimbagage zit ook nog een stukje van Omroep Gelderland mee, hè, naar Sri Lanka.
2: Ja, wij dachten, als het licht nou uitvalt, want dat schijnt nogal te kunnen, dan hebben we een lampje nodig.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, hé, ik kan wel een lampje gebruiken. Dus ik heb die van die ik ooit een keer gewonnen heb, heb ik meegenomen van jullie, van de Radio Gelderland zaklamp.
0: Ja, de Radio Gelderland zaklamp als gouden tipgever van plaat de

0: Die zit gewoon mee naar Sri Lanka. Wat goed zeg.
1: Juist.
0: Hou die goed bij je. Mocht je hem nodig hebben, dan vinden we het fijn dat we even worden gebruikt. En dat we het ook weten, want dan zijn we niet voor niets bij naar Sri Lanka. En ik wens jullie met z'n tweeën een hele mooie vakantie.
1: Heel erg bedankt.
0: Geniet ervan. En je hebt hem dus helemaal goed. Ik draai hem speciaal voor jullie en voor iedereen die het goed heeft. No More Fear of Flying, Gary Brooker nu op Radio Gelderland. In een goed begin is het halve werk.

0: van Gary Brooker. Goedemorgen.
1: Back to the year 1979 with Gary Brooker and No More Fear of Flying.
2: Goedemorgen. Goed begin is het halve werk. We hoorden vanochtend op Radio Gelderland Gary Brooker. No More Fear of Flying. Goedemorgen.

0: En treedt ze op en staat ze met haar band te knallen. Miss Montreal en schuilen. En anderhalf van het jaar is ze met haar lief gewoon lekker aan het surfen en aan de wereld aan het rondreizen in zo'n busje. Dat is toch wel het leven, hè? 6:55 is het Goedemorgen Gelderland. Gary Brooker en No More Fear of Flying was het goede begin van vanochtend. Abel wist dat vanuit Sri Lanka. En als je inderdaad de webcam aan hebt staan.
1: Hoe is het buiten?
0: Van Radio Gelderland. Dan zie je nu ook wat de vakantiekiekjes van Abel voorbij komen in de studio. We gaan naar het weer van Weerplaza en dan niet het weer van Sri Lanka. Want dat lijkt me denk ik gewoon wel heel makkelijk te zeggen. Het wordt mooi weer vandaag. Nee, het weer in Gelderland is een stuk lastiger te voorspellen. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, want we hebben behoorlijk wat noodweer gehad gisteravond. Ook in Gelderland, in Zeddam. Bliksem ingeslagen in een boom. Een wolkbreuk in Arnhem. De golfclub helemaal onder water. In Winterswijk, in het ziekenhuis. Ook wateroverlast. Verschillende plekken heeft het even goed gepland, hè?
2: Ja, nee, echt flinke buien gisteren. Ook met onweer en hagel. Blikseminslagen. Ja, toch echt wel wat ellende her en der. Heel dynamisch weer, ook echt prachtige wolkenluchten. Ja, op dit moment ontbreekt het daar juist weer een beetje aan, want de voeding is weg geweest een aantal uur. Het is een aantal uur donker geweest. Mm-hmm. En nu is de lucht dus mooi blauw. Het is wel een frisse ochtend, 8 à 9 graden nu. Maar zometeen zullen er weer stapelwolken ontstaan. En kunnen weer opnieuw een paar van die buien ontstaan. Maar die buien zullen wel wat minder heftig zijn dan we bijvoorbeeld gisteren zagen.
0: Ja, een rustigere dag dus vandaag.
2: Ja, iets rustiger, maar niet helemaal droog. Maar wel een groter deel van de dag droog dan bijvoorbeeld gisteren. En ook iets minder wind. En de temperatuur stijgt ook alweer een fractie hoger. Naar een graad of 18. Dus ja, we klimmen al een beetje uit dat dal.
0: Ja, en dat, ik hoor aan jouw stem dat we verder gaan met klimmen de komende dagen.
2: Ja, zeker. Maar er zitten wel wat hobbels op de weg. Oh. Het is niet dat het morgen ineens 25 graden wordt met zon. Nee. Zeker niet. Citeer ook niet dat stukje wat ik net zei. Want morgen is het waarschijnlijk gewoon bewolkt en regenachtig. Het begint eigenlijk vanavond al op nadering van een warmtefront. Komt warmere lucht onze kant op. Komende nacht wordt het ook al niet meer zo koud. En morgen wordt het 18 of 19 graden met van tijd tot tijd regen. Ook droge momenten, maar we zullen echt merken dat de lucht weer een stuk warmer begint te worden. En hoe dat zich verder ontwikkelt, daar gaan we zo meteen naar kijken.
0: Ja, want ik merkte vanochtend bijvoorbeeld echt wel dat het fris was. Dat ik echt wel mijn jas nodig had.
2: Ja, nee, het was echt een frisse ochtend voor juni. Ja. Het weer laat eerder denken aan oktober dan aan juni.
0: Ja, dat is het, hè. Oké, nou, jij blijft vanochtend bij ons en brengt ons ieder uur op de hoogte vanuit de weerkamer van Weerplaza. Jeroen Elverink, dankjewel. En wij gaan het zo meteen naar 7:00 hebben over delicten. Plaatsdelict, dat is natuurlijk het programma iedere donderdagavond op TV Gelderland. Het opsporingsprogramma samen met politie en justitie, met verschillende zaken. En zoals je inmiddels van mij gewend bent op de donderdagochtend, pak ik alvast één zaak eruit waar ik je aandacht voor vraag. Maar als we daar nou één letter van afhalen, dan krijg je plaatdelict. En ook dat spelletje gaan we zo met jou spelen. Er is weer een verdachte plaat op vrijvoeten. En er weer dus een zaklampje mee die je dan weer mee kunt nemen op vakantie. Hè? Dat hoorden we net. Dit zijn de Marbles. Hey!

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max & Luc in getogen klasse, Suns Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
5: That's not because we want to restart anything. We don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
4: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
6: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
4: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Oké, dankjewel. Verkeersinformatie, de A2, Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel, 8 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Epe en Harderwijk, 1 kwartier. En dat komt door een ongeluk. Daar staat nu 5 kilometer file.
8: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen.
13: Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
15: Hebbes. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Goedemorgen Gelderland.

Er zit toch een fijne viezerik in dit. Barry White met die donkerbruine stem. Let the music play. Goedemorgen Gelderland. 8 minuten over 7. Het is donderdag 11 juni vanochtend.

0: En vandaag zien we geregeld de zon. Het blijft meestal droog. Vandaag valt er hooguit hier en daar een enkel buitje. Dus echt een stuk minder dan gisteren. Vanavond nog wel wat regen. En dan wordt het 18 graden vandaag. Morgen een stuk grijzer en natter weer met meer regen. Maar het weekend ziet er beter uit. Overwegend droog en 20 graden. Na het weekend zijn de kaarten nog beter geschud. Het is een spannende dag vandaag voor ruim 182.000 middelbare scholieren die bij de telefoon zitten te wachten op dat belletje. Je bent geslaagd of net niet en je moet nog even iets herkansen. Dat kan natuurlijk ook. Maar de vlag kan op menig straat weer uit en dan kan de tas aangehangen worden. Opluchting, blijdschap, misschien hier en daar dus een traantje. Maar wij vinden jullie allemaal geslaagd vanuit Radio Studio. Wat is er in het nieuws vanochtend? Nou, voorpagina van het Financieel Dagblad. Tennet waarschuwt dat we vanaf 2030 mogelijk vaker te maken gaan krijgen met korte stroomonderbrekingen. Want de vraag naar elektriciteit groeit zo hard en het stroomnet en de opslag van energie is daar gewoon nog niet altijd op voorbereid. De netbeheerder zegt er is nog tijd om maatregelen te nemen, maar we moeten wel tempo maken. Gelderland dreigt het eigen stikstofbeleid in te trekken als Den Haag met strengere maatregelen rond de Veluwe gaat komen. Deputeerde Ans Mol zegt erover: de provincie voert geen beleid uit waar ze niet zelf achter staat. Dan moet de minister het gewoon lekker zelf regelen. Dat kan volgens critici juist leiden tot meer onzekerheid over vergunningen wel of niet voor het bouwen en het ondernemen in onze provincie. De bal gaat vanavond voor het eerst rollen. Het WK voetbal begint vandaag. De openingswedstrijd is Mexico-Zuid-Afrika. Oranje moet nog een paar dagen wachten. Het Nederlands elftal begint zondag het toernooi tegen Japan. En onze bondscoach Ronald Koeman hoopt dan dat Bart Verbrugge, de keeper, gewoon weer in het doel staat.
1: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
0: Ja, het ging mis, hè, tegen Oezbekistan. En mocht Verbrugge het dan niet halen, dan staat Mark Vlekken of Robin Roefs zondag onder de lat. Vlekken was in de afgelopen periode onder Koeman de tweede keeper. Maar daarover is dus nu nog geen duidelijkheid wie nummer 2 echt is. En vrijwilligerswerk. Ja, ons land draait erop, hè. Dat kun je wel zeggen. Het CBS heeft vandaag cijfers over naar buiten gebracht. En wat blijkt? We doen met z'n allen minder vrijwilligerswerk. Over afgelopen jaar zei bijna de helft van de Nederlanders vrijwilligerswerk te hebben gedaan. Dat is vrijwel hetzelfde als vlak voor de coronapandemie, maar wel minder dan de afgelopen jaren. En net als in de voorgaande jaren zetten dan de meeste vrijwilligers zich in bij de sportvereniging.
2: Ja, en Frank?
0: Ja, Joske?
2: Ja, gisteren hadden we het al over die Belgen die met een loterij 175 miljoen had gewonnen.
0: Konden we lekker dromen en uitgeven.
2: Ja, dat was heerlijk. Ja, vandaag helaas niks van waar geworden, maar oké.
0: Nee, we zijn wakker geworden.
2: Ja, maar er is altijd baas boven baas. Want vandaag in het nieuws dat het vermogen van Elon Musk waarschijnlijk gaat stijgen tot een biljoen. Dus hij wordt de eerste biljonair ooit. En dat komt doordat zijn bedrijf SpaceX naar de beurs gaat morgen. En een biljoen, ja, weet je hoeveel nullen dat heeft?
0: Veel, ja, 1.600.000, 1.900.000. Is dat 1.012.000?
2: Correct. Ja, dat is toch, ja, dat is niet voor te stellen. En een fascinerende zin uit het nieuwsbericht wil ik toch nog even met je delen. Als Musks vermogen morgen 1 biljoen dollar bereikt, is zijn vermogen het afgelopen jaar gemiddeld met 1 miljoen dollar per minuut gestegen. Dat betekent dus dat Elon Musk in de tijd dat wij dit blokje net hebben gedaan, dat al het nieuws
0: 3,5 minuut?
2: Ja, dat is dus 3,5 miljoen rijker. Ik wil er niet over nadenken.
0: Bizar.
2: Ja, maar goed. Je moet ook blij zijn met de kleine dingen in het leven, zoals lekkere muziek en zo. He?
0: Ja, dat betekent voor Elon Musk weer 4 miljoen erbij tijdens Toto.

0: Africa van Toto, 4 minuten en dus 4 miljoen euro erbij op de bankrekening voor Elon Musk, die gewoon 1 miljoen per minuut verdient. Annemiek die zegt erover, ik heb gelukkig maar weinig geld, dus ik heb echte vrienden, geen golddiggers en ik vind Tesla ook geen mooie auto. Nou, dat is dan ook weer duidelijk. Straks in deze uitzending de platenpolitie met een nieuw plaatdelict. Er is weer een verdachte plaat op vrije voeten. Jij kunt helpen die op te sporen. Blijf lekker luisteren, help zoeken. Maar ook nu al, want het is donderdag en dan is ook op tv altijd plaatsdelict. Dat is ons opsporingsprogramma met de politie en justitie. Met vanavond onder andere aandacht voor een brutale woninginbraak in Keienborg. We laten vanavond beelden zien van een man met een computerscherm onder zijn ene arm en een computerkast in zijn andere hand. Zijn handlanger loopt met een bladblazer en ander gereedschap in de handen. Dat is dus een beste buit, maar een getuige heeft het allemaal zien gebeuren en zijn actie blijkt goud waard. Je hoort Jennifer, zij is woordvoerder bij de politie.
1: Een getuige rijdt in zijn auto over de Kerkstraat in de richting van Toldijk. En vanuit de Teubenweg ziet hij een man aankomen lopen met een beeldscherm onder zijn arm en een computer in zijn hand. De getuige vindt dat verdacht en hij roept naar de man. Die laat vervolgens alle spullen vallen en springt in een blauwe auto en rijdt vervolgens in de richting van de rotonde het dorp uit.
0: Ja, dankzij deze getuige is een deel van die spullen dus weer terecht en kon de politie achterhalen waar er was ingebroken. Maar de politie wil natuurlijk ook graag weten, wie zijn deze mannen? Beelden van de daders die kun je dus vanavond zien in ons opsporingsprogramma Plaatsdelict. En van plaatsdelict eerst een kleine stap naar plaatdelict. We hebben weer iets verdachts gevonden in de platenlijst. Een lied met sporen van schuld en een refrein vol bewijs. Wie lost hem vandaag op? Na de Stones en Honky Tonk Woman.

0: belde ik even met Sri Lanka. Daar zat de luisteraar van ons. Uit Maastricht, Abel, die is daar op vakantie in Sri Lanka. En die heeft bij zich het Radio Gelderland zaklampje wat hij heeft gewonnen in Platelikt.
1: Platelikt.
0: Kun jij ook, hè, zo'n zaklampje winnen?
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Moet je wel de gouden tipgever van vandaag worden. En dus goed luisteren naar het proces-verbaal wat ik ga voorlezen. Een plaat waar iets in gebeurt wat niet helemaal door de beugel kan. En jou de vraag, waar gaat het over? Welke plaat is dit? En vandaag hebben we een bijzonder dossier. Hier zitten maar liefst 3 afzonderlijke jeugdzaken in verstopt. Ik ga ze even met je doornemen. In de eerste zaak gaat het om een jongen. Die raakt betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Hij moet maandenlang thuis herstellen. Verdwijnt volledig uit beeld. Maar als hij dan uiteindelijk weer terugkeert op school, ontdekken zijn klasgenoten dat zijn haar van kleur is veranderd. Volledig. En de jongen voelt zich daardoor compleet buitengesloten en meer bekeken dan welkom. Dan hebben we een meisje wiens hele lijf bedekt is met moedervlekken. Uit schaamte probeert zij tijdens de gymnastieklessen buiten het zicht van de klasgenoten om te kleden. Wanneer haar geheim toch uitkomt, wordt zij het mikpunt van spot en nieuwsgierige blikken. En in de derde zaak, en let wel, dit is nog altijd hetzelfde nummer, daar staat een jongen centraal die thuis iets meemaakt waar hij met niemand over durft te praten. Zijn ouders bezoeken namelijk een kerk waar mensen tijdens het dienst op de grond vallen, beginnen te schudden en in een soort extase raken. De jongen vindt dat maar vreemd en verwarrend en houdt zijn ervaringen angstvallig voor zichzelf om maar niet gepest te worden. Nou, deze 3 dossiers lijken niks met elkaar te maken te hebben, maar onderzoekers trekken uiteindelijk toch dezelfde conclusie. Al deze betrokkenen voelen zich anders dan de mensen om hen heen en ze dragen hun zorgen grotendeels alleen. Dus, onderzoek naar pesterijen, sociale uitsluiting en de eenzaamheid die kan ontstaan als kinderen met een trauma of onzekerheid of een geheim moeten leren omgaan. We zoeken hiervoor een Canadese band uit de jaren 90. Bekend om de uitzonderlijk lage stem van de zanger. Opvallend detail in deze zaak is dat een groot deel van de nummer bestaat uit woordloos geneurie, wat steeds terugkeert. Zelfs de titel van het lied vormt het. Hoe eenzaam kan het zijn als je denkt dat niemand anders begrijpt wat jij meemaakt? Dus, enig idee? Frank@gld.nl of een appje naar de studio met de app van Omroep Gelderland. Ik wil van jou de titel en de artiest van dit plaatdelict.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ook voor een fijne relaxfortuin ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
1: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
4: Het is iets over 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Zwartebroek is het 6,9, in Babberich 9,4. Vandaag schijnt regelmatig de zon, er valt slechts een enkele bui met vanavond enige tijd regen. 18 graden wordt het, westelijk windje met kracht 3 of 4. Morgen grijs en nat, maar in het weekend overwegend droog en dan temperaturen rond de 20 graden. Een man van 45 uit Ommeren is om het leven gekomen nadat tijdens het noodweer een boom op zijn auto viel in Bokstel. Het slachtoffer was actief als fractieadviseur van PCG Buren. En die partij spreekt van een groot verlies en leeft ook mee met de nabestaanden. En de vier Liemerse gemeenten, Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg, die trekken de regio in om met inwoners mee te praten over hun geplande fusie. Maar de belangstelling is vooralsnog beperkt. Tot eind deze maand zijn de bijeenkomsten. Iedereen kan ook online meedenken over de nieuwe gemeente en... hoe moet het dan heten? Wat is de nieuwe naam van die fusiegemeente? Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl of in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Eens even kijken wat we op dit moment hebben. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een kwartiertje. De A28 Zwolle-Amersfoort tussen het Harde en Harderwijk een half uur door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Knoopend Bankhoef 5 minuten extra reistijd.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
6: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
8: voordeeluitjes.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Radio Gelderland maakt het 8:08. Goedemorgen. Ja, in het nieuws vanochtend onder andere verhuizen. Mensen die een woning kopen, die verhuizen gemiddeld verder weg dan de afgelopen jaren, dan 10 jaar geleden. Het kadaster meldt dat vandaag, die hebben daar onderzoek naar gedaan. En die hebben gezegd, nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar vorig jaar, het laatste kwartaal, toen verhuisden we met elkaar gemiddeld zo'n 13,6 kilometer... van het oude huis naar het nieuwe huis. 13,6 kilometer, dat is 3 kilometer verder dan 10 jaar eerder. Maar dit is een landelijk gemiddelde, hè? Dus dat zijn soms hele andere afstanden. Maar dat is in elk geval verder dan dat het eerst was. De coronaperiode heeft dat verder versterkt, zegt het kadaster. En kopers vanuit het westen van ons land, die verhuisden gemiddeld verder. Dat komt waarschijnlijk omdat bijvoorbeeld woningprijzen bij ons in het oosten in verhouding harder zijn gestegen dan in de rest van Nederland. En waar komen ze dan terecht? Nou, in onze provincie, vooral in Culemborg bijvoorbeeld. Culemborg trok opvallend veel huizenkopers vorig jaar uit de Randstad. 42% van iedereen die een woning kocht in Culemborg kwam uit de Randstad. Dat is echt wel opeens een hele golf vanuit het westen, hè? Het hoogste aandeel van Nederland. En Culemborg is natuurlijk gewoon ook hartstikke leuk, hè? Hoe geldt dat voor mij? Ik ben niet zozeer van west naar oost. Ik ben meer van midden naar noord en dan weer terug gegolfd. Ik ben van Apeldoorn, daar ben ik geboren. Naar Emst gegaan, dat is vlakbij, hè. Ben daarna helemaal naar Stiens, naar Friesland. Best wel een sprong. Toen weer een klein sprongetje daar naar Leeuwarden. Maar ook weer terug naar Kampen, naar Amsterdam. Ik heb in Arnhem gewoond, Nijmegen. Ja, Huissen, weer terug naar Arnhem. Ik heb het net even uit zitten rekenen. Ik heb in totaal 470 kilometer afgelegd met verhuizen. Dat is wel heel veel, hè? 470 kilometer. Dat is misschien eigenlijk wel een leuke vraag. Wat is jouw grootste afstand die jij hebt afgelegd met verhuizen? Dus van het ene huis naar het andere, binnen Nederland, misschien wel binnen Europa of over de wereld. Wat is de afstand die jij hebt afgelegd? Laat mij even weten. Frank@gld.nl of een appje.
1: Plaat delict.
0: Ja, eerst nu plaat delict, de oplossing van ons dossier. Hartelijk dank voor het meedenken. Want we hebben de daden kunnen te pakken. We hadden een bijzonder nummer, hè, vanochtend. Een nummer over het intense isolement en de ongemakkelijke situaties waarin 3 verschillende kinderen terechtkomen door een ongeluk, door pesterijen of door dat je gewoon de pech hebt dat je een heel vreemd gezin hebt. Het iconische geneurie in het refrein, dat staat symbool voor de verlegenheid, de aarzeling en het inslikken van de emoties. Nou, wat hoor je allemaal voorbij komen in dit nummer? Er raakt een jongen betrokken bij een auto-ongeluk. Die moet maandenlang thuis blijven, mist school.

0: Maar als hij dan weer terugkeert, is zijn haarkleur volledig veranderd, waardoor hij zich een buitenstaande voelt. Maar ook een jongen die merkt dat zijn ouders zich heel vreemd gedragen. Die gaan naar een bepaalde kerk, liggen dan schuddend op de grond tijdens de dienst. En hij is bang om daar met anderen over te praten en houdt het geheim voor de buitenwereld. Of een meisje dat gepest wordt op school. Ze heeft moedervlekjes op haar hele lijf en wil daarom de gymles met andere meiden niet samen omkleden en douchen. Die komen er wel achter en maken haar daarom dan belachelijk. Met andere woorden, of eigenlijk samenvattend, hoe gaan kinderen om met trauma's en hoe eenzaam kun je je voelen als je de enige bent die zoiets meemaakt? Onder andere geraden vanochtend door Annemiek, door Jolanda, door Marijke, door Truus. Maar ik zie ook Robby. Robby, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen, Robby van Rooij.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Uit?
1: Terwolde.
0: Terwolde, oké. Okay. Nou, dan hebben we Terwolde ook vandaag weer gehad. Ben jij veel verhuisd?
1: Vrij weinig eigenlijk.
0: Ja?
1: Ik ben geboren in Deventer en ik heb mijn hele jeugd doorgebracht in Twello en ik woon nu in Terwolde.
0: Ja, redelijk honkvast kunnen we dat al stellen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar ja, als je dan op de plaatsen hoort die je opnoemt, dan snap ik dat ook wel. Daar wil je niet weg.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat is mooi, man. Wie hoorde jij verstopt zitten in mijn omschrijving, in mijn aangifte?
1: De crashtest-dummies met
0: Ja, leuk is dat altijd, om die plaat af te kondigen of aan te vragen. Mag ik van de crashtest-dummies
1: Ja.
0: Nou, dat is hem helemaal goed. Ik ga hem draaien en blijf even hangen. Dan gaat Joske jouw adres even noteren. En dan krijg jij de zaklamp opgestuurd.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Dan is Terwolde ook weer goed verlicht.
1: Dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, dat hoop ik ook. Een mooie donderdag vandaag, Robby.
1: Hey Frank, voor jou hetzelfde en fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Ga alvast wat lager, want daar staat deze band onbekend, hè? Die lage stem van de zanger. Crash Test Dummies, plaatdelict vandaag met...

0: Goedemorgen Frank, hier Henk Bos uit Veendaal. Plaatdelict, denk ik, te weten. Dat is Crash Test Dummies met een zoiets.
1: Ja.
0: Fijne dag verder, allemaal. Doedoe.
1: Doedoe.
2: Goedemorgen, het is van de Crash Test Dummies.
1: Ja.
3: Volgens mij is het crash test dummies.
1: Juist.
3: Met de...
1: Helemaal goed, jongens. Dus, en dat is opgelost. Dank daarvoor. Maar we blijven scherp hier bij de platenpolitie. Dus heb jij ook nog een tip voor ons? Dan kun je die doorgeven op de mail. frank@gld.nl. Een appje sturen mag natuurlijk ook. Of je belt de plaatselijke politie. Zaak.

0: 8 minuten voor 8 is het geworden.
1: Ik zie een foto binnenkomen vanuit Babberich. Van de camping daar. Eddie staat op de camping. Ik weet niet of jij hem misschien ook hebt binnengekregen, Jeroen, bij Weerplaza. Maar daar staan echt, er liggen echt bergjes hagel tegen de tenten aan. Dat heeft daar, die camping is compleet wit geworden.
2: Goedemorgen, Frank. Ja, ik zit even te kijken. Ik kan hem niet vinden in mijn fotobox die wij hier hebben bij Weerplaza. Maar gisteren waren inderdaad echt wel stevige buien met hagel en onweer.
1: Ja.
2: Ja, ik heb ook foto's uit Elzoutland binnengekregen waar de straten gewoon helemaal compleet wit waren. Ik heb zelf ook een flinke bui meegemaakt in Utrecht. Met een forse inslag. En daarna reed het spoorverkeer niet meer langs mijn appartement. Dus ja, het is echt wel heftig weer geweest de afgelopen 24 uur.
1: Ja, daar was ook voor gewaarschuwd, hè, met een code geel. Dan weet je, dan kan het lokaal even spoken. Is dat trouwens voor vandaag een code geel of is het gewoon nu echt wel even gedaan?
2: Even snel checken. Nee, er is geen code geel. Maar het zou me niet verbazen als het toch nog ergens kan. Al acht ik de kans voor Gelderland niet super groot. Want als er nog een bui overtrekt, dan is het echt lokaal vandaag. De meest zware buien zitten vooral in het noorden van het land, in de omgeving van Groningen. Dus mocht je nog naar het noorden gaan, dan moet je wel weer rekening houden met hagel en onweer. Ja. Ja, ik denk dat het in Gelderland wel meevalt vandaag. Nu is het nog zonnig, maar zometeen neemt de bewolking toe. Dus tegen de avond begint het ook weer te regenen.
1: Oké. En dat, gaat dat veel kunnen zijn?
2: Ja, vanavond dus? Tijdens de avondvierdaagse van bijvoorbeeld Apeldoorn moet er toch wel weer rekening worden gehouden met regen.
1: Ja.
2: Die regen die houdt ook een hele nacht aan. Temperatuur daalt naar een graad of 12. En ook morgen is het niet veel beter. In de ochtend waarschijnlijk nog een tijdje droog. Maar in de middag gaat het weer opnieuw regenen. Ondanks die regen wordt het toch nog 19 graden. Dus dat is alweer iets warmer dan vandaag. Dat zou je niet verwachten met die bewolking. Maar dat komt omdat er een warmtefront overtrekt.
1: Oké. En dat is van korte duur?
2: Ja, want in de nacht naar zaterdag trekt alweer het koufront over. En dan is het zaterdag nog maar dus aanleidingstekens 18 graden. Ja, het is nog niet echt heel erg overtuigend lekker dat weekend. Met wolken, zon en soms een bui. Maar vanaf maandag gaat het veranderen. Want als we vooruit gaan kijken, komen we toch echt wel weer zomerweer tegen.
1: Wat zie je dan?
2: Nou, bijvoorbeeld woensdag, maar het duurt toch even, 25 graden en zon.
1: Dat is echt over een week. 25 graden, oké. Okay.
2: Dus nog even volhouden, door die zure appel heen.
1: Precies, die dagen die komen we op deze manier wel door, want dan weten we waar we het voor doen.
2: Precies.
1: Dankjewel en tot over een uurtje.
2: Ja, tot straks.
1: Tot straks. En wij gaan het dus straks onder andere hebben over hoe ver onze luisteraars verhuisd zijn. Er komen al leuke reacties binnen. De een die ligt bij wijze van spreken gewoon nog in hetzelfde huis waar die geboren is. En de ander gaat echt de halve wereld rond. En papegaai Jacco. Die is ook in het nieuws geweest.

0: Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.
1: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
2: Heel Alten zingt. Het Altens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
1: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
3: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küchen. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
4: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
4: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
6: Heer Hunboekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
7: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
6: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
8: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
6: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. Ik heb een beste lijst. Niet dat het wel druk is of zo, maar het zijn vooral veel kleintjes en ongelukken die voor vertraging veroorzaken. De belangrijkste, die noem ik even, de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintel en Kerkdriel, 8 minuten. Op de A2 tussen Geldermals en Everdingen ook nog eens 5. De A15, 5 minuten tussen Echteld en Waddenooien. Op de A28 Zwolle Amersfoort tussen het Harde en Elspeet ook 5 minuutjes. De A50 tussen Ewijk en Heteren, 6 minuten. En tussen Heerde en Epe ook 6. En tussen Knoopend Valburg en de Raamsestein 7 minuten. De N310 Elburg-Arnhem is dat tussen Nunspeet en de A28 2 kilometer en daar 6 minuten.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of €139.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
18: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
20: Goedemorgen Gelderland.

0: voor de Wolfman op Radio Gelderland. 8:08. De ochtend dat wij het hier in de studio hebben, onder andere over verhuizen. Want er was een onderzoek van het kadaster. En daaruit blijkt dat we steeds verder verhuizen als we verhuizen. En dan vroeg ik me af van, wat is nou eigenlijk de grootste afstand die jij hebt verhuisd? Of ben je inderdaad wel eens heel ver verhuisd? Joske is mijn steun en toeverlaat vanochtend hier in de studio. Komen er al wat reacties binnen, of niet?
1: Ja, zeker. En die lopen nogal uiteen. Zoals Arjen, die zegt, ik ben wel 4 hele kilometers verhuisd van Ems naar Vaassen, waar ik nu met veel plezier 44 jaar woon. Dus hij heeft sowieso iets met het getal 4. Dan, ja, denk ik.
0: En met Ems, want daar heb ik ook gewoond.
1: Nou, wat gezellig. Misschien ken je hem wel.
0: Dat zou maar kunnen.
1: Was het je buurman. Ja. En de hele andere uiterste is aan de andere kant. Mario Vlos, die zegt, morgen Frank, van Venlo naar Almhult in Zweden was met 1059 kilometer mijn grootste verhuisafstand. Daar hebben we 5 jaar gewoond en nu lekker in Ede.
0: Ja, van Zweden weer terug naar Ede.
1: Nou,
0: dubbele afstand. Ja. Maar dit komt nog meer binnen, hè?
1: Ach, we worden helemaal overspoeld met verhuisberichten. Straks alleen maar verhuisberichten.
0: Ja. Straks wat meer, oké. Okay. Helemaal goed. Goedemorgen allemaal. 8:10.

0: 11 juni vandaag op de kalender. We zien geregeld de zon deze donderdag. Maar het blijft meestal droog. Misschien hooguit hier en daar een enkele bui. Vanavond trekt er wel een weergebied met regen over de provincie. Het wordt 18 graden, matige westenwind. Morgen een stuk grijzer en natter en met dus meer regen. Dit weekend ziet het er beter uit. Dan blijft het overwegend droog. Temperatuur loopt op naar zo'n 20 graden. En na het weekend zijn de kaarten nog beter geschud. Het is vandaag de start van het WK voetbal, hè? In Amerika, Canada en Mexico. Dus voor voetballiefhebbers begint er een mooie periode. We spannen de dag vandaag voor 182.000 middelbare scholieren. Die horen vandaag of ze geslaagd zijn voor het eindexamen. Dat is spannend, hè? Dus je gaat opluchting krijgen, blijdschap en misschien wel hier en daar een traantje in de straat. Nou, we zijn er voor elkaar en iedereen is een topper, ja toch? Wat is nog meer het nieuws? Nou, de politieke crisis in Tiel die is verder geëscaleerd. Je hoorde net al collega Jeroen Meekel even kort. Gisteravond trokken de VVD en de Partij voor de Burger dus hun wethouders terug uit het college. Eerder op de dag stapten er ook al twee wethouders van Pro op. En daardoor zit Tiel dus nu zonder wethouders en ligt de formatie van een nieuw college stil. AI begint steeds meer mensen te vervangen op de werkvloer. Banen staan op de tocht. Ook vakbonden zien duizenden ontslagen, mede door AI. Werknemers maken zich grote zorgen, blijkt uit een grote enquête van psychologenplatform Open Up. Mensen liggen er wel eens wakker van en vragen zichzelf af, kan ik dit wel aan? Op 4 plekken in onze provincie is te veel PFAS gemeten. Het gaat om locaties die functioneren of hebben gefunctioneerd als brandweerkazerne. Die worden op dit moment onderzocht en die zijn zo nodig afgezegd. En op tientallen andere plekken zijn er verhoogde PFAS-waardes in het grondwater gevonden. Daar wordt dus ook geadviseerd om geen grondwater uit een privéput te gebruiken voor het drinken of het vullen van het zwembad of het besproeien van je tuin. Voor het eerst in bijna 20 jaar zijn er minder buitenlandse studenten naar ons land gekomen. Dat blijkt uit onderzoek. Vooral uit Duitsland en China minder studenten die deze kant op komen. Al blijkt de groep uit Duitsland nog wel altijd het grootste. Mogelijk komt die daling onder meer door de nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten die sinds enkele jaren geleden en door de stijgende positie van Chinese universiteiten van internationale ranglijsten. Dus we zijn gewoon wat minder aantrekkelijk geworden. Het ministerie van Defensie maakt steeds vaker informatie over nieuw materieel niet openbaar. Een deel van de Kamer klaagt over die geheimzinnigheid en ze willen meer openheid. Staatssecretaris Boswijk zegt, ja, dat kan niet meer, want de vijand die kijkt ook mee.
1: Ik denk dat we daar veel te naïef in zijn geweest vroeger. Dat wij dat je gewoon kon narekenen wat voor voertuigen we kochten, wat voor raketinstallaties, hoeveel munitie, wanneer dat werd geleverd. En ik denk dat we dat helaas in deze tijd gewoon niet meer kunnen delen.
0: Nee, hij zegt wel dat hij de Kamer vertrouwelijk op de hoogte houdt van de defensie aankopen, dus in het geheim. En dat betekent dat die informatie dus niet in openbare debatten mag worden gebruikt. En in Waddenooien moest de brandweer gisteravond uitrukken voor een ontsnapte papegaai. Wij bellen zo met het baasje, met Kelly. Na Sam & Dave, dit is Soul Man.

0: Sam & Dave en Soul Man op Radio Gelderland. Goedemorgen. 7:15 is het. We hadden het net over verhuizen. En dat ik zei, Emst heb ik ook gewoond. In Emst had je hele hoge bomen daar aan de stationsweg. Waar ik woonde. En daar heeft onze kat ook wel eens in gezeten. Dat de brandweer moest komen om die eruit te halen. Dat is natuurlijk wel iets waar je de brandweer ook mee associeert. Hè? Behalve met branden blussen. Ook met de katten uit bomen halen. Daar rukken ze wel best wel vaak voor uit. Maar gisteravond kregen ze in Waddenooyen toch echt wel een iets ander telefoontje. Kelly, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Want wat is er gebeurd? Waarom belde jij de brandweer?
1: Ja, onze arendpapegaai was gisteren ontsnapt. En die zat in een hele hoge bomen.
0: Hoe kwam je erachter dat hij er niet meer zat? Ja, je is niet meer in de kooi waarschijnlijk.
1: Nee, ja. Hij zat in de buitenfoyer.
0: Oké, wat luxe.
1: Rustig aan het eten en ik zie opeens een papegaai voorbij komen. Ik zeg, nee, dat klopt niet. Dus ik ga kijken en toen was een andere papegaai ook al weg.
0: Je hebt, wacht even, hoeveel papegaaien heb jij, Kelly?
1: Wij hebben 4 ara-papegaaien.
0: 4?
1: En er, ja.
0: Het waren er meerdere ontsnapt dus?
1: Eigenlijk 2, ja.
0: Oké. En dat ging dus om Jacco en om?
1: Jacco die was ontsnapt en Rico die klom buiten op de foyer.
0: Oké, en Rico heb je dus nog weer kunnen pakken?
1: Ja, die heb ik nog terug kunnen stoppen. Maar Jacco die was al ver in de bomen bij de buren, 2 huizen verderop.
0: Maar stond er een luikje open of wat was er aan de hand?
1: Nee, hij heeft zelf wat latjes kapot zitten knauwen. En uiteindelijk een gat gecreëerd waar hij doorheen kon.
0: Oké, maar je verzorgt hem wel goed verder. Hij is wel tevreden bij jou.
1: Ja, maar ze zijn wel enorme slopers.
0: Oké. En vervolgens, wat doe je dan? Ga je het eerst zelf proberen, denk ik, hè?
1: Ja, we hebben echt vanaf 6 uur tot... tot 10 uur hebben we onder de boom gestaan om te lokken. Het zijn eigenlijk meer de papegaaien van mijn vriend. Dus die heb ik uit werk gebeld. Die is uit werk gekomen.
0: Jouw papegaaien zijn ontsnapt.
1: Ja, jouw papegaaien zijn ontsnapt. Kom maar terug.
0: Ja.
1: En ik hoop dat die dan wel op mijn vriend afkwam. Maar daar kwam die ook niet op af. Hij bleef lekker hoog in de boom zitten en... nootjes uit de boom opeten.
0: Want ja, hoe lok je een papegaai? Komt hij überhaupt op je af als je hem roept, zeg maar?
1: Nou, in huis wel. We hebben hem in huis ook vaak los zitten. En dan komt hij wel gewoon op je af. Komt hij gewoon op je schouder zitten, bij je zitten. En dat doet hij wel, maar buiten blijkbaar niet.
0: Nee.
1: Buiten dacht hij van, ik ben lekker vrij. Ik ga lekker vliegen.
0: Ja, want hij was dus niet... Ja, ik weet niet of je in hoeverre je dat kunt zien of kunt aanvoelen. Dat hij niet in paniek was. Hij had het op zich wel naar zijn zin daarboven.
1: Hij had het prima naar zijn zin. Ja.
0: Nou, dan ben je dus al 4 uur bezig en op een gegeven moment denk je van, dit kunnen wij niet alleen.
1: Nee, het was echt heel hoog. Hij zat zelfs zeker 10 meter hoog. Ik denk, ja, dan kan ik ook niet even een ladder tegen haar aanzetten om hem te pakken. Dus uiteindelijk toch maar de brandweer gebeld en de dierenambulance. En gelukkig is de brandweer om 10:30 gekomen en... konden die hem zo uit de boom halen.
0: Ja, als je meekijkt op TV Gelderland, op die manier luistert naar de radio... of je kijkt online mee, we hebben op dit moment foto's van een reddingsactie in beeld. Ja, er komt er echt heel wat bij kijken, hè, materiaal en manschappen.
1: Ja, en er kwamen 2 grote wagens van de brandweer aanzetten en de hoogwerken natuurlijk. Maar volgens mij vonden de mannen het ook hartstikke leuk om een keer zo'n melding te krijgen...
0: En blijft zo'n papegaai dan rustig, zo'n Jacco? Of maakt hij veel lawaai?
1: Nou ja, hij had best wel een afstand afgelegd qua vliegen. Dus hij was aardig moe. Dus hij zat uiteindelijk wel rustig in de boom. En konden ze hem wel makkelijk eruit scheppen met een netje.
0: En hoe is het nu met hem?
1: Ik denk dat hij nog steeds heel moe is. Normaal maakt hij wat meer geluid, maar hij is nog aardig stil.
0: Want hij kan praten dus, als papegaai zijn.
1: Hij kan wat woordjes. Het zijn niet hele goede praters. Maar hij kan wel wat woordjes zoals zijn naam. En hallo of kiekeboe, dat zegt hij wel, ja.
0: Nou, we kunnen het in de laatste seconde even proberen of hij wat wil zeggen.
1: Nou, dat wil ik proberen.
0: Ja, we nemen het hem niks kwalijk, want hij heeft een heel avontuur gehad natuurlijk.
1: Kiekeboe, Jakkele. Kiekeboe.
0: Nee.
1: Hij blijft echt uit.
0: Nee, die is chagrijnig. Die had, die had een heel avontuur. Zat lekker in een boom.
1: Ja, met rust.
0: Ja, laat met rust. Oké, nou, foyer goed barricaderen.
1: Ja, zeker.
0: Niet nog een keer.
1: Die blijft voorlopig binnen.
0: Kelly, dankjewel hè.
1: Ja, Ja, jij ook.
0: Mooi.
1: No.
0: Foto's van dit avontuur in Wadenoijen. Echt een mooie papegaai hoor, Jacco. Wauw. Echt waar je aan denkt bij het woord papegaai met die mooie kleuren. Geweldig. Foto's in het verhaal bij ons online dus. gld.nl en in

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: with you.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseur van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
1: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken, zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Het beste advies voor uw woonkamer, keuken of slaapkamer? Kijk op helmingwonen.nl.
6: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
7: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Koop nu een keuken bij Stal Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
9: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen in Zwartebroek. Daar is het 6,9, in Delwijnen 9,8. Het weer in Gelderland. Vandaag schijnt regelmatig de zon. Er valt slechts een enkel buitje met vanavond wat iets meer regen. Het wordt een graad of 18. Westelijke wind van windkracht 3 of 4. Morgen een grijze en natte dag. Maar dit weekend overwegend droog. Temperaturen rond de 20 graden. Twee Gelderse defensieeenheden uit Ermelo en het Harde verhuizen mogelijk naar een nieuwe megakazerne in Zeewolde. Defensie wil daar zo'n 6000 medewerkers samenbrengen. Maar een definitief besluit valt pas eind volgend jaar. En noodweer heeft gisteravond op meerdere plekken in onze provincie voor overlast gezorgd. In Zeddam werd een boom getroffen door de bliksem. In Arnhem zette een wolkbreuk een deel van de Roosendaalse golfclub binnen enkele minuten onder water. En in het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk zorgt een flinke stortbui ook voor wateroverlast. Door werkzaamheden aan het dak lekt het water naar binnen in de centrale hal en het restaurant. Maar gisteravond rond 9:30 was de boel daar weer onder controle. Meer Gelders nieuws bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermals en Zaltbommel, kapotte auto, zorgt daar voor 6 minuten vertraging. En op de A50 Os richting Arnhem tussen Ewijk en Heteren, 24 minuten vertraging. Dat zijn de twee belangrijkste meldingen.
10: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
13: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
15: Merci.
16: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
20: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
22: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
23: Goedemorgen Gelderland.

champagne. Champagne ontbijt eigenlijk, hè, op Radio Gelderland dan. Sailor, goedemorgen. 9:06 op deze ochtend, waarin we het bericht lazen dat mensen die een woning kopen gemiddeld verder weg verhuizen dan 10 jaar geleden. Het kadaster komt daarmee. Het was volgens mij een kilometer of 10 en het is nu 13,6 kilometer geworden. Dat klinkt als weinig, 3 kilometer.

0: wel gezellig.
1: En anders hebben we het liever de huizen voor onszelf, toch?
0: Doe ik geen uitspraak.
1: Oké. Okay. Maar er komen wel leuke reacties binnen van luisteraars over. Want ik vroeg van, wat is nou de grootste afstand die je zelf hebt afgelegd met een verhuizing?
0: Ja, precies. Ja, er komen heel veel reacties binnen. Onder andere van Jannie. Die zegt, ik ben geboren in Schiedam. Ben daarna verhuisd met mijn man naar Leidschendam. En nu in de Achterhoek, dat is ongeveer 185 kilometer. Nou, okay. Dat haalt het gemiddelde ook wel sterk naar boven.
1: Ja.
0: Ton die is aan de andere kant. Die zegt, ik ben 50 meter verhuisd. van nummer 170 naar 186. Ja, dat je denkt, waarom dan? Had hij dan een mooiere tuin of zo? Of,
1: ik heb ook wel eens een vriend helpen verhuizen in kampen inderdaad. Ook van het ene huis naar het andere huis door dezelfde straat.
0: Dat fascinerend.
1: Het zijn hele grappige verhuizingen zijn dat.
0: Ja, want dan heb je nog steeds dezelfde buren, maar een ander huis.
1: Ja.
0: Nou, leuk. Johan, die is van Leiden naar Leidschendam, naar Zoetermeer, naar Ruurlo. Ook best wel een route. Eline, die zegt nog, goedemorgen allen, wat een leuke vraag. Ik ben wel een paar keer verhuisd, maar in totaal nog geen 200 kilometer. Van Aalten, Ermelo, Harderwijk. Daar 3 keer verhuisd, van Harderwijk naar Biddinghuizen. En daar ook 2 keer verhuisd. Ik ga je straks even over horen, hè? Of je het allemaal nog.
1: Wel veel verhuisd, want dat hebben we ook nog opgezocht. Hè? Gemiddeld verhuizen mensen zo'n 7 tot 8 keer in hun leven. Ik zit nu al op 12.
0: Ja, en ik dacht eerst, oh, dat is veel. En toen begon ik zelf te tellen, zat ik ook al aan 5.
1: Ja.
0: Dus dat is op zich verhuizen we dus best wel veel. Even kijken wat nog meer leuk is. Oh ja, Bernard die zegt 1260 kilometer van Lochem naar. Nu naar Nassau-Sannes. Of zoiets, in de Dordogne.
1: Nou, San.
0: Natuurlijk moet
1: het is Frans.
0: Nou, San, ja.
1: San.
0: Hier komt mijn talenknobbel naar boven. In de Dordogne, zegt hij, 1983. Nou, dat is inderdaad wel een flinke afstand.
1: Van Nederlands-Indië naar Nederland, Anne. Dat is ook echt natuurlijk heel een behoorlijke afstand.
0: Ja, 15,4 zie ik nog een arm naar reden. Dat valt er nog wel weer mee. 4,1 kilometer kijken. En als je dat dus optelt en aftrekt, hebben we vanochtend natuurlijk gedaan, dan komen wij dus inderdaad precies uit op 13,6 kilometer.
1: Ja, precies. Hè? Dat is doodeng.
0: Ja, dat is echt niet normaal.
1: Als je alle luisteraars, dan gaan een gemiddeld. Dan zijn we met z'n allen 13,6 kilometer.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, mooi hè, wiskunde. Ronan Keating, life is a rollercoaster. Goedemorgen, Gelderland.

Ronan Keating, life is a rollercoaster. Ja, de appjes blijven binnenkomen. Dat is wel leuk. Hè? Jan die zegt bijvoorbeeld, ik ben in mijn studententijd ruim 28 keer verhuisd. 1 keer van de polder naar Wageningen en daar dus heen en weer. Er bestond toen nog niet echt een woonvergunning. En Hans die zegt, ik ben op alleen op papier verhuisd. Ik heb het huis gewoon overgekocht van mijn moeder. Dat kan natuurlijk ook. Nee, niet Brad met de Guitar Man van Dijk. We gaan eerst met dit doen. We gaan de dikke Van Dijk doen. Juist. Want ik heb iedere dag een woord wat ik uit mijn bescheiden woordenboekje pak. Vol vergeten taalparels. En dat woord geef ik je dan mee. Dat zijn woorden waarvan ik denk van ja, eigenlijk te mooi om te laten liggen. Te mooi om te vergeten. Laten we daar gewoon wat meer gebruik van maken. En dat levert vaak ook weer reacties op van luisteraars die mij dan weer woorden tippen voor in de dikke Van Dijk. Ik kreeg bijvoorbeeld een appje van Michel die zegt, Frank, ken jij het woord spelken al? Spelken. Het is echt een soort als, ja, een beetje uitdagend je tong uitsteken. Ik hoorde dat laatst van mijn schoonmoeder van 91. Die aan het spelken was en de tong uitstak. Nou, dankzij jouw schoonmoeder het woord van vandaag, Michel. Spelken, een prachtige oude dialectvorm. Het betekent inderdaad het spottend, plagend of uitdagend uitsteken van de punt van je tong. Vaak naar kinderen toe of juist door kinderen. We vinden de herkomst in de lagere volkstaal en de regionale dialecten, met name in Vlaanderen, maar ook het zuidelijke gedeelte van Nederland, de zuidelijke provincies. Het is nauw verwant aan het woord spelen of spelen met de tong. En het heeft dat heerlijke ondeugende karakter van vroeger behouden. Dus je kunt zeggen, kijk die kleine meid daar nou eens ondeugend naar haar opa spelken. Of toen ik vroeg wie de laatste koek had opgegeten, zat mijn broer alleen maar te spelken. In plaats van een antwoord te geven, begon het brutale jongetje te spelken naar de meester. Oh, zelfs op haar 91ste kan oma dus nog spelken als ze haar zin niet krijgt. Ik vond hem leuk, Michel. En daarom komt hij erin, in de dikke Van Dijk. Dank voor je tip. En dan nu wel echt Brad, en dan helemaal. The Guitar Man.

0: De Guitar Man van Brad maakt het alweer 12 voor 9. Laten we eens even naar het weerbericht gaan van Weerplaza. Jeroen Elvrink, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, het zonnetje schijnt hier in Arnhem, buiten de studio. Niks doet vermoeden dat het zo tekeer ging gisteren. Maar dat was gisteren eigenlijk tussen de buien door ook. Dat het dan zo mooi blauw en zonnig was en opeens dan een enorme hoosbui, hè?
1: Ja, en dan kon de wind ook echt even wegvallen na zo'n bui. En dan scheen het zonnetje. En dan had je echt weer het gevoel van, nou, het is toch wel weer juni. Ja. Dus ja, het is heel wisselend weer. De bovenlucht is gewoon heel koud, of was heel koud. En met die hele krachtige zon die dat dan toch opwarmt op het aardoppervlak, ontstonden dermate grote temperatuurverschillen dat de opbouw heel onstabiel was. Nou, vandaag is de bovenlucht al ietsjes minder koud. Dus die opbouw is weer iets minder onstabiel, zoals we dat noemen. Toch kan er vanmiddag nog wel een enkele bui vallen. Maar ik denk dat het op de meeste plaatsen toch een groot deel van de dag gewoon droog en relatief vriendelijk is. Maar het is wel echt cool hoor. De temperatuur ligt zo rond 17 of 18 graden. Terwijl ja, 4 of soms wel 5 graden warmer toch wel iets gebruikelijker is voor nu.
0: Ja, je vergelijkt het volgens mij net met meer een herfstmaand dan een junimaand, hè?
1: Ja, alleen de zonnestand die verraadt dat het nu oktober is, maar toch echt wel juni. Ja. Want we zitten nog maar 10 dagen voor de kortste dag, of eigenlijk 9 dagen. Of de langste dag, sorry.
0: De kortste nacht.
1: Dus ja, toch wel bijzonder.
0: Ja, 21 juni, de langste dag inderdaad. Dan gaan wij ook alleen maar lange nummers draaien op Radio Gelderland. Dank je wel voor het bruggetje, Jeroen. Dan noem ik hem even
1: goeie.
0: Gelijk.
1: Ja.
0: Dat wordt hartstikke leuk. Dus als je nog leuke, lange nummers kent die we dus normaal nooit op de radio draaien, want daar zijn we toch een beetje gebonden aan tussen de 2 en 4 minuten vaak, merk je op de radio wel. Maar die dag, de 21ste, daar gaan we helemaal los. Dus kom maar door als je een appje wil sturen met jouw suggestie voor een lang nummer. Qua weerbericht, kun je waarschijnlijk ook wel redelijk copy-paste. Hoef je niet echt lang te houden, want het is gewoon wisselvallig, hè, deze week.
1: Ja, en morgen is het echt wel bewolkt en ook lange tijd regenachtig, zeker in de middag. In het weekend weer af en toe wat meer ruimte voor de zon. Maar het blijft wel fris hoor, de temperatuur ligt nog steeds rond 18 graden. Maar als we vooruit gaan kijken naar eind volgende week of midden volgende week,
0: ja,
1: dan ziet het toch wel echt naar uit dat die zomer terugkomt. En misschien dat we zo rond die langste dag van de 21ste het echt wel weer volop zomer hebben met temperaturen van 25 graden. Of wie weet wel wat meer.
0: Oké. Dankjewel voor vanochtend. Jij meldt je over een uurtje gewoon weer lekker bij Rob, hè?
1: Zeker, tot straks.
0: Tot straks. Rob Kleijs.
2: Goedemorgen.
0: Waarschuwing voor luisteraars tussen 9 en 12. Kan het zijn dat je denkt, ik word een beetje opgewonden?
2: Oh, echt?
0: Want jij hebt toch wel, jij hebt al een lekkere stem, maar je bent vandaag echt heel erg lekker in je lagen.
2: Ja, nee, dat gaat vanzelf als je een beetje verkouden bent.
0: Je bent een beetje verkouden.
2: Ja. Jij had dat plaatje vanochtend, hè?
0: Ja, van de Crash Test Dummy.
2: Ja, nee. Dat doe ik altijd graag aan mee dan.
0: Die zou jij heel goed kunnen doen vandaag.
2: Ja, het zou een mixshow. Next.
0: Waar wil jij het met ons over hebben?
2: Over je huis achterlaten als je op vakantie gaat. Is een
0: je pakt het verhuizen van ons en dan ga je niet
2: juist,
0: anders.
2: Juist, anders als je nou even verhuist, duidelijk.
0: Ja.
2: Ongeveer 1 op de 6 Nederlanders doet helemaal niks. Trekt de deur dicht en zegt, houdoe, tot straks, huis. Maar dat is natuurlijk niet zo slimpjes. Dus als jij op vakantie gaat, wat voor maatregelen stel je in om toch te doen alsof je thuis bent? Want ja, hè, het geboefte zit op allerlei kanalen te kijken of wij weg zijn of niet. Want dat is ook nog iets. Hè. Je zegt vaak, nou even lekker 3 weekjes weg. Nou ja, dan weten ze al, die is 3 weekjes weg.
0: Ja.
2: Hebben wij de tijd om het huis leeg te schuiven.
0: Ja, en dat komt, volgens mij was dat begin deze week of vorige week, was het nieuws dat ze de pogingen, die nemen toe, maar de geslaagde aantal pogingen bij inbrekers neemt ook toe. Dus ze komen ook steeds vaker binnen.
2: Te leren. Ja,
0: ze worden beter.
2: Nou ja, het blijkt dus makkelijker te zijn om binnen te komen. We zijn niet meer zo, ja, sloterig, wat dat betreft. Dus, ja.
0: Ben jij sloterig of heb jij andere?
2: Ja.
0: Of ben je verkouden?
2: Ja, daarom. Oh, mooi woord, sloterig zijn.
0: Sloterig, ja, die gaat in de dikke van Dijk. Rob@gld.nl.
2: Sloterig, dat je jezelf dicht houdt.
0: Een appje.
2: Emotioneel.
0: Ik zet jou even dicht. Rob@gld.nl of een appje. Praat lekker mee met Rob vandaag.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en...
7: Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Nieuwe leesbril nodig?
10: Mijnleesbril.nl.
9: Gratis verzenden en retourneren.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het Kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna €19 miljoen opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
14: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
13: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
15: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
13: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie. De A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Blijf op de A50, maar dan het stuk Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 8 kilometer met ook 10 minuten vertraging. De A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Gelredome en Westervoort 4 kilometer met 5 minuten plus. En op de N-wegen, de N233, Kesteren richting Veenendaal, tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. 4 kilometer langzaam rijden, stilstaan, 10 minuten extra onderweg. En de N322, Nijmegen richting Zaltbommel, tussen de aansluiting met de N329 en Beneden Leeuwen. 4 kilometer en 10 minuten vertraging.
17: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
18: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
17: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
19: voordeeluitjes.nl.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Op de koffie.

Ik zou het zo meteen tegen. Breakout, de Swing Out Sisters. Eruit. Het is lekker weer. Ja, nog wel. Er komt wel een buitje aan, maar wat het dan ook is. Het is een stukje minder dan vorige dagen. Het WK begint, hè? Vanavond. Voetbal. Ja. Mexico. Wordt een geweldig toernooi, denk ik. Met van allerlei verhalen. Ik hoor de Koeman alweer. Het is als vanouds, hè? Komt allemaal goed. Hier is Bill Withers. Goedemorgen.

0: zondag. Voor Rob de Nijs en daarvoor nog Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag, het is van Anne. Die zegt, ik hoor ze eigenlijk bijna nooit op de Nederlandse radio. Terwijl ze zulke mooie muziek maakt. In ieder geval voor mij. Ik word hier helemaal warm van. Dus vraag ik hem zelf maar weer eens aan. Joe Stafford, ken je die? Kende ik niet. Maar nu wel, Anne. No Other Love is jouw plaat bij de dag. Van Joe Stafford.

Staff, To No Other Loves. Een heel klassiek nummer, hè, Anne? Ik heb even gezocht, maar dan kom je bij Chopin uit. Etude nummer 3, opus 10. En de Duitsers hebben er ook een plaatje van. In Meer klinkt een lied. Rudolf Schock onder andere heeft dat gezongen. Ja, dat zie je maar weer. Als muziek goed is, dan wordt daar iets mee gedaan. Dan komt dat binnen bij mensen. Die gaan er ook mee spelen en doen. En dat aan zichzelf gewoon hechten met tekst. En heb je nou zo'n plaat die aan jou is vastgeklonken? Door jezelf of door iemand anders? Dan kan het jouw plaat bij de dag zijn, toch? Laat weten welke jij wil hebben als plaat bij de dag. Via de app of via de mail. Rob@gld.nl of 06 22 22 13 42.

0: lekker. Meeschreeuwen met Billy Joe Royal en Hush. Het is 1:30 geworden. Ach, zegt Jesse. Mijn oma, Henny uit Wijchen. Oma Henny wordt 90 jaar vandaag. Leuk plaatje misschien uit Duitsland. Zeker, Jesse. Voor jouw oma, Udo.
1: En nach dem Abendessen sagte er, lass mich noch eben

zwaar onderschat, hoor. Dit is een prachtig plaatje over je leven willen ontsnappen. Misschien wel de gedachte al hebben, de eerste stappen zetten, maar dan toch lekker terug naar huis gaan. Ja. Het is een mooie plaat. Hij is aangevraagd door Jesse voor zijn oma. Oma Henny uit Wiegen, die is vandaag 90 jaar geworden. Van harte ook van ons. En inderdaad, Hans, André heeft hier een Nederlandse versie van gemaakt van Udo Jürgens. Over Nederlands gesproken, Danny Vera. Komt ook uit de Lage Landen. En die gaat als een dolle de laatste jaren. Dit is zijn grootste misschien toch nog wel, hoor. Rollercoaster.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

Donna Summer en Could It Be Magic. Hier op Radio Gelderland, 16 minuten voor 10 geworden. En straks bij de koffie wil ik dus hebben over jouw huis. En jouw huis als jij op vakantie gaat. Een groot onderzoek geweest van verzekeringsmaatschappij. Dat wel. Over de Nederlander die op vakantie gaat en wat hij dan doet met zijn huis. Nou, 1 op de 6 Nederlanders trekt gewoon de deur dicht en zegt toedeledokie, tot over een week of 2, 3. Ik ben op vakantie. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje penibel, als je toch aan de andere kant kijkt, hoeveel we achterlaten op de sociale kanalen en hoeveel we dus ook vertellen over waar we zijn en waar we niet zijn. Dus dan zou je zeggen, verbeter een beetje de verdediging van je huis op vakantie. Hoe ga jij op vakantie? Hoe laat je je huis achter? Of maak je afspraken met buren over ja, de kat, de hond, de planten? Het gewoon in de gaten houden van het huis, af en toe de post weghalen, een lampje aandoen met een tijdschakelaar misschien. Kortom, hoe veilig laat jij je huis achter als je op vakantie gaat? Laat me weten alvast via de app of via de mail. Robert@gld.nl of even appen. Hoe laat jij je huis achter? Veilig voor jouw gevoel?

0: Yourself Out. Dat is wel lekker, hè? En de dag is ook een lekkere. Jeroen Elfrink, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rob. Ja, het is nu nog heerlijk weer. Temperatuur rond 14. Ja. Je voelt hem al aankomen, hè? Nu 14 à 15 graden. Toch volop ruimte voor de zon. Maar dan ontstaan ook stapelwolken. En zojuist is al een eerste bui het westelijk rivierengebied ingetrokken. De komende uren kan er ook elders een bui vallen. Maar vandaag overdag valt het nog wel mee met de buien. Maar vanavond gaat het echt flink regenen.
0: Oh, ja, dat is een beetje het recept van de laatste 3-4 dagen, hè? Een beetje rustig overdag en dan pat, ineens komt er...
1: Ja, al moeten we zeggen dat we gisteren overdag echt wel een paar forse buien overtrokken met onweer en hagel. Dat is nu dus niet het geval. Dus op zich is deze middag wel iets rustiger. Maar vanavond gaat het regenen ook komende nacht. En ja, morgen is het niet heel veel beter. Met een stevige westenwind is het morgen bewolkt en regenachtig bij 18 graden. En ook zaterdag trekken nog een paar buien over Gelderland.
0: Ja, dus we blijven dit weer een beetje houden tot en met die zaterdag en dan draait...
1: Ja, en dan wordt het langzaamaan beter. Zondag nog wel fris. Maar volgende week gaat die temperatuur omhoog. Waarschijnlijk dat het woensdag 24 of 25 graden wordt.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Nou.
1: Nog even geduld.
0: Ja, nee. Ja, ik vind dit ook niet onaardig, hoor, moet ik zeggen. Als je gewoon bij de regen binnen bent, ja.
1: Ja. Ja, als je het zo brengt, dan valt alles al mee, toch?
0: Ja, bereid je voor. En je hebt toch, het is geweldig weer om nu toch naar buiten te trekken. Even wandelen, boodschappen doen, huppakee, klaar.
1: Ja, nee, het is niet te warm. Het is eigenlijk perfect doeweer wat dat betreft.
0: Ja, doeweer. Ja, ja, dat is een mooie.
1: Ja, we weten het altijd commercieel te brengen, hè? Ja, ja.
0: Jullie zijn commercieel weerbrouwers. Ja. Ja. Wij vragen, jullie draaien. Precies. Jeroen, dankjewel.
1: Hey, doei, doei.
0: Eerst Kiss. Die is ook redelijk commercieel in de muziek, maar wel net als weerplaatsen, hè? Ongelooflijk goed. Don't

Cammy Terrell, Nothing Like The Real Thing. Het is eventjes voor tienen. En we gaan eens naar een kindster die groot is geworden dankzij gewoon een fictieve familie. De Partridge Family. En daar hadden ze ook ongelooflijk veel lekkere hits mee. Deze is er een van David Cassidy. Rock Me Baby.

Come on and rock me.

0: Bij NCUI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
12: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
11: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Jeroen, dankjewel.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
15: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
19: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de nederlandsekluis.nl.
20: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
23: De koffie.

Man at Work and Down Under. Wij zitten gewoon in Gelderland, hè? Dat is boven dan. Dat is ook maar net waar je leeft. Zou ze Down Under nou zeggen dat wij bovenop zitten? Of ook, zou ze dan ook zeggen dat is Down Under? Hè? Nou, iets om over na te denken. Maar we hebben meer dingen om over na te denken. Over bijvoorbeeld hoe je je huis achterlaat als je op vakantie gaat. Er is onderzoek geweest van de verschillende verzekeringsmaatschappijen. En die kwamen erachter dat 1 op de 6 mensen eigenlijk alleen maar de deur dichttrekken en dan op vakantie gaan. En niet zo helemaal oké, zeggen die verzekeringsmaatschappijen. Maar ja, dat ligt natuurlijk bij jou. Hoe ga jij op vakantie? Laat je huis echt lekker onbeheerd achter en denk je wel over 2 weken staat het er of niet? Maar ik ben terug. Of zeg je tegen de buren van we zijn een paar weekjes weg. Kunnen jullie even voor de planten zorgen? Voor de dieren zorgen? Kunnen jullie af en toe ook de gordijn dicht doen, open doen? Het licht ook af en toe aan of uit doen? Of heb je daar zo'n schakelaar voor die het vanzelf doet? Kortom, hoe ga jij op vakantie? Hoe laat je je huis achter als jij op vakantie gaat? Want je zou het nu niet zeggen, maar we zitten ongeveer half juni. Dus de vakanties, ja, die lopen al voor sommige mensen. Dus die hebben al dat huis achtergelaten. Hoe laat jij je huis achter? Bel 0800 345 0345 of app of mail. Rob@gld.nl. Hier zijn de Walker Brothers.

The Walker Brothers and the Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Ja, vakantietijd is eigenlijk al gaande, maar komt er voor de grote groep nog aan. Een onderzoek geweest door diverse verzekeringsmaatschappijen over het achterlaten van je huis als je op vakantie gaat. Heel veel mensen, zo'n 15,7%, doen eigenlijk weinig tot niks. Trekken de deur achter zich dicht en zeggen van: wij zijn 2 weekjes weg. Toeledoki. Hoe zit het met jou? Ben jij een op vakantie gaander met heel veel ontspanning? Dus dat je gewoon weggaat van je huis en denkt: het is wel goed. Of ga je echt in de weer met de buren, met je deurbelcamera, met tijdschakelaars voor de lampen, dat je af en toe een lampje laat opflippen, zodat ze denken dat je thuis bent? Laat maar eens weten. Via 0800-345-0345. Maar appen en mailen kan ook. Mailen doe je via rob@gld.nl. En de app, dat kent het nummer 06-22-22-1342. Hoe laat jij je huis achter als jij op vakantie gaat? Gerry zegt, mijn tip voor de vakantie is niet zozeer de sloten. Want die moet je gewoon dichtdraaien. Maar let ook op de vlooien. Als je huisdieren hebt, verschoon dan voor je vertrek de stofzuigerzak. En doe een stuk vlooienband in de nieuwe zak. Anders hebben de vlooieneitjes 3 weken de tijd om rustig uit te komen. En als jij dan thuis komt, dan word je besprongen door hongerige vlooien. Ja, dat is ook wel een tip natuurlijk. Ja, dat zijn ook een kleine, hele kleine soort van inbrekertjes, toch? Ja, in je huis dan. Die laten het wel schoon achter, zo lijkt het. Maar ja, je komt wel de koffie dan terug. Goedemorgen, Rob. Als ik op vakantie ga, dan past een van mijn dochters altijd op het huis. Ik laat het geld achter voor de boodschappen en alles is geregeld, zegt Rob. Ja, zo kan het ook als je familie hebt die eventjes gewoon het huis af en toe laat bezoeken en de planten water geeft, ben je gewoon met een gerust hart op vakantie. Theo die zegt, ik ga niet op vakantie, dus waarom zou ik mijn huis achterlaten? Wij gaan af en toe een dagje weg. En ja, daar doe ik echt geen moeilijke dingen voor. Ik draai altijd wel de deur op slot. Dat doen trouwens ook veel mensen niet erop. Wist je dat? Dat mensen gewoon de deur achter zich terugtrekken en niet 1 keer omdraaien. Ik ben bang dat ik dat zelf ook gewoon doe. Ja, het is gewoon de deur dicht en klaar als je de dag weggaat. Maar Theo heeft groot gelijk. Sla in ieder geval nog een keer een rondje met het slot. Dat gaat goed. Elsbeth die zegt, ik ben postbezorger. Dus ik kom bij heel veel mensen op vakantie ook wel eens tegen dat ze gewoon de post laten liggen. Ja, ga nou iemand regelen die regelmatig even naar het huis gaat om de post weg te halen. Als ik dat zie, dan zeg ik tegen de mensen, doe dat nou. Want er zijn er best veel die dat niet doen. Voor de inbrekers is het namelijk een goed teken. Een veilig teken, zo van, ja, die zijn dus weg als er niemand thuis is. Maar ja, als ze niet naar mij luisteren, kan ik het niet helpen, hè? Groeten van Elsbeth. Wij hebben schatten van buren, zegt Hanneke. Ze houden ons huis in de gaten en geven ook nog eens de kat eten. Dankjewel, Josien. Dat is die buurvrouw natuurlijk die dat doet. Ingrid zegt, ja, ik ga niet zeggen hoor wat wij doen en wanneer we gaan. Dan weten ze dat toch, die inbrekers? Ja, dat klopt. Maar we noemen alleen je voornaam. En we zeggen niet dat je in Culemborg woont. Toch? Nee. Roelofien zegt, hoi Rob, alles afgesloten. En goede buren die planten, post en alles goed in de gaten houden. En dan kunnen wij heerlijk op vakantie. Nou, Elisabeth zegt ook van, ja, het enige waar ik mee zit, dat ik ben zo'n type dat altijd denkt, heb ik het gas uitgedraaid? Dat is echt waar. Ik ga minstens 1 keer terug als ik in de auto zit voor de deur. En de rest van de rit maak ik me toch nog een beetje zorgen. Is het allemaal wel goed afgesloten? Want dat doe ik wel. Goed afsluiten. Ik weet dat dat toch een beetje een drempeltje opwerpen is voor de dieven. Nou, laat jij maar eens weten hoe jij je huis achterlaat op vakantie. 1 op de 6 Nederlanders doet helemaal niks. Maar de meesten nemen toch wel iets van maatregelen. 0800 345 0345. Of je appt of mailt.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.

0: de Spinners. Working my way back to you, babe. Het is iets voor alle wel en voor. We praten vanochtend bij de koffie over je huis achterlaten als je op vakantie gaat. Wat zijn de tips die jij hebt en wat zijn de dingen die jij doet? Ja, nog steeds de buren inschakelen, zegt Leo. Gewoon even een goede buur zijn. Dan krijg je dat ook terug en dan kun je zeggen, ja, let even op mijn huis. En als je echt goed met elkaar bent, dan ga je even naar binnen. Geef de planten water en kijk ook even in de tuin hoe het gaat. Hans die zegt, ik heb ook goede buren. Zij letten op mij en ik let op hun. En als ik op vakantie ben, wat ze dan doen is dat ze hun tweede auto op mijn oprit zetten. Groeten Hans. Ja, dan moet je wel een tweede auto hebben natuurlijk, Hans. Hè? Maar dat kan, dat is mooi. En goedemorgen Rob, zegt Joke ook. Laat geen ladders buiten staan of opstapmogelijkheden waardoor inbrekers makkelijker naar boven kunnen. Ja, klopt ook. Vuilnisbakken voor die kliko's of containers. Veilige vakantie trouwens voor iedereen die gaat, zegt Joke. Ja, die ladder ook, die container ook. Het is zo'n ding wat tegen je huis aan staat waar je zelf niks bij denkt, maar van een inbreker denkt, hey, dat is een leuk opstapje. En ook Hans, die zegt, ja, ik heb de tijdschakelaar ontdekt. Dat gaat allemaal vanzelf. Hou wel even in de gaten dat ze het ook echt doen en dat je die tijd ook een beetje in de gaten houdt. Maar dan springt er een lampje aan. Ik doe mijn gordijnen altijd half dicht, zodat ik of net kan opstaan of net naar bed kan gaan, maar dat er altijd iets van twijfel is bij de dief. En dan die lamp die af en toe aan of uit gaat. Dat kost 2 tientjes. Nou, daar ben je helemaal klaar mee. Mooi toch? Mooie vakantie.
1: Rise and shine, come on, let's roll.
0: We gaan zometeen spelen voor 3 spelletjes en 3 prijzen.
1: Mia.

0: The Doors and Touch Me. Het is 7 over 10:30.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Koffiespel vandaag op zoek eigenlijk naar 3 plaatsnamen. En iedere plaatsnaam kan jou een lekkere prijs opleveren. Ja, de eerste, daar kun je rustig voor gaan zitten en rustig voor gaan zoeken. Die brengt ons naar Spanje toe. Daar gisteren de toren ingezegd van de Sagrada Familia en dat allemaal. Omdat die af is, eindelijk, de Sagrada Familia. Gaudi, die ontwierp hem. Maar waar staat hij nou? In welke plaats? De Sagrada Familia. Paus Leo was erbij, zegende de toren in. En hoewel iedereen blij is dat hij af is, zijn er ook mensen die zeggen, nou, moest dat nou eigenlijk? Je had het ook gewoon kunnen laten. Was het ook mooi geweest. Er kwamen genoeg mensen op af. Eigenlijk hebben we die met z'n allen betaald als je daar wel eens een keer bent geweest. Want je

Hele@gld.nl. De Sagrada Familia, de toren is gisteren ingezegend door de paus. Eindelijk klaar. Waar staat die grote kathedraal? Laat maar weten via app of mail. Rob@gld.nl of even de app gebruiken 06 22 22 13 42.

0: daarmee samen met Pluff. Ik ben niet meer bang. Het is 10:15.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor ons spelletje voor bij de koffie. Daarin zijn drie prijzen te winnen. Aan de hand van drie vragen. En de eerste vraag die hebben wij gesteld. We gaan op zoek naar drie plaatsnamen. Trouwens, vandaag komt zo uit. Gisteren ingezegend door de paus. De toren van de Sagrada Familia. Dat betekent dat de Sagrada nu eindelijk klaar is. In 1882 zijn ze begonnen met bouwen. En nu is die dan af. Frans. In welke plaats staat...
2: Goedemorgen, met Frans. Hij is trouwens nog niet af. Het duurt nu nog 10 jaar. Hè.
0: Ja, maar dat is een kleinigheidje.
2: Het is de sterfdag van de ontwerper van gisteren. Ik heb het toevallig vanmorgen op journaal gezien.
0: Oh, en waar staat hij nou dan?
2: In welke plek? Hij staat in Barcelona.
0: Ja. Maar toch nog een paar mensen die dachten Madrid. Maar nee, dat is het niet. Ben jij een beetje van de kunsten?
2: Ik ben zelf tekenaar, dus... Ik teken al 60 jaar tekeningen. Ik heb op het moment een expositie lopen in het Gezondheidsinstituut in Duiven. Van 25 pentekeningen van mij. Daar ben ik heel trots op.
0: Mooi. Waar zijn je? Want dat mensen jou nog kunnen bekijken dan?
2: Dat is de Liemerijen, de locatie Droogstraten in de Vuutstraat.
0: Droogstraten, Liemerijen in Duiven. Dus als je werk van Frans wil zien. En wat teken jij zo dan?
2: Ik zal een leuk verhaal vertellen. Ik tekende vroeger altijd erotische mannentekeningen. Dan moet je Sander dan even vragen. Hij heeft een mooi boek vorig jaar van mij gekregen.
0: Ja.
2: En ik heb uitgezaaide kanker. Ik ben met hormoontherapie bezig al 2 jaar.
0: Ja.
2: En dan is mijn eigen ik helemaal veranderd. Dat erotische is er helemaal af. Ik ben nu met hele andere dingen bezig. Oh. Maar daar maak ik zoveel andere mensen blij mee. En dat doet me ook goed.
0: Dus... Is het erotische dan, zeg maar, uit je lijf, uit je zijn?
2: Qua tekenen wel, de rest niet.
0: Nou, oké, dan wil ik even weten.
2: Ik hou nog steeds van mannen.
0: Nee,
2: dus
0: daarom dat de jeu nog loopt, hè, Frans. Ja, nee, daarom. Ja, en wat zijn de onderwerpen nu dan?
2: Heel diverse, van Japanse tekeningen, geisha's, een oude man, heel veel Michael Jackson... Bon Jovi, noem maar op, trouwfoto's, goede kennissen. Het huis van mijn overleden man, waar hij in is geboren, die hebben getekend voor zijn nichtje. Mijn broer en mijn schoonzus zijn verhuisd naar Huissen. Heb ik van hun oude huizen mooie tekeningen gemaakt, waar ze bijna 60 jaar in gewoond hebben.
0: Oh, dus je bent je leven een beetje aan het beschouwen ook nu. Ja,
2: ja precies. Ja. Maar ik ben een beetje allround geworden. Dat is
0: ik wil niet de huis, tuin en keukenpsycholoog gaan uithangen. Ja. Dan op 80 en dan ga je eens kijken wat het allemaal gebracht heeft. Maar toch, even. We gaan door met het spelletje eigenlijk, want daar waren we mee bezig. Okay. Ja, daarom. Ja. We gaan naar Garth Brooks. Dat is een country gigant in Amerika. Die had op deze dag in 1997 een record in handen. Want maar liefst 23 uur achter elkaar deelde die handtekeningen uit. Zonder pauze. Stonden mensen 15 uur te wachten. Gewoon op Garth. In welke plek deed die dat?
2: Nee, dat moet een gok. Ik weet het niet. Dallas.
0: Het is country, hè?
2: Ja.
0: Dus? Dallas?
2: Nee.
0: Ja.
2: Ik dacht Dallas, maar... Het
0: is Nashville.
2: Nashville, ach ja.
0: Ja, ja. Dat is de echte country stad natuurlijk.
2: Mijn kinderen zijn er toevallig voor een paar weken terug geweest.
0: Nou, bizar.
2: Had het kunnen weten dan.
0: Ja, dat had je moeten weten dan.
2: Ja, ja.
0: Frans. Dan gaat er één prijs weg. Maar er kan nog een derde bij komen. Die brengt ons in Gelderland. En welke Gelderse plek heeft sinds gisteravond geen enkele wethouder meer?
2: Dat was Tiel.
0: Ja, die zijn er allemaal mee gestopt. Er waren er al drie weg. Toen dachten die andere drie, ze gaan ons niet pakken.
2: Ik heb alles net in de krant gelezen.
0: Ja, wij zijn weg.
2: Ja.
0: Nou Frans, jij gaat weer verder met tekenen.
2: Doe ik zeker mijn best. Ja, graag.
0: Waar ben je nu mee bezig?
2: Met een hele verdrietige man die met zijn hoofd voorover zit. En dan zie je alleen maar zijn kruin en zijn jas.
0: Oh, wat leuk. Ja, wel interessant. Dus
2: ik zal hem opsturen.
0: Ja, als hij af is, stuur hem op. En dan nog de vraag, gaan we Garth Brooks draaien?
2: Ja, vind ik heel goed.
0: Ja, want dat is ook. Ik bemerk me ineens dat hij past bij de mood waarin jij op dit moment zit, volgens mij.
2: Nou, hartstikke goed.
0: De Thunder Rolls. Juist. Frans, mooie dag.
2: Heel fijn programma nog en hartstikke bedankt. Hè?
0: Graag. Er is Garth Brooks, Thunder Rolls.

Ja, en Garth Brooks. Echt een icoon als je het hebt over de country muziek aan de andere kant van de grote plas in Amerika. Hij heeft pas geleden een Lifetime Award gekregen. En er is ook gezegd, weet je wat, Garth, je hebt 200 miljoen en meer albums verkocht. Ook daar een mooie prijs voor. Dus ja, hoewel die wat minder muziek maakt, is hij nog steeds wel. If I could change. En ook onder druk vanwege grensoverschrijdend gedrag. Ja, dat hoort er tegenwoordig bijna bij, hè? Hier is Lisa Stansfield.

0: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
6: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bislieb Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
7: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
6: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleepreverbish.com.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Clemens, dankjewel. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels & Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
11: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
14: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
15: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
14: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
15: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
21: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
20: Echt?
21: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

Billy Joel. Don't ask me why. 11:11. Ja, we hadden het in onze quiz al een beetje over de paus. Paus Leo, die in Spanje op bezoek is. En daar heeft hij de Sagrada, de toren van de Sagrada Familia, ingezegend in Barcelona. In Madrid had hij een mis afgelopen weekend met een miljoen mensen op de been. En ja, bij ons is het geloof een beetje weggelopen. Maar in Spanje zeker niet. Hij gaat nu naar de Canarische eilanden. Daar gaat hij 2 missen houden. En dan worden 100.000 mensen verwacht. Hier is ABC en The Look. The Love.

jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Laat het licht nog even aan van Snelle. Hier op Radio Gelderland. Bijna 11:58. Ja, nog een paar uurtjes wachten en dan begint het. Het WK voetbal. En het moest het meest inclusief, het meest welkome WK voetbal ooit worden. Maar ja, dat gaat steeds minder worden. Er is al een scheidsrechter weggestuurd. En nu mag Haiti het eigen shirt ook niet gaan dragen. De FIFA heeft dat verboden. Enkele uren dus voor het officiële begin van 2K. FIFA heeft het Caribische land namelijk verboden te spelen in het tenue dat het oorspronkelijk voor ogen had. Daarin is een politiek statement te zien, zegt FIFA. Nou ja, wat staat er op dat shirt? Dat is blauw. En daarin wordt terugverwezen naar 1802. Toen was het land in een onafhankelijkheidsstrijd verwikkeld met Frankrijk. Frankrijk had Haiti gekoloniseerd. In die strijd was er een Poolse brigade die de Haitianen hielp. Dus dat hebben ze nu op dat shirt gezet. Er staat een Pools vlaggetje op en de mensen zijn bezig zichzelf te bevrijden. En dat dachten de Haitianen. Het is een mooi shirt, ook om te kijken en te laten zien waar wij vandaan komen. Maar dat mag dus niet nu van de FIFA. Dat is weer het volgende dingetje. Dus dit wordt, denk ik, qua verhalen achter en naast het voetbal het drukste WK ooit. Wij van het weekend, hè? Ja. Weet jij al wie wereldkampioen wordt? Nee?

Mark Anthony, and you sang to me. Het is 3 minuten over 11:30 geworden. Kijk eens even naar het weer. En we zien dat buiten sowieso het een beetje gaat betrekken. Dus er zal misschien een buitje gaan vallen. Echt warm is het ook niet. Weurt zegt 15,6 graden. En Veldhoek 16,5 graad. Gaan we nog even naar het verkeer. Want toch wat drukker geworden op de Gelderse wegen. De A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer inmiddels met 25 minuten vertraging. Komt door de politiecontrole daar. En de N786, Beekberg richting Dieren, is bij de aansluiting met de A50 door opruimwerkzaamheden in beide richtingen afgesloten.

Queen and Don't Stop Me Now. De vorige Sonny en Cher en Baby Don't Go. 11:50 geworden. De 21ste komt eraan. En dat is een beetje traditie geworden hier op Radio Gelderland. Dan gaan we lekker lange platen draaien. Heb jij nou verzoekjes voor lekker lange platen? Minstens 5,5 minuut? Dan laat het even weten via onze app 06-22-22-13-42. Ik heb al eentje uitgepakt vanochtend. Van Johan. En die zegt, ja, deze gaat toch zeker niet ontbreken, hè? Van Richard Harris, graag, MacArthur Park. Die is heel lekker lang. Dat klopt. 7 minuten genieten van een heerlijk lekkere lange plaat.

geweldige plaat en lekker lang ook. Dus dan kan die mee op de 21ste juni. Dat is de langste dag. En daar draaien wij alleen maar lange platen. Die kun je aanvragen. Ze moeten wel minstens 5,5 minuut zijn. Via de app 06 22 22 13 42. Dit is 3,5 minuut Caro Emerald.

0: Amaro, Emerald. Ze heeft het geprobeerd als de Jordan, maar daar is een beetje van teruggekomen, hè, Erik, toch? Het is weer een beetje Ocaro af en toe.
1: Dus, ik heb van haar carrière na Carousel, maar heb ik helemaal nooit iets meer. Behalve dat ze aankondigde dat ze er klaar was en dat ze wat anders ging doen.
0: Het muziekprogramma van Matthijs van Nieuwkerk.
1: Ja.
0: Daar was ze dan even als de Jordan. Maar dat is niet echt doorgebroken. Maar
1: artiesten die dat soort dingen beslissen op een gegeven moment. Zoals van, ik zit in een succesvolle groep. Ik doe het in mijn eentje wel. Het is meestal moeilijk. Het is moeilijk.
0: Ja. Erik van den Berg, zo meteen.
1: Goedemiddag.
0: Tot drie.
1: Ja, hij gaat toch even vooruit blikken naar het WK voetbal.
0: Ja, toch even. Dat is het werelds grootste sportevenement, hè?
1: Ja, kun je zeggen. Ja. Hoewel ik op dit moment ook al de NBA-finals en zo volgen.
0: Kniks.
1: De kniks tegen de Spurs. Ja. Maar het is natuurlijk... voetbal zal ons leven beheersen, of je nou wilt of niet.
0: 5-6 weken lang. Alleen voetbal, denk ik. Alles eromheen ook. Hansjaan hebben nu weer de shirtje niet mogen dragen. Dus dat is ook weer een ding.
1: Ja. Orgel Joker misschien naar het WK.
0: Ja, ook geweldig als ze de armen weer kan strekken.
1: Ja, precies, geweldig. Ja,
0: kijk, Orgel Joker zal niks verkeerds hebben gezegd, denk ik.
1: Dat mag,
0: op haar socials.
1: Dat mag ik hopen voor niet.
0: Wat, dat kloort
1: het. Blijkbaar niet. Misschien heeft ze een foute melodietjes gespeeld.
0: Ja, dat kan ook nog, ja. Dat ze de muziek gaan associëren aan, foute gedachten.
1: Ja, maar dat is echt een bizar land. Ja, dat wist van natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Een van mijn dochters die gaat naar Amerika op vakantie.
0: Ook geweldig mooi, hè?
1: Krijg je gewoon bij de intake van de moet je zo'n formulier, of wat zeg ik, 45 pagina's moet je geloof ik aanvinken. Welk land denk jij dat ons land militair zou willen supporten? Dat soort vragen staan erbij.
0: Ja? Bij de intake?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. En in de eenvoud kruisje.
0: Ja, dan ben je klaar.
1: Je komt er niet in.
0: Ja.
1: Nou. We gaan het helemaal lekker over voetbal hebben. Christian komt even langs, onze hoofd van onze koffieautomaten. Zeer groot voetballiefhebber. En hij gaat onder meer verklappen wie de wereldkampioen gaat worden.
0: Kijk, nou, dat is goed dat ook een keer gebeurt. Hè?
1: Precies, dus als je nog een poeltje moet invullen...
0: Ja. Oh ja, ik kan het halen trouwens.
1: En als je niet wil weten, als je gewoon geen spoiler alert wil hebben... dan moet je niet luisteren. Ja. Is de lol eraf.
0: Juist. Mooie middag met Erik. En vanavond Mexico, Zuid-Afrika. Hè? Hebben ze die vuvuzelas bij, of mag dat ook niet?
1: Oh, dat vond ik zo erg. Oh, dat was echt verschrikkelijk. Wekenlang vuvuzelas in mijn oren.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo!
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie, olifant!
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
8: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
7: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
12: Wente Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grenzen niet over. Kijk en vergelijk. Wentestegelsenvloeren.nl.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
15: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
16: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
17: Top 3. Met Erik.

0: De Poppies, non, non, rien, na chance. En zo zijn we begonnen aan tot drie. Hans is er zo met Gelders nieuws. Maar er gebeurt meer in de wereld natuurlijk. Het WK voetbal gaat beginnen. En daarover gesproken, dat WK voetbal natuurlijk. Er is veel sportnieuws. Wie staat er in de opstelling? Wie gaat er wereldkampioen worden? Dat zijn dingen wat mensen bezighouden uiteraard. Maar, en dat is ook hartstikke leuk, Orgel Joken is benaderd om te gaan meedoen met het WK voetbal. Ja, niet als speler of coach natuurlijk, maar om te komen spelen. Niet bij de eerste wedstrijden, maar mocht Nederland doorgaan in het toernooi, dan ziet de organisatie in Amerika uit wel zitten om Orgel Joken te laten optreden. Zij heeft natuurlijk al op heel wat grote evenementen gespeeld. En dat levert altijd veel succes op. Hele mensenmassa's die gaan helemaal los op de klanken van Orgel Joken. Even een fragmentje van 2 jaar geleden, toen stond ze bijvoorbeeld op de Zwarte Cross.
1: Hier is de jou, Orgel Joken!

0: Nou zie je dat als voor je is een groot Amerikaans stadion. Het grote voordeel is natuurlijk, bij heel veel Amerikaanse sportwedstrijden is al een organist aanwezig. Dus al die stadions die zijn al voorzien van een orgel.
1: Tot 3.
2: Het is een magnifiek programma. Ik ben er altijd heel dankbaar voor.

0: Calamar and the second time around hier in Tot 3 op Radio Gelderland. Het is 11:15 geweest, Hans. Gelders nieuws.
1: Ja, we beginnen met de ferme taal van provinciebestuurder Ans Mol. Als het kabinet meer verstrekkende maatregelen wil om het stikstofprobleem aan te pakken, dan weigert Gelderland die uit te voeren. En dan trekt de provincie haar eigen voorgenomen stikstofbeleid terug. En dan moet de minister het maar zelf uitzoeken. Dat heeft ze gezegd in een zaal vol met melkveehouders. 23 juni wil Mol met haar totaalplan komen. 3 dagen later wordt het plan uit Den Haag verwacht. Volgens de provincie, volgens het provinciale plan, komt er een bufferzone van zo'n 500 meter rond Natura 2000 gebieden, natuurgebieden dus. Mm-hmm. En daar mag dus weinig gebeuren. En in ruil daarvoor moet op andere plaatsen meer gebouwd kunnen worden. Dat is het provinciale plan. En als Den Haag daar nog wat dingen in blij wil, dan zegt Ans Mol, nou, dan zoek je het zelf maar uit. Dan moet het Rijk het zelf maar gaan doen.
0: Ja, goed nieuws is nooit nieuws, dus meer slecht nieuws, Hans.
1: Ja, slecht nieuws uit de natuur. De gevaarlijke kamsalamanderschimmel Basal is aangetroffen in de Ooijpolder bij Nijmegen. Uit onderzoek van kennisorganisatie Ravon blijkt dat die schimmel waarschijnlijk een belangrijke oorzaak is van de sterke afname van het aantal kamsalamanders in dat gebied. De Ooijpolder was jarenlang een belangrijk leefgebied voor de kamsalamander. Het is een soort waarvan nog maar enkele duizenden leven. Ravon maakt zich grote zorgen, want door een andere schimmel is ooit een andere salamander, de vuursalamander, vrijwel verdwenen uit het land.
0: Oké.
1: En dan een nieuwtje dat we eigenlijk een beetje stil moeten houden. Oh. Want het gaat over een andere radiozender dan Radio Gelderland.
0: Je gaat toch geen reclame maken voor de concurrent, hè?
1: Nee, maar ik moet het wel even zeggen, want het is wel nieuws.
0: Houd kort dan.
1: Ja, nou ja. Ik zet de schuif maar even een stukje zachter. 3FM, die radiozender die popmuziek draait, komt met het Glazen Huis naar Arnhem.
0: Dat is voor het goede doel, dus dat is goed om even...
1: Oh, dan mag het wel, mogen we het vertellen. Nou, dan ga ik uitgebreid vertellen wat er gaat gebeuren. Eind dit jaar komt de studio te staan vlak bij de Eusebiuskerk in het centrum van Arnhem. Een hele actieweek is er natuurlijk weer. Radio-dj's gaan daar intrekken, gaan niks eten, maar gaan wel verzoekjes draaien van luisteraars en gaan zo geld ophalen voor een goed doel. Goede doel van dit jaar is de Nederlandse Brandwondenstichting. En naast dat glazen huis staat ook een podium. Daar gaan de artiesten zingen en dansen en optreden. Het is de derde keer trouwens dat het glazen huis naar Gelderland komt. Eerder stond het huis in Apeldoorn op de markt bij het gemeentehuis, kan ik me nog herinneren. En in Nijmegen natuurlijk ook. Ja, was ook een succes. 2023 was dat. Dus nu weer.
0: Ja, ik zie wel mogelijkheden want voor hun. Want bovenop de Eusebiustoren, ik weet niet of je er wel eens geweest.
1: Ja, ja.
0: Daar heb je zo'n uitkijkpunt.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk zo'n mini glazen huisje.
1: Ja.
0: Daar hang je gewoon zeg maar 80 meter boven de grond.
1: Ja.
0: Dat is wel mooi.
1: Dat is een hele bijzondere manier.
0: Daar kun je niet met 3 mensen en een hele mengtafel gaan zitten. Natuurlijk. Maar het is wel een mooie mini punt om te gaan zitten.
1: Een soort strafplek voor een die zich niet aan de regel. Die toch, want je mag niks eten in het gouden huis. Als je er toch een
0: precies, die wordt, hebt, dan ga je naar die wordt er gewoon een dag opgesloten.
1: Ja, ja.
0: Alles voor het goede doel. Hè. Ja, leuk.
1: Nou, dat is komende winter, eind van het jaar. En nog even een dingetje. Blijdschap in Waddenooien bij Kelly Tapij. Haar papegaai Jacco was gisteravond ontsnapt. Het dier had met zijn scherpe snavel een gat gemaakt in de volière en was uitgevlogen. Hij zat tijden in een boom waar hij nootjes at uit die boom en het goed naar zijn zin bleek te hebben. Roepen en lokken met ander voer werkte niet. En de inzet van een ladder ook niet, dat vertelde Kelly vanochtend op Radio Gelderland.
2: Nee, het was echt heel hoog. Hij zat wel zeker 10 meter hoog. Ja, daar kan ik ook niet even een ladder tegenaan zetten om hem te pakken. Dus uiteindelijk toch maar de brandweer gebeld en de dierenambulance. En gelukkig is de brandweer om 10:30 gekomen en konden die hem zo uit de boom halen.
3: Ja, er komt er echt heel wat bij kijken, hè, materiaal en manschappen.
2: Ja, er kwamen 2 grote wagens van de brandweer aanzetten en de hoogwerken natuurlijk. Maar volgens mij vonden de mannen het ook hartstikke leuk om een keer zo'n melding te krijgen.
3: En blijft zo'n papegaai dan rustig, zo'n Jacco? Of maakt hij veel lawaai?
2: Nou ja, hij had best wel een afstand afgelegd qua vliegen. Dus hij was aardig moe. Dus hij zat uiteindelijk wel rustig in de boom. En konden ze hem wel makkelijk eruit scheppen met een netje.
1: Ja, en vaak praat hij wel een paar woordjes, deze papegaai. Maar vanochtend was hij wat stilletjes, zei Kelly. Hij was kennelijk toch een beetje onder de indruk van de vrijheid.
0: Jacco, terug in zijn kooi. Buik vol gegeten aan nootjes. Vanmorgen bij Frank in de uitzending. de eigenares die blij is dat ze Jacco natuurlijk terug heeft. Radio Gelderland, hier is Teddy Swims.

De Ivy League, Tossing en Turning. Tot 3 op Radio Gelderland. Zometeen duiken wij in de toch iets wat maffe wereld van de Playmobil-verzamelaars. Nou, noem ze niet laf, maar zometeen worden ze zelfs knettergek genoemd. Maar eerst even lekker wat muziek op Radio Gelderland. Zometeen de gitaren van Backman Turner Overdrive. Dat je geen last krijgt van een middagdipje. Maar eerst Sheila E. en de Bell of St. Mark.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: You ain't seen nothing yet, Beckman Turner Overdrive. In Tiel was een beurs. Een beurs voor Playmobil. En voor Playmobil-liefhebbers natuurlijk. Nou, daar kwamen 1000 Playmobil-fanaten op af. Marieke die ging er een kijkje nemen. En die zag dat daar werd gezocht. In grote bakken. Daar werd gegrasduind. Daar waren mensen op zoek naar dat ene kleine stukje Playmobil. Of nog iets heel groots, maar vaak nog iets heel kleins. Een verkeersbord, een armpje, een petje en maar zoeken.
1: Wat denk je als je al die graaiende handjes zo in die bakken ziet?
2: Mensen zijn knettergek.
3: Knettergek, al dus de organisatie van Nederlands grootste tweedehands Playmobilbeurs. Of?
2: Nee, dat

0: mag je maximaal uitgeven dan vandaag?
1: Ik wil toch niet hoger dan 50 euro gaan. Dat vind ik toch echt wel de max.
2: Ik ben op zoek naar dieren onder andere.
1: Naar specifieke etenswaren.
3: De jeugd, die gaat vandaag voor de snelheid.
4: Ik heb dus deze drie gave auto's. Dit is een zwarte Jeep en die achterkant kan open.
0: En waarom auto's?
4: Ja, daar kan je mee rollen.
3: Allemaal hebben ze zo hun eigen wensen.
5: Losse beentjes, losse armpjes om nou weer meer popjes te maken.
6: Ik hoop eigenlijk de Thunderbirds en dingen van Batman te vinden.
7: Mensen zijn knettergek.
8: Ja, dat komt op zijn konto, hoor. Nee, verzamelaars zijn niet knettergek. Die zijn lekker gepassioneerd op zoek naar het ene kleine stukje wat je nog nodig hebt voor je verzameling. Of voor een aanvulling natuurlijk. Playmobil in Tiel.

George Ezra hier in Toddy Don't Matter Now. Zometeen een blik op het nieuws, maar zometeen eerst even kijken naar het weer voor de komende dagen. Komt er nog meer regen aan? Dat is mijn grote vraag. Wordt zo direct beantwoord naar Simon Keizer. Wat moet...

0: Wat moet met een D, dat moet met een T. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erik.
0: We gaan eens even kijken naar het weer. Mijn grootste vraag is, komt er nog veel regen aan?
1: Nou, er trekken nu een aantal stevige buien over vooral de oosthelft van de provincie. Zojuist bij Nijmegen wat onweer gemeld. Komend uur zou het ook in de Achterhoek nog kunnen. Maar die buien trekken wel langzaamaan weg naar Duitsland. En daarvoor in de plaats wordt het een tijdje droog. Maar de bewolking neemt ook alweer toe. En dat is op nadering van de volgende storing. En daar krijgen we vanavond mee te maken. Dus ja, mocht je vanavond nog de Vierdaagse lopen. De avondvierdaagse. Niet die Nijmeegse, die moet nog komen. Dan kan het af en toe regenen. Dus hou er even rekening mee. Ook komende nacht regen. En ja, morgen niet heel veel beter. In de ochtend even droog, maar in de middag opnieuw regen.
0: Kijk, nou, dat is de door mij gewenste regen. Die komt er dus aan. En hoe gaat het daarna verder?
1: Nou, ook zaterdag zou nog een bui kunnen vallen, maar daarna wordt het droog. En zeker begin volgende week wordt het ook warm. Als we vooruit gaan kijken, komen we dinsdag en woensdag zomerse temperaturen tegen. Maar voor die tijd is het met 18 graden nog wel eerst even koel.
0: Oké, maar zomerse periode, je voorziet echt even een paar lekkere dagen of zo?
1: Ja, misschien nog wel langer dan een paar dagen.
0: Oké.
1: Het wordt echt wel een wat langere, mooie periode met hogere temperaturen. Ja, of het ook helemaal droog blijft in die periode, dat is nog even de vraag. Maar de zomer komt echt terug. En ja, de barbecue zou volgende week makkelijk aankunnen.
0: Dat vind ik altijd zo mooi. Mooi weer in Nederland is altijd de vraag, kunnen we barbecuen of niet?
1: Ja, dat is de meest gestelde vraag in de zomer. Ja,
0: ik heb er helemaal niks mee met barbecue. Ja, ik vind het wel gezellig om buiten te zitten, hoor.
1: Maar zelf... Ja, nou, ik vind vaak dat het vlees zo snel aangebrand is.
0: Ja, dat vind ik...
1: Dan zit ik weer op de wc s'avonds.
0: Dat denk ik ook. Doe het gewoon even in een koekenpannetje in de keuken. Dan weet je zeker dat het gaar wordt. Hè?
1: Ja.
0: Maar het lekkere weer komt eraan.
1: Dat is wel heel gezellig.
0: Daarom. Voor de gezelligheid vind ik het ook goed. Ja.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de 2e avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Even kijken naar de files. Alleen de vertraging voor de grens momenteel, een minuutje of 10. En een wegafsluiting in verband met opruimwerkzaamheden. De N786, dat is Beekbergen-Dieren. Bij de aansluiting met de A50 is de weg daar afgesloten. Zo meteen door met tot 3, direct na de reclame. China Grove, de Jubies.
13: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië. En ga op avontuur in de Ardennen.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau in Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
13: Boek nu de Ardennen al vanaf 47 euro per persoon.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Koop nu een keuken bij Stal Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
18: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
20: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
15: Tot 3. Met Erik.

High Under the Moon Tambourine. Tot drie is er. Tot drie uiteraard. En zometeen gaan we eventjes vooruitkijken naar het WK voetbal. Er zijn heel wat poeltjes ingevuld door de voetballiefhebbers. Hoe ver gaat Nederland komen? Wat worden de uitslagen? En wie wordt de wereldkampioen? Nou, als je nog tips nodig hebt, zometeen ga ik praten met de voetbaldeskundige bij Omroep Gelderland. Dat is Chris-Jan, tevens hoofd van onze koffieautomaten. Die gaat zometeen jouw gouden tips geven voor jouw pool. Die heeft er goed kijk op. En ik zelf ook, dus ik praat gewoon volop mee natuurlijk, hè. Half minuten overheen, Fats Domino.

0: Fat Domino Blueberry Hill. Langs de A1 bij Apeldoorn doet TNO onderzoek naar uitstoot van vrachtauto's om uit te zoeken wie de grootste vervuilers zijn. En daarbij wordt een nieuw voertuig gebruikt. Dat heet de snuffelbus. Die rijdt 8 vrachtwagens aan en meet wat er allemaal uit de uitlaat komt en hoeveel. Pim van Mens van PNO uit, van PNO, TNO, excuus, legt uit waarnaar hij op zoek is.
1: We zijn eigenlijk naar zogenaamde high emitters op zoek. Dus er zijn voertuigen die veel te veel uitstoten. Dus dat is bijvoorbeeld een vrachtwagen. Het kan zomaar zijn dat eigenlijk is het zo dat een heel klein deel van de voertuigen voor een heel groot deel van de uitstoot zorgt. En dat gaat bijvoorbeeld om stikstofoxide en fijnstof. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een vrachtwagen, kan het zomaar zijn dat 10% van die vrachtwagens voor ongeveer 35-40% van de stikstofoxide uitstoot voor die voertuiggroep. En voor fijnstof is dat eigenlijk nog wel een tandje erger. Want dan heb je zomaar 5% van de voertuigen die tot voor 90% van de deeltjes aantallen zorgt, hè, van fijnstof.
2: Ja, en die vrachtwagens met name, maar het gaat ook om personenwagens. Ja, die wil je iets mee kunnen doen. Die wil je misschien wel van de weg halen. Want wat gaat er dan mis bij dat soort voertuigen?
1: Dat soort voertuigen kunnen bijvoorbeeld een defect hebben. Dus denk aan een kapotte katalysator of een kapot roetfilter. Kan ook bewust gemanipuleerd zijn. Dus er is software in het voertuig is ingesteld dat die katalysator bijvoorbeeld niet meer werkt. Of dat is bijvoorbeeld achterstallig onderhoud.
2: Ja, en dat er gerommeld is of dat er te weinig onderhoud gepleegd is. Nou, als ik in de snuffelbus hang, dan zie ik heel veel apparatuur ook. Hè? En dan zie je allerlei slangetjes die dus ook aan de voorkant hangen die hier binnenkomen. Ja. Dit is een beetje het hart van jullie snuffelbus. Hier komen dus alle waarden binnen. En die komen dan hier op een laptop, hè?
1: Ja, dat klopt. Dus die worden inderdaad naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
2: Ja, en wat gebeurt er dan vervolgens?
1: Dan gaan we in dit geval, in dit onderzoek, want dit is een onderzoekstraject. Dan gaan we dat voertuig terugleiden naar een inspectieterrein naast de snelweg. En daar gaan we nog wat extra testjes doen om te kijken of die ook tijdens die testjes hoge emissies heeft en wat daar de oorzaak van kan zijn.
2: Ja. Jullie hebben deze week al getest. Ja. Kun je het snel zien als er een high emitter, dus een voertuig is die veel te veel uitstoot?
1: Ja, dat zien we eigenlijk vrijwel direct. Hè? Want die uitstoot is echt factoren hoger dan dat het zou moeten zijn. Dus we zien dan een bevestiging met onze eigen meetapparatuur. En vervolgens gaan we dan ook nog zoeken in de software of daar bijvoorbeeld iets aan de hand is. Dus we vinden best wel een deel van de voertuigen die ook aangehouden zijn, vinden we ook inderdaad dat er iets niet klopt.
0: Dus, vrachtwagenchauffeurs op de A1. Als er plotseling een voertuig achter je rijdt waarvan je denkt, wat is dat nou? Het zou zomaar de snuffelbus kunnen zijn van TNO.

Boudewijn de Groot, de verdronken vlinder. En even een tijd geleden besloot, ik ga al die oude hits die ik ooit heb gehad, die ga ik bij nieuwe concerten niet meer spelen. Dat heb ik mijn leven lang al gedaan. Ik stop er gewoon mee. Dan weet ik niet of hij dat nog steeds volhoudt. Volgens mij wel, maar ik heb hem al een hele tijd niet gezien. Ik weet trouwens niet eens of hij nog heel erg actief optreedt. Boudewijn de Groot, in ieder geval nu op de radio net met de verdronken vlinder. Tavares, It Only Takes a Minute. Zo meteen komt Chris-Jan even langs. Pen en papier bij de hand, want je krijgt tips voor je pool als je die nog niet hebt ingevuld. Het WK voetbal. Hij weet bijvoorbeeld wie de wereldkampioen gaat worden. En ik trouwens ook.

met Frank, Esther en Linda. En stap in ons busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken ze door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Je ziet het

0: The Fields of Gold. Sting. Nou, laat het orkest maar binnen marcheren. Op naar de middenstip. Ja, dat mis ik dan toch wel bij zo'n groot voetbaltoernooi als het WK voetbal. Hè? Gewoon het klassieke orkest wat gewoon met het tamboer-mètre voorop het stadion binnenkomt marcheren. Tegenwoordig is het allemaal DJ's met beats natuurlijk. En dankzij de LED-verlichting krijg je nog een disco-show bij ook. Waar is de charme van vroeger gebleven? Het WK-voetbal. Het gaat vanavond dan echt beginnen. We kijken er met z'n allen al wekenlang naar uit. Nou ja, met z'n allen. Er zijn ook heel veel mensen die denken van, het zal mij... Enzovoort, enzovoort. Maar er gaan ook heel veel mensen midden in de nacht naar voetbalwedstrijden kijken. En onder de voetballiefhebbers is natuurlijk ook onze eigen Chris-Jan van de Kantine Crew. Chris-Jan, hoofd van de koffieautomaten. En zeer erkend voetbalspecialist, net als ik natuurlijk. Dus wij gaan eens even praten over het WK, Chris-Jan. Allereerst even goedemiddag, Chris-Jan.
1: Goedemiddag, Erik. Alles goed om...
0: Alles goed.
1: En leuk weer een keer bij de radio aan te sluiten.
0: Ja, we moeten even praten, want het WK-voetbal gaat beginnen. En wij tweeën zijn natuurlijk wel de voetbalkenners hier van Omroep Gelderland.
1: Ja, zeker, Erik. Heel mee eens.
0: Dus laten wij maar even gaan verklappen wie de kampioen gaat worden. Nou, laten we daar eerst maar eens mee beginnen. Dan is de spanning er maar af. Wie wordt de wereldkampioen voetbal?
1: Spanje natuurlijk.
0: Dat denk ik ook. Ik heb getwijfeld aan Frankrijk. Die zijn ook hartstikke goed, maar...
1: Ja, Italië. Doet Italië mee?
0: Nee, die zijn niet... Brazilië doet mee natuurlijk.
1: Dan heb ik ook... Ik heb ook al hoge ogen van Brazilië. Maar ik wil eerst de wedstrijden gaan aanschouwen voordat ik uiteindelijk een uitspraak doen wie er daadwerkelijk kampioen gaat worden.
0: Ja, precies. Kijk hoe de vorm is natuurlijk. Maar ja, je noemt Nederland in ieder geval alvast niet.
1: Nee, met dit team gaan ze denk tot de tweede, derde ronde redden en dan vliegen ze eruit, Erik.
0: Ik had even nog het gevoel van nou misschien hè, dat je dan slecht begint en dat je dan de verrassing van het toernooi wordt. Maar ik vond die oefenwedstrijden zo bedroevend en we zijn een aantal spelers geblesseerd en ik denk van nee, dat gaat hem gewoon niet worden. Het is jammer, maar... Maar goed, het zal ons verrassen. Ze mogen voor mij kampioen worden, hoor.
1: Ja, dan, maar voor mij ook. Ze mogen voor mij ook wel de finale halen en de finale stunten. Maar Erik, ik denk dat het dit jaar er weer niet in zit. Met dit team en dit materiaal.
0: Nee.
1: Ik heb een aantal oefencampagnewedstrijden gezien. Maar het was niet om aan te zien.
0: Nee, het was niet geen hoopgevende wedstrijden.
1: Nee, geen hoopgevende wedstrijden.
0: Het leuke van dit wereldkampioenschap is dat er heel veel kleine landen voor het eerst mogen meedoen. Want er mogen meer landen meedoen. Ja. Kaapverdië, Haiti, Curaçao. Daar zit ook een flink Nederlands tintje aan. Nederlandse coach. Wat verwacht je daarvan?
1: Ik denk dat ik advocaat toch wel eens voor een verrassing kan gaan zorgen.
0: Ik denk ook dat ze zijn heel ontspannen. Want ze hebben zoiets van, wij doen gewoon mee voor de lol. En we hebben er plezier in.
1: Maar niet zo verliezen als Curaçao zijn er niet.
0: Dan moeten ze wel eerst tegen Duitsland. Nou ja, daar reken je niet rijk natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar daarna moeten ze wat mindere landen. Ik denk, ik vind het wel leuk.
1: Wat finale?
0: Nou, ja, je weet het niet.
1: Nee.
0: Het zou zomaar kunnen. Maar ze zijn best leuke voetballers, toch? Allemaal jongens uit de Eredivisie. Het zijn niet amateurs, zeg maar.
1: Nee. Ze hebben al een 8 of 10 Eredivisie-spelers met heel veel ervaring.
0: Alleen hebben we een klein probleempje, Chris-Jan. Tenminste, ik en jij denk ik ook. Wanneer hebben wij wel tijd om te kijken? Want het is in Amerika en Mexico.
1: 5 uur thuisverschil.
0: Sommige wedstrijden zijn midden in de nacht. Ja, wat ga jij doen?
1: Het is 5 uur thuisverschil en ik blijf er niet voor op. En ik ga mijn wekker er ook niet voor zetten, want ik heb mijn slaap hard nodig. En ik denk dat ik wel terugblikken ga kijken de dag erna als ik vrij mocht zijn.
0: Ja, als je wakker wordt eventjes in het journaal eventjes de doelpunten even kijken. Maar gelukkig zijn ook een aantal wedstrijden om 6 uur 's avonds en om 10 uur 's avonds.
1: Als dat mooie wedstrijden zijn, ga ik zo aanschouwen,
0: Tot slot. De eerste wedstrijd van Nederland is tegen Japan. Dat zit vol met bekenden uit de Eredivisie. Ueda van Feyenoord en andere bekende namen zitten daarin natuurlijk. Nou, wat voor uitslag zou je daar willen voorspellen?
1: Verlies.
0: 1-0, 2-0.
1: 2-0, 2-0 verlies voor Nederland.
0: Ik ben positiever gestemd.
1: 2-0 voor Japan.
0: 1-1 zeg ik.
1: Ik zeg 0-2.
0: We gaan het zien. Fijne WK, jongen.
1: Fijne WK.

Playback in the Arms of Someone van Smokey. Zometeen komt Hans nog even langs. En dit keer gaan we het hebben over het weer. Met name over onweer en regen. Want daar zijn heel wat volkszagen. Daar zijn mythes. Daar zijn borrelpraat en boerenwijsheden over te verzinnen. Van hoe kun je nou merken dat er onweer of regen aankomt? Ja, nu kun je zeggen dat kijk je tegenwoordig op de buienradar. Ja, natuurlijk via de app tegenwoordig. Maar we hebben het 100.000 jaar gedaan zonder al die apps. Dus toen keken mensen gewoon naar de wolken. Of die voelden het aan hun linkerteen bijvoorbeeld. Nou, zijn benieuwd waar jij dat aan merkt. Gaat er straks in het komend uur van tot drie over hebben met Hans. Night people. Hallo. Again.

0: Mieux Dark Before the Dawn. Ik laat je een fragment horen van een bekende Nederlander, of eigenlijk moet ik zeggen een bekende Engelsman. Wie is het ook alweer?
1: Vooral doorgaan.
0: Ja, dat is Barry Stevens, hè. En ik zie net op zijn social media, tada, schrijft Barry Stevens, vandaag word ik 82 jaar. Ik ben dankbaar dat ik deze leeftijd heb mogen bereiken. En trots op mezelf en blij met mezelf. En ik word verwend, want ik mag mijn allerlaatste voorstelling binnenkort gaan spelen. En die heeft als titel gekregen The Importance of Being Barry. In deze voorstelling kijk ik terug op 82 jaar, hoe ik in Engeland heb gevochten om mezelf als homoseksuele man te ontdekken en hoe ik in mijn leven, of hoe mijn leven in Nederland allesbehalve vlekkeloos is verlopen, met alle hobbels en omwegen, maar ook alle prachtige dingen die ik daarbij heb beleefd. En wij hebben natuurlijk Barry Stevens vooral leren kennen op de televisie, bijvoorbeeld als jurylid bij de Soundmix Show bijvoorbeeld. Hè?
2: Dankjewel, nou, zo mooi. Barry Stevens.
1: Ik had alleen gedacht, misschien had je die witte pak wel aan moeten trekken in de winkel. Dat laat ik in midden, om als een hommage aan Elvis Presley. Maar de pak heeft hij niet nodig, want de talent heeft hij. Dat is echt geweldig. Echt.
0: Ja, maar toch vooral bij elke keer als hij dan iemand beoordeelde, zat je toch met elkaar thuis maar op één ding te wachten.
1: Vooral doorgaan.
0: Zo is dat. Barry Stevens, 24, 25 en 26 juli in Museum Hart in Amsterdam. En dit is een van de artiesten die hij beoordeelde. Toen zei hij ook tegen Marco, doorgaan, vooral doorgaan.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
12: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
13: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relaxfauteuils voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de 2e avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel, het is bijna 2:02. Even kijken naar de files. Geen files, alleen oponthoud voor de grensovergang op de A12. Wel verkeershinder op de N786, dat is Beekbergen richting Dieren. Bij de aansluiting met de A50 door opruimwerkzaamheden is daar de weg momenteel afgesloten. Zometeen zetten we de klok op rock. Dit keer Oh Pretty Woman in een blues rock versie. En na de reclame naar Nijmegen, naar de Frank Boeijen Groep.
16: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist Elst of Apeldoorn.
17: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
16: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: 10cc. Hier op Radio Gelderland in tot 3. The Wall Street Shuffle. We gaan de klok op rock zetten. We gaan de gitaren laten spreken.
1: De klok op rock.
0: We gaan naar 1990. Toen kwam Gary Moore uit met zijn 8e album. En het 8e album is misschien wel zijn beste album. Maar goed, over smaak en over kwaliteit valt natuurlijk te twisten. Dus laten we dat vooral niet doen. Het is gewoon een hartstikke goed album. Heet Still Got the Blues. Dat nummer dat hoor je. Dat hoor je nog steeds wel eens op de radio. Maar eigenlijk is het hele album oké. Ik heb het destijds met plezier gekocht. En met nog veel meer plezier afgeluisterd. Ik dacht van A tot Z, heerlijk, lekker man. Hij speelt onder meer Oh Pretty Woman. En het leuke is, Gary Moore heeft op het album hulp gekregen van een aantal gastartiesten. George Harrison levert een bijdrage, Albert Collins. Maar ook Albert King. En Albert King is de man die oorspronkelijk Oh Pretty Woman heeft gespeeld. Dat is dan toch wel mooi dat je de grootheid zelf uitnodigt om te komen spelen. Als je de videoclip ook bekijkt, dan zie je ze ook beide figureren.
2: The word great is often misused, not so this time. One of the great bluesmen, Albert King.
0: Zo speelde Albert King het in bijvoorbeeld 1970. En dan nu de versie van Gary.
1: De klok op rock.
0: Met Albert, hè. Ho. We zouden naar Gary Moore gaan. Niet naar Tom Jones. En Albert King speelt dus mee, hè? Oh, Pretty Woman.

0: Here's Gary Moore. En toen deze Tom Jones, Sees a Lady. Aan het begin hoorde hij ze eventjes gemixt met elkaar. Dat was niet helemaal de bedoeling, dus één frame mannen. Dus eerst Gary, toen Tom Jones gehoord.
1: Gaat hij weer.
0: Ja, gisteravond een paar mooie weerlichten gezien. Ja, als je wil weten of het gaat onweren of regenen, dan kijk je tegenwoordig op een app. En dan zie je dat allemaal wel, wanneer wat gaat gebeuren, hoe laat en hoeveel en zo. Maar goed, we hebben het honderdduizenden jaren zonder apps gedaan, Hans. En dan moesten mensen ook te weten komen wat het weer zou worden. En op het gebied van regen en onweer gaan er heel wat boerenwijsheden en volkszagen en andere wijsheden rond van nou, hoe je dat zou kunnen bemerken.
1: Ja, sommige mensen voelen het aan hun water.
0: Ja, de moeder van Willy voelde dan een plaat in de been, zegt ze.
1: Ja, las ik. Ja, die had een plaat in de been. Ik heb ook een pinnetje in mijn voet.
0: Ja.
1: En onder bepaalde omstandigheden begint het te jeuken. Maar ik heb dan nooit een relatie gelegd met het weer, maar ik ga eens opletten.
0: Oké. Okay.
1: Die gaat jeuken als het inderdaad, als er onweer aan zit te komen. Ik had mijn moeder, die moest altijd naar de wc vlak voordat het ging onweren. Die zei van, nou jongens, het gaat heftig onweer, want ik ga even naar de wc.
0: Okay.
1: Ja, kennelijk werkt er iets in op haar lichaam dat ervoor zorgde dat zij naar de wc moest.
0: Ja, het schijnt dat mensen altijd lichamelijk wel vaak wat kunnen merken, of dingen waar een operatie is geweest, of een amputatie, of een, nou ja, noem het allemaal maar op. En dan zeggen ze, oh, ik voel het aan mijn puntje.
1: Het is misschien wel een beetje te verklaren, want wat er gebeurt als er onweer bij aankomt vaak, is dat de luchtdruk daalt, of extreem daalt. Ja, en dat heeft natuurlijk gevolgen op wat er in ons lichaam gebeurt. Ik weet ook plaatsen in Ede, waar ik woonde, onder bepaalde omstandigheden, bepaalde weersomstandigheden, als er een lagere luchtdruk was en er vaak een depressie aan van bui aankwam, dan kon je het riool ruiken.
0: Ja.
1: Dan wist je ook van, er komt ander weer aan.
0: Ja, en dieren natuurlijk, hè. Met name vogels en vlinders en dat soort dingen. Ik neem aan dat als het gaat regenen, dat die of dekking zoeken, of ergens anders gaan vliegen, of hoger of lager, of wilder, weet ik het.
1: Ja, vogels worden stil voordat het gaat onweren en hard gaat regenen. Of vliegen laag. Of gaan als schuilen voordat wij zien aan de lucht dat er regen aankomt. Nou.
0: Oké, okay. Ik ben zeer benieuwd of er mensen zijn die het. Ik vind het vooral leuk om te horen van waar je het aan voelt.
1: Ja.
0: Of je hoofdpijn krijgt, of last van je oren, nou, of dat je noem het allemaal maar. Het kan van alles wezen natuurlijk. Lichamelijke reacties. Ja.
1: En ik ben benieuwd of mensen ook aan hun huisdier kunnen zien of er ander weer aan zit te komen. We hebben katten thuis.
0: Ja.
1: En op bepaalde weersomstandigheden worden ze onrustig.
0: Oké. Okay.
1: Dat kan ook een aanwijzing zijn dat er onweer of een flinke regen bij aankomt.
0: Hoe kom je erachter dat het gaat onweer of regenen? Ik verwacht heel wat appjes met, dan wordt het de straat nat. Dat soort dingen. Mag je allemaal sturen, geen enkel probleem. Maar ik ben benieuwd of je het ergens aan voelt. Of je ziet het aan de vogels, of aan de dieren. Gaat je kat ergens schuilen of je hond geluiden maken? Laat het maar weten.

0: Hey, zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren naar Radio Gelderland.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Neil Diamond, Wild at Heart. Hoe merk je dat het gaat onweren, gaat regenen, dat het slechte weer gaat worden zonder op de buienradar te kijken of zonder te luisteren naar de mensen van Weerplaza of het KNMI? Nou, dan kun je gewoon naar buiten kijken of aan je linkerteen voelen. Jeannette Serres die stuurt ook een berichtje en ze zegt: bij ons in de buurt beginnen de pauwen te schreeuwen voordat het gaat regenen. En ze zegt ook nog: ik heb een wond aan mijn hoofd en die gaat jeuken bij weersverandering.
1: Ja.
0: Ja, dat gejeuk aan wonden en zo, dat schijnt vaker te gebeuren,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, heb ik dus ook, hè, met mijn been, mijn voet, ja. Ja. De rooien, ik weet niet wie dat is, maar rooien, zo noemt ze zich, of hij zich. We hebben al 35 jaar katten in huis. En inderdaad, ze voelen het, of het regenig, of stormig, of onrustig in het weer wordt. En ik zelf voel het als het een paar dagen achter elkaar gaat regenen aan mijn geamputeerde borstlitteken, maar niet als er een miezerig buitje aankomt. Echt langdurig slecht weer, dan krijg je die jeuk.
0: Oké. Okay. Ja. Hans Wildeboer die heeft toch een natuurfeitje over de opkomende storm. Hij zegt, het schijnt dat als een storm komt, de spinnen de webben gaan kapotmaken, overdwars kapotmaken, zodat de rest heel blijft, staat in een weerboek. Dus dan is het vast en zeker waar. Dus die spinnen die gaan uit een soort lijfsbehoud van het web, gaan ze een aantal draadjes kapotmaken, zodat de winter blijkbaar goed doorheen kan.
1: Ja, en andersom, als spinnen massaal webben gaan maken, dan kun je er vanuit gaan dat het niet gaat regenen of hard gaat waaien. Want als het een beetje hard waait en regent, dan zouden ze voor niks die webben gaan maken. Dat hoor je ook wel eens zeggen door de mensen die er verstand van hebben. Ja. Je kunt ook aan de radio horen of er storm, regen, onweer aankomt.
0: Ja.
1: Ik kan natuurlijk de Radio Gelderland luisteren, wij vertellen altijd. Maar je kunt ook de radio op de middengolf zetten. Daar zijn tegenwoordig bijna geen zenders meer te ontvangen. Daardoor hoor je heel veel ruis.
0: Ja.
1: En als je veel gekraak hoort door die ruis heen, dan weet je, hé,
0: dat
1: zijn ontladingen van de bliksem. Dus er zit onweer in de lucht.
0: Oké. Verder nog wijsheden tegengekomen?
1: Nou, de fysiotherapeut van Wouter zegt van haar moeder die had altijd last van de benen. Ze had een plaat in de benen. En als het zou gaan onweren, dan had haar moeder last van haar been. De fysiotherapie noemde dat ze een buienradarbeen had.
0: Ja, en natuurlijk hebben we de zwaluwen. We hebben het helemaal niet over gehad. Maar zwaluwen ergens anders gaan vliegen, schijn je ook te kunnen merken van, nou, er komt regen aan.
1: Ja, wie is dat zo? Hoe vliegen ze dan? Wie zegt dat?
0: Zwaluwen zouden het weer kunnen voorspellen. Grootmoederswijsheid, vliegt de zwaluw hoog, dan blijft het droog. Dat is het gezegd.
1: Ja.
0: Dus, maar ja, heel hoog. Ja. Ik zou zeggen, als het gaat stormen, zou ik me heel lager vliegen, persoonlijk.
1: Ja, koeien die rusteloos zijn en gaan liggen voorspellen onweer en regen, zegt een van onze luisteraars. Dieren voelen luchtdrukverschillen heel goed aan. Wat honden ook soms aanvoelen, zeker als ze een dikke vacht hebben, is de statische elektriciteit die in de lucht zit. En dat vinden ze niet fijn, worden ze ook onrustig van. Dat kan ook een aanwijzing zijn dat er onweer aan zit te komen.
0: Kijk eens, we zijn helemaal niet afhankelijk van het KNMI, van Weerplaza of de buienradar. Gewoon kijken naar de natuur of voelen aan je wondjes. Want dat reageert allemaal op het naderende onheil. Dankjewel voor jullie suggesties en tips.

altijd een beetje aan Jan Rietman denken. Door de titel van deze plaat, Los Vast. Ben ik de enige die dat heeft? Nee, vast niet. We zijn er allemaal groot mee geworden, hè? Los Vast, Jan Rietman. Maar de nieuwe single van het Rieus heet ook Los Vast. Zo meteen, de 3 voor 3. Met een vleugje voetbal erin. Maar eerst Supertramp en Give a Little Bit of Your Love to Me.

0: Hier op Radio Gelderland uiteraard Supertramp.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er dan 3 voor je. Voor 3 uur is en zometeen thuis in Gelderland begint. En dat zijn 3 liedjes gerelateerd aan het wereldkampioenschap voetbal. Vanavond gaat het spektakel beginnen. Voor de voetballiefhebbers, je kunt meer dan 100 wedstrijden gaan bekijken de komende tijd. Een aantal wedstrijden is midden in de nacht. Wil je bijvoorbeeld Zuid-Korea-Tsjechië zien? En waarom zou je dat niet willen? Dan moet je vannacht om 4 uur voor de televisie gaan zitten. De eerste wedstrijd is om 9 uur vanavond Nederlandse tijd. Dus dat valt dan weer reuze mee.

0: Revelation Time, samen met voetballer, toen nog Ruud Gullit, South Africa. En we trapten af met, oh, dat wordt een leuke woordspeling trouwens. We trapten af met Mexico, want het WK voetbal gaat beginnen. En dus de openingswedstrijd vervat in twee liedjes, Mexico, South Africa. Nou Arjan, zeg het maar, Mexico, Zuid-Afrika, wat gaat dat toch worden vanavond?
1: Nou, dat wordt 6-1, Erik.
0: Ja, Oké.
1: Daar heb ik goed zicht op. Dus,
0: ja, 6-1, hè? Ja. Nou, dat is een mooie score. Ja. Ja, ik zat even te kijken, er werken hier 100 mensen ongeveer. Er doen ongeveer 50 mensen. De helft doet ongeveer met de voetbalpool. De andere helft heeft eigenlijk niks met voetbal. Of niks, of weinig.
1: Nee. Hoewel ik wel eens meegedaan heb met zo'n pool. Ik heb niks met voetbal, maar ik scoor dan nog heel aardig. Want ik weet zonder enig gezicht en verstand van... maak je eigenlijk net zoveel kansen in die pool, blijkt dan.
0: Dus als wij vanavond tegen 11 uur denken, 6-1, waar heb ik dat toch gehoord? Dan zeggen we, Arjan heeft het gezegd.
1: Even bijhalen, even mijn scores aanpassen.
0: Precies. Ja, zoals bij alle grote sportevenementen is ook een officieel evenementenlied. Dit keer is dat Shakira samen met Burna Boy, Die Die. Dat betekent zoiets als hup hup. Ga ik zo meteen nog even laten horen. Eerst er eventjes van jou, hoort ook wat. Wie hangt er in de galerij? Wie zit in de wissellijst?
1: Ja, het is een extreem bekende LP-hoes. Je zou ook denken, hou ze op met die plaat. Rumors van Fleetwood Mac stond op 1 in 1977 vandaag. In de album Top Zoveel. Maar ik leg 5 liedjes van die LP voor die niet op single zijn verschenen.
0: Dus je hebt alle singletjes eruit gehaald?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Zijn het echt voor veel mensen onbekende liedjes, denk je dan?
1: Ja, zeg je van, nou, niet als het zo'n veel verkochte LP is. Dat hebben we allemaal... Tientallen miljoenen staat hier in de platenkast.
0: Ja, leuk om ze dat anders te horen.
1: Eigenlijk.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Zometeen Fleetwood Mac. Vanavond zijn zij te zien vlak voor de aftrap van de wedstrijd. Shakira en Burna Boy.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een 4-daags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
6: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
8: voordeeluitjes.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen, en daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
8: Koop ook uw droomkeuken bij Staaltreffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
13: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
14: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis. Begint hier.
15: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
15: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: Thuis in Gelderland. Met Arjan.

Express Yourself. Een aansporing die ze niet naar zichzelf hoefde te richten, want dat deed ze in ruime mate. Goedemiddag, 3:13. Arjan Snijders hier met veel plezier. Ik mag vanmiddag...

uiteraard later weer het spel Memories. Altijd een leuke muzikale uitdaging om je, je eigen parate kennis een klein beetje mee te testen. En je geheugen natuurlijk wat te trainen. Hans van Hoorn is de man die ons vanmiddag voorziet van de internationale belangrijke verhalen. De relevante nieuwsjes uit de buurt en het belangrijkste nieuws uit de regio. En ik heb natuurlijk straks ook weer een bijzondere LP voor je. Sterker nog, die wissellijst, daar prijkt vandaag Rumours van Fleetwood Mac achter de... Ja, toch wat ontspiegelende glazen voorzetband. Het is onze blikvanger, zodat je niet ziet wat er voor de rest in het huis allemaal ligt. Dat je gelijk ziet bij binnenkomst. Oh, wacht, ja, dank u. Nou, van Rumours, Fleetwood Mac, die LP stond op nummer 1 in 1977 in de albumlijst. Dat is natuurlijk een oerklassieker. Het is echt zo vele tientallen miljoenen keren verkocht. En nog honderden miljoenen keer gestreamd ook, sinds er streaming bestaat. Die mensen die kennen die plaat. Ik kan wel de hits gaan draaien. Go Your Way, Don't Stop, Dreams, noem maar op. Maar zou het niet veel leuker zijn om eens te kijken of er niet een pareltje op dat album staat, wat dan op een of andere manier op de radio eigenlijk altijd genegeerd wordt. En dan draai ik ook niet The Chain, want die Chain is ook een albumtrack, ook niet op single uitgebracht. Die hoor je nou wel overal. Maar deze bijvoorbeeld, Songbird. Is Christine McVie op The Moist. Dat is dan keuze 1. Dus denk even met me mee, hè. Welke zou jij willen horen? Grappig om als tweede keuze te doen. Second hand news. Die kan je ook kiezen. Als je dat het leukste liedje vindt om te horen, dan heb je zometeen nummer 2. Of deze. Never Going Back Again. Lindsey Buckingham, vrijwel solo. Ook. Hartstikke mooi. Dat is optie 3. Of de band echt samen. I Don't Wanna Know is keuze 4. En tot slot... Stevie Nicks. Is it over now? Do you know how? Pick up the pieces and go home. En Gold Dust Woman. Het slotnummer van Rumours. Als jij ook vindt, nou, ik mag wel eens een andere Fleetwood Mac horen op de radio, laat maar weten via de Omroep Gelderland app. Als je die hebt geïnstalleerd op je telefoon, klik je rechtsboven, kan je rechtstreeks naar de studio open. Dan zie ik hem vanzelf binnenkomen. Je mag ook 2222-1342 intikken in je app-programma. Dan lees ik je berichtje ook. Mailen mag je me ook vandaag op arjan@gld.nl. Dan merk ik het wel.

Fever Dream, zo heet zijn hit. En wauw, wat een hit is het, zeg. Ze draaien het echt overal, iedereen wil het horen. De mensen worden er blij van. En dan, ja, dan wil ik het natuurlijk ook aan je laten horen. All right, die wissellijst. En vandaag staat daarin Fleetwood Mac's Rumours. 5 liedjes bood ik aan om te draaien die geen hit zijn geworden. Omdat ze niet op single zijn uitgebracht, zo simpel is het. Het leuke is, ze hebben allemaal stemmen gekregen. Behalve de laatste, Gold Dust Woman. En ik snap dat een klein beetje. Het is namelijk Stevie Nicks die dat zingt. Slotnummer van de plaat. En ze gaat eigenlijk best wel top in de tenen. En het schuurt een klein beetje. Dus voor de gemiddelde oren is het eigenlijk too much. Beetje te veel. Ik weet, mijn ouders hadden die plaat ook. Ik was 8 toen dit uitkwam. Mind you. En ik draaide hem ook heel graag. Ik vond het een supermooi plaat. Maar dat laatste nummer, dat vonden mijn ouders eigenlijk, nou mocht hij eigenlijk wel stoppen. Die mocht er wel af. Of het moest om zachter te draaien. Terwijl, ja, die vond ik net zo intrigerend. Goed, het gaat om jouw stem. En de meeste stemmen, vond ik leuk, apart, ik had niet gedacht, ging naar de openingstrack Second Hand News. Die begint zachtjes en dan komt de hele band.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
11: 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Klarenbeek is het 16,8 graden en in de Ganzert, gemeente Buren, 17,7. Verder weer in Gelderland. Er komen wat buitjes overheen. Tegen de avond volgt meer regen. En vanavond en vannacht is het bewolkt en regenachtig bij 12 graden. Ook vrijdag verloopt grijs en regenachtig. Maar in het weekend is het overwegend droog. Belangrijkste Gelders nieuws. Een Achterhoekse vrouw die internationaal gezocht werd mag voorlopig niet terug naar huis. De rechter gaf haar geen toestemming. Omdat de zaak over de uithuisplaatsing van haar kinderen en haar mentale gezondheid pas in de zomer inhoudelijk behandeld wordt. En Pilatenstudio Infinitum vertrekt definitief uit Oosterbeek na een explosie bij hun pand. De eigenaressen zijn overvallen door de verplichte sluiting en zeggen dat hun zaak kapot is gemaakt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan even kijken of er nog files zijn in de provincie die ik je even wil meegeven. En richting de Duitse grens 5 minuutjes vertraging. En op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek 6 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is dicht en dat kost je zo'n 8 minuten wachttijd.
12: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
13: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
12: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
14: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
15: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
14: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
15: Bij Makers Fietsen in Gendringen de Pegasus e-bike voor €2.999.
16: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
17: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
16: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
18: thuis in Gelderland.

Je bent toch niet van snoep? Robbie Williams en Candy, je zong weer mee, hè? En dat deed je ook met You're the One That I Want van Olijfje. En John Travolta natuurlijk daarvoor uit Grease. Radio Gelderland, luister je naar. Goed dat je er bent. Wat ik je nou wil laten horen is een stukje muziek van Sir Paul McCartney. Vorige week kwam zijn nieuwe album uit, The Boys of Dungeon Lane. Ik ben fan, ja, weet je. En als je maar dan achter de microfoon zit en er komt een nieuwe Paul McCartney uit, en ik kan dat anno 2026 nog steeds zeggen, er is een nieuwe Paul McCartney uit, dan word ik daar gelukkig van. Dan moet ik dat met je delen. En er staan allemaal fraaie liedjes op. Sterker nog, die plaat die slaat aan als een gek. Ja, ze vinden Sir Paul nu allemaal een lieverd, zo'n 83-jarige lieve opa met een enorme bijzondere geschiedenis en een absurd talent voor het schrijven van catchy poptunes. Het album kwam gelijk op 1 in de albumlijst, The Boys of Dungeon Lane. Nou, ik stond er een anderhalve week geleden nog op de dag dat de plaat uitkwam op Dungeon Lane in Liverpool. Ik was er toch. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat om een mooi liedje van die plaat. Ik laat je Life Can Be Hard horen. Zomaar een liedje.

Paul McCartney, Life Can Be Hard, van zijn nieuwe album. Ja, en ik hoor, het is een oude stem. Hij heeft niet meer de volledige dynamiek. Er zit een trilletje bij. Wat wil je ook? De man is 83. Maar hij doet het toch nog maar eens eventjes. Ha!

0: Carole King, die haar eigen liedje een keertje zingt. I Feel the Earth Move hier op Radio Gelderland. Tijd voor een spelletje.
1: 1.
0: Ja, dat was de eerste al. Ik ben eigenlijk een beetje te snel, want ik moet je eerst even duiden wat we precies gaan doen natuurlijk. Hè. Stel, je bent nieuw hier. Kan, hè? Het zou een beetje raar zijn dat je nu pas instapt, maar het kan. Dan moet ik je toch even vertellen dat we muzikaal memory gaan spelen. 6 kaartjes leg ik in, 6 fragmentjes dus, zeg maar. 2 hoorden bij elkaar, omdat het dezelfde uitvoerende betreft. Je hoeft niet te weten hoe die heet, wie het is, hoe het liedje heet. Maakt niet uit, onthoud getal. Daarom vertel ik even steeds bij 1 en 2. Dat hoef ik met onthouden. Welke 2 horen bij elkaar in de volgende opgave van Memory voor vandaag, donderdag 11 juni 2026? Zit u klaar? Nou, ik doe die eerst gewoon nog eventjes opnieuw.
1: 1.

0: Oké.
1: Okay. Ja. Veel bekende liedjes. Maar welke twee horen nu bij elkaar? Laat het maar weten via de app 0622221342. Of de Omroep Gelderland app rechtsboven klikken. Of mailen mag ook naar arjan@gld.nl. Ja, daar ben ik namelijk dus. Dan kan ik er zelf bij, dat is wel zo handig. Ik ben nieuwsgierig waar je mee komt. Hier is NXS op Radio Gelderland.

0: Nee, het is nog niet klaar. Liedjes die bijna klaar zijn en dan toch nog een nabrandertje hebben. Dat is ook wel leuk voor een 3 voor 3. Gaan we ook nog wel een keertje doen. Een vast rubriekje wat wij om 3, nou 3:15 ongeveer spelen. Met 3 verbandjes tussen muzikale plaat. Vinden wij leuk, hè? En de muzikale verbandjes horen ook bij het spel Memory. Ik laat het straks na 4 nog 1 keer horen. Als je de opgave iets te snel ging, dan kan je nog meedoen. En dan hoor je over een minuutje of 10 of ik een goede of fouten heb.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel Clemens. Hoe is het op de wegen in Gelderland? Files van meer dan 5 minuten op de A12 richting de grens 8. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet staat 4 kilometer 7 minuten vertraging. 6 minuutjes langzaam rijden door een ongeluk op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Ommen en Hattemerbroek. Daar staat 6 kilometer file. Dat zijn ze voor tot nu toe. De rest is 5 minuten of minder. Daar kom je uit.
3: 1.
5: En dan nog 1 keer de opgave voor Memory. Dit was nummer 1.
3: 2.
5: Waar hoor je dezelfde artiest, is de vraag.
3: 3.
5: Getalletjes onthouden is genoeg. 1 of 5 of 4 of 2 stuur je dan op en dan weet ik of je het goed hebt.
3: 4.
5: Schrijf het nog mee. Maar je komt er wel uit hoor.
3: 5.

0: 022-1342. Stuur daar je appje met de twee getallen en wie weet spreek ik je zo.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogaan in Ede of Nijmegen.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De hete zomer. Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Crayon rolluiken.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Thuis in Gelderland.

0: Koen Wouters en Louise van Clouseau. Memory speelde ik liedje een minuutje of 20 geleden al de opgave horen. Ik herhaalde hem nog een keertje. En een van degenen die liet weten van, oh, dat weet ik wel, was Irene. Die zei, leuk, leuk, leuk, toen ik belde.
1: Ja.
0: Waarom dan? Wat is er zo leuk aan?
1: Ja, nou, ik probeer wel eens vaker mee te doen. En dan grijp ik er net naast. Ach. En dan denk ik, oh nee, ik had het weer fout. Sorry.
0: Ja. Oh ja? Ja.
1: Ja, dan hoor je toch dat niet helemaal klopt, hè? Dus.
0: Nee.
1: En heb je maar dit keer wist ik het zeker.
0: Oh, dat klinkt heel stellig. Dat klinkt heel stellig. Was het een artiest die je heel goed kent dan, of...
1: Ja, Tina Turner, hallo. Dat is een wereldster. Ja,
0: hartstikke leuk antwoord, maar het gaat mij om de getallen, hè? Dus vertel, welke antwoorden had je voor me in petto?
1: 1 en 5.
0: Even checken.
2: 1.
0: Ja, lijkt me helder. Nutbush City Limit. Ja, is inderdaad van Tina. Ook met Ike natuurlijk, hè. Daar zou ik eventueel nog ingewikkeld over kunnen doen. Maar laten we daar niet te... veel slakken, zout enzovoort doen. En de andere? Welk getal was het nog meer, Irene?
1: 5.
0: 5. Ah, dat lijkt me een heldere zaak. Daar hoeven we niet ingewikkeld over te doen. Dit is het enige juiste antwoord. Ja, het unieke Omroep Gelderland verrassingspakket... met ook voor ons een grote verrassing wat er vandaag weer in zit... komt jouw kant op, mits ik zo meteen natuurlijk de adres even mag noteren. Want na eerdere pogingen met verkeerde antwoorden... is het dan eigenlijk een keertje gelukt, Irene? Verdorie.
1: Ja. Ze zien maar weer. Aanhouden winter.
0: Het kan dus wel. Ja. Hartstikke leuk, Irene. Welke mag ik draaien? Want dat kan ik natuurlijk ook nog voor je doen. Maakt dat je nog uit? Van welke 10 zullen we draaien? What's Love Got to Do With It of the Nutbush?
1: Samen met Ike, ja.
0: Ja, Nutbush. Veel leuker. Ja. Waarom? Waarom is die leuker? Ja.
1: Nou, dat is toch meer mijn jonge jaren nog. Jouw, de jonge wilde jaren.
0: Oh, Irene. Nou, volgens mij zijn ze nog niet helemaal over als ik het zo hoor.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Dat is een goed teken. Daar houden we van.
1: Oké. Okay.
0: Hartstikke leuk, Irene, dat je meedeed. Blijf er even hangen. Bedankt. Noteer ik je adres, hè. Doeg.
1: Fijne middag. Doei.

0: Joe Cocker op Radio Gelderland. Feeling alright, zegt hij dan op een manier waarvan je denkt... Nou, is dat wel zo? Want ik zou in ieder geval... Ja, ik krijg altijd een beetje het gevoel dat ik mijn keel moet schrapen. Maar het is ook het eigene natuurlijk aan het werk van Joe Cocker. Dus hij leek er altijd veel plezier in te hebben. Dus, en heel veel luisteraars ook. Daarom draaien we het natuurlijk. We kijken ook af en toe wat er natuurlijk in de provincie gebeurt. Daar zijn we ook voor. En ik weet niet of je hebt meegekregen wat er in Elburg al een hele tijd aan de hand is. Het is een soort soap geworden met een kunstwerk. Ode aan Weleer heet het ding. Dat is een bronzen beeld gemaakt door Marta Waaiop. Die stond altijd aan de haven, maar 9 maanden geleden... plotseling door de gemeente van zijn sokkel gehaald. Foutje, zegt de gemeente nu. En nog deze maand staat het weer op zijn oude plek, hebben ze beloofd. Verslaggever Miele Helverich die ging kijken met de kunstenaar.
1: Kunstenaar Marta Waaiop zou blij moeten zijn. Want haar kunstwerk Ode van Weleer wordt nog deze maand teruggeplaatst... op de plek waar het vorig jaar door een fout is weggehaald. Maar ze is nog steeds boos.
2: Al met al de hele situatie dom.
1: De soap rond haar beeldhouwwerk dat 25 jaar langs de kade in Elburg stond... en de verbinding tussen het water en de stad symboliseert, begon vorig jaar. Een lokale historische vereniging zag hier liever een kunstwerk van 3 vissers... en haalde het werk van Waaiop weg. Ze dachten dat het beeld een vissersvrouwtje voorstelde.
2: Dan zegt men, dat is geen vis. Het lijkt nergens op. Klopt, het is ook geen vissersvrouwtje. Stond er ook op wat het wel was, maar ja.
1: De gemeente moest uiteindelijk toegeven dat ze flinke fouten hebben gemaakt... en beloofde het kunstwerk van Waaiop terug te plaatsen. Na een kleine restauratie was het werk in februari klaar.
2: Ik heb het gerestaureerd volgens afspraak... en de gemeente zal ervoor zorgen dat er 4 muren onder glas zouden worden... zodat de pennen bevestigd kunnen worden... waardoor het beeld geplaatst kan worden in een hardstenen sokkel... En dat is nog steeds niet gebeurd. 5 februari is een tijd terug, hoor.
1: Toch lijkt de soap nu ten einde te komen. Nadat Waaiop met juridische stappen heeft gedreigd... stelt de gemeente Elburg dat het kunstwerk over 2 weken weer hier zal staan.
2: Ik zal erg blij zijn dat men het ziet wat het is. Gewoon de verbondenheid met dat water. Dat is de betekenis van Ode aan Weleer. En wat dat water... ook Elburg gebracht heeft. Dat niet begrepen wordt, dat vind ik jammer.

0: Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
1: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Treffpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen, Polseweg 23 Huissen, kwekerijgerritsen.nl.
1: Koop nu een keuken bij Stal Keukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel €5000 vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
3: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
4: Goedemiddag, 1 over half 5. Je luistert naar Radio Gelderland in Arlo, gemeente Zevenaar. 15,7 graden in Greffeling, gemeente West Maas en Waal, 17,4. Verder weer in Gelderland. Vanavond komt er regen en vannacht is het bewolkt en regenachtig bij 12 graden. Vrijdag blijft het grijs en regenachtig, maar in het weekend wordt het overwegend droog met temperaturen tot 20 graden. Belangrijkste Gelderse nieuws. Een vrouw uit de Achterhoek blijft vastzitten nadat ze haar eigen kinderen en die van anderen meerdere keren meenam, zelfs tot over de grens. Justitie arresteerde haar na 3 weken in Spanje. In vragen over haar mentale gezondheid staan centraal in de rechtszaak die volgt. Het waterschap Vallei en Veluwe heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor oppervlaktewater in gebieden waar geen water bij komt vanwege de dalende waterpeilen. Het verbod is voor onbepaalde tijd, geldt dus niet voor gebieden waar wel water wordt ingelaten vanuit de randmeren of de rivieren. Meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan even een blik op de Gelderse wegen. Via de ANWB krijg ik de files door op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Kerkdriel staat 8 minuten vertraging. Diezelfde A2, maar dan richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer file, 14 minuten vertraging. Dan de A12, dat is gewoon richting de Duitse grens. Daar altijd wel een beetje stil, 6 of 7 minuten vandaag. En dan nog eentje op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Daar staat tussen het Gelredoom en Westervoort 4 kilometer file. Zorgt nu voor 6 minuten vertraging, wordt waarschijnlijk wel iets meer. Dus dan ben je maar vast gewaarschuwd. De andere files zijn 5 minuten of minder.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
7: kozijnen. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Thuis in Gelderland. Arjan Snijders.

Met die moderne country viel er een beetje bij, hè? Mark Amber heet hij, Belong Together. Ja, 11:55 hier op Radio Gelderland. De hoogtijd is om eens te kijken wat er verder nog buiten onze eigen beperkingen.

0: Medebegeleider en de overige kinderen zijn opgevangen. Voor hen en hun naasten wordt hulp georganiseerd, schrijft de veiligheidsregio. Werknemers maken zich grote zorgen over kunstmatige intelligentie, blijkt uit een enquête van psychologenplatform OpenUp. Ze zijn bang dat steeds meer werk door kunstmatige intelligentie wordt overgenomen. Vooral in de financiële sector gaat dat hard. Sinds begin het jaar doet het Zoetermeerse accountantsbedrijf Bregman het met 1 boekhouder minder bijvoorbeeld. Ze hadden daar 6 werknemers, nu nog maar 5. Vanwege AI was de functie van 1 van de boekhouders overbodig geworden, leggen zijn collega's uit.
1: Vroeger typten we alle bankmutaties handmatig in het softwarepakket. En tegenwoordig wordt het allemaal automatisch ingelezen. Dat scheelt eigenlijk een 10 tot 15 uur per week.
2: Nou, in plaats van dat ik zeg maar 500 regels loop over te tikken, kan ik AI erop loslaten en ben ik eigenlijk binnen een kwartier ben ik klaar.
0: Ja, daarom was die boekhouder niet meer nodig. Veel mensen vragen zich af waar dit eindigt. 1 op de 10 werknemers heeft grote zorgen over de toekomst van zijn baan. 11% slaapt er wel eens slecht door. En deze onderzoeker begrijpt die angst.
3: We vragen ons af, hoe ziet mijn werk eruit in de toekomst? We navigeren echt een beetje in de mist. Wat blijft nou echt puur menselijk? En wat kan die computer, wat kan technologie van mij overnemen?
0: Ja, het onderzoeker weet dus ook niet waar het naartoe gaat.
4: Nee, dat is ook zo, omdat het zo snel gaat, de ontwikkelingen, dat je eigenlijk niet verder kan voorspellen dan een paar weken vooruit.
0: Nog iets. Stel, je laat iemand los in een bos, in een stad of in een woestijn. Welke kant denk je dat die persoon op gaat lopen?
4: Nou, met die toevoeging van woestijn erbij, Hans, maak je het wel ingewikkeld. Want dan zie je natuurlijk om je heen echt geen enkele andere focus meer dan de zon.
0: Ja.
4: Ik denk dat ze naar de zon lopen.
0: En welke kant lopen ze dan op? Want waar gaat de zon dan heen?
4: Die gaat in het zuiden, in het westen.
0: Nou, dat ligt natuurlijk op welke
4: hand. Ja, natuurlijk. Ja.
0: Bij ons gaat de zon naar rechts zo'n beetje.
4: Ja.
0: En als je aan de andere kant van de wereld bent, in Australië, dan gaat hij natuurlijk de andere kant op.
4: Maar ik denk dat je instinctief de zon volgt als je overdag ergens gedropt wordt.
0: Nou, wat blijkt, wij mensen hebben allemaal de neiging om naar links te lopen.
4: Oh ja?
0: Ja. Ja, Spaanse wetenschappers hebben het onderzocht. Maakt niet uit of je arm, rijk, jong, oud, blank, zwart, maakt niet uit wat je bent. Je hebt een afwijking om naar links te lopen. Vraag jij natuurlijk waarom, hoe komt dat?
4: Waarom, hoe komt dat? Dat
0: weten de onderzoekers ook niet. Ze hadden er een heleboel uit te zoeken.
4: Maar geldt dit dan dus ook weer op Australië, dat ze daar ook naar links lopen?
0: Ja, dat gaat in de hele wereld. Ja, ook Australiërs lopen over het algemeen naar links.
4: Ja, ja. Wonderlijk. Wonderlijk. Ik ga me nu gelijk afvragen hoe dat bij mezelf werkt, Hans.
0: Nou, laat je los in een bos. Kijk waar je uitkomt.
4: Ik zie het volgende bedrijfsuitje vanzelf opdoemen. Zo.
0: Erg interessant.
4: Ja.
0: Leerzaam.

hoi. Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.

0: Prince uit 1981 met zijn eerste hit in Nederland. Controversy heet hij inderdaad. Ja, je hoort hem niet zo gek veel meer, maar als je hier... dit is 3 jaar voor Purple Rain, is hier in een luister, denk je toch... ja, je mag er eigenlijk best wel weer een keertje bij. Dus bij deze. Tijd om even te schakelen naar Weerplaza om te weten hoe het zit in het weer. Zijn tenslotte onstuimige dagen. Wouter van Berdebeek, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hallo, vertel, wat hebben we allemaal te verwachten vandaag?
1: Nou, het viel vandaag op zich wel mee met de buien. Er vielen wel een paar buien. Op dit moment ook nog een paar kleintjes in het oosten. Maar de meeste zijn toch wel langzaam aan het verdwijnen. Maar vanuit het westen ja, is de bewolking wel toegenomen inmiddels. En een regengebied ligt klaar om over ons heen te trekken. En het begin daarvan... zal over een half uurtje zo'n beetje het westen van het rivierengebied bereiken.
0: Ja.
1: En vanavond is het overal nat. En dan valt er behoorlijk wat regen, hoor.
0: Oké.
1: Ja.
0: Oké.
1: En dat houdt dan denk ik tot morgenochtend wel zo'n beetje aan.
0: Oké. Nou, geen plannen maken voor buiten als het even kan dus. Dat is helder. En dan starten wij morgen ook weer de dag nat?
1: Ja, dat denk ik wel. In de loop van de ochtend, begin van de middag, wordt het even wat droger. Het blijft wel bewolkt, denk ik. En in de loop van de middag gaat het opnieuw wat harder regenen vanuit het westen. En in totaal, tot en met zaterdagochtend... nou, ik zou dan op sommige plaatsen best wel eens zo'n 20 mm aan regen kunnen vallen.
0: Oké.
1: Ja, temperaturen daarbij morgen, hè, dat... dat zal logisch zijn, niet al te hoog, een graad of 17.
0: Ja.
1: In combinatie ook met een stevige wind. Dus het is morgen gewoon echt een herfstdag.
0: Ja, snap ik. Maar in het weekend maken we dat weer een beetje goed, hè?
1: In het weekend maken we dat qua weerbeeld zeker goed. Want zaterdag valt nog een enkele bui. Zondag is het droog met veel meer zon. Ja, en de temperatuur verandert niet zo heel veel. Want de wind komt uit het noordwesten. Daar wordt wel vrij koude lucht mee aangevoerd. Overdag zo'n 18 graden. En in de nachten kan het soms toch wel tot ruim onder de 10 graden afkoelen. Dus best wel frisse nachten.
0: Ja, groot verschil, ja.
1: Ja. En volgende week, ja, dan gaan we wel met heel ander weer te maken krijgen. Maandag en dinsdag is het nog, kan nog een enkele bui vallen en is het nog gematigd warm. Maar daarna draait de wind naar het zuiden. Komt er een flinke portie echt heel warme lucht Europa in. En ik denk dat dat ons ook wel gaat bereiken. Dat betekent dat we eind volgende week misschien wel temperaturen tussen de 25 en 28 graden tegemoet kunnen zien.
0: Zeg dat nou niet, Wouter, want ik ben er namelijk niet in Nederland op dat moment.
1: Oh, je bent er niet?
0: Nee. Maar goed, ik ga naar Noorwegen. Het zal niet hetzelfde weer zijn. Maar,
1: ik denk niet dat het daar zo van
0: maar ik weet waar ik aan begin, dus komt goed. Ik heb nog één andere vraag voor je. Want het KNMI maakte vanochtend bekend dat ze de codemeldingen gaan aanpassen. Je weet wel, code geel, oranje en ook groen en rood trouwens. Die waarschuwingcodes zijn altijd een beetje schieten met hagel. Het gaat vaak over hele provincies of grote delen van het land. En nu willen ze dat specifieker gaan doen. Hoe dan? Hoe werkt dat dan, Wouter?
1: Nou, dat gaat per kleinere regio's. En of dat gemeentes of veiligheidsregio's zijn, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval zulke vergelijkbare gebieden. Want per provincie, zeker met een hele grote sneeuwstoring in de winter, kan dat wel. Dan wordt het overal wel wit.
0: Ja.
1: Maar met onweersbuien en stormen zo gaat dat gewoon niet. Dat is veel te grootschalig.
0: Ja. Maakt dat je die codes niet meer zo serieus neemt. Want dan zit jij in een gebied en dan is er gewaarschuwd. Ja. Jij merkt helemaal niks.
1: Nou ja, kijk bijvoorbeeld, bij Winterswijk zit een hele zware onweersbui. En de geldcode oranje voor die onweersbui. Maar dat geldt dan voor heel Gelderland. Ja, dat is natuurlijk gek.
0: Ja.
1: Dus daar moeten ze inderdaad zo snel mogelijk vanaf. En per regio is dat wel, wordt er veel gerichter gewaarschuwd. En dan weten mensen ook veel, veel scherper waar ze aan toe zijn waarschijnlijk. Maar hoe dat precies eruit komt te zien, ja, wij gaan daar ook niet over. Dus dat weet ik ook niet precies.
0: Nee, maar goed, als jij ze voortaan doorgeeft, dan zijn ze specifieker en dan hebben wij er meer aan.
1: Dat komt zeker goed.
0: Oké. Helder. Dankjewel, Wouter.
1: Graag gedaan.
0: Fijne dag.

0: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
1: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Nee, nieuwe leesbril nodig?
3: Mijnleesbril.nl.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
5: Voordeeluitjes.nl. INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
4: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
5: Voordeeluitjes.nl. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Clemens. Dan even naar de verkeerssituatie op de Gelderse wegen. Ik haal er 3 uit van 10 minuten of meer. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel staat 11 kilometer file. Dat zorgt voor 20 minuten oponthoud. Richting de Duitse grens 14 minuten vertraging. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord staat 7 kilometer. Dat kost je 11 minuten vertraging.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment... aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies... zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten, jouw voeten. Verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
12: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
13: kozijnen. Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
15: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
16: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
16: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
17: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
19: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met Arjan Snijders.
20: She's crazy like

0: Carlsen had al een carrière van zichzelf. Maar hoor je nu vooral de radio in dit duet. Samen met narrator Michael Walden. Die dan weer vooral achter de knoppen succes maakte met anderen. Maar hier deden ze het even samen. Gimme, gimme, gimme. Om 5:12 hier op Radio Gelderland. Hans van der Hoorn heeft Gelders nieuws bij zich.
1: Laatste nieuws komt uit Arnhem, de Steenstraat in Arnhem. Daar is vanmiddag een juwelier overvallen, juwelierszaak is overvallen. Daarbij is mogelijk geschoten, meldt de politie. En volgens de eerste informatie van een woordvoerder van de politie raakte niemand gewond. De politie is meteen met een onderzoek begonnen, meldt een 112-verslaggever. De omgeving is afgezet en er wordt dus gezocht naar mogelijke verdachten daar in de Steenstraat in Arnhem. De goed nieuws voor de pluimveehouders in Gelderland. En daar hebben we er heel veel van. Vooral in de Gelderse Vallei. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is nu ook in de Gelderse Vallei opgeheven. En dus in heel Nederland. Alleen het gebied Gelderse Vallei had nog die ophokplicht. Kippen mogen dus weer vrij rondlopen. En dat is verantwoord, zeggen deskundigen, gezien de situatie rond de ziekte op dit moment. En het is echt afgelopen voor Pilatenstudio Infinitum aan de Weverstraat in Oosterbeek. Die zaak keert daar niet terug. De studio werd door de burgemeester van Renkum voor 3 maanden gesloten na een explosie. Maar ook na die 3 maanden gaat die niet meer open, zeggen de eigenaressen. Die zeggen dat hun zaak is kapot gemaakt. Eerst werd er verf tegen het pand gegooid, daarna vuurwerk. En daarna dus de sluiting door de burgemeester. De eigenaressen zeggen het niet te weten wie het op hen heeft gemunt en waarom. En infinitum is een beetje wrang om dat te noemen. Betekent oneindig. Maar het einde is dus toch gekomen voor.
0: Dat is echt verdrietig. Dat maakt het nog verdrietiger van.
1: Ja, en dan ferme taal van provinciebestuurder Ans Mol. Als het kabinet meer verstrekkende maatregelen wil om het stikstofprobleem aan te pakken, dan trekt de provincie haar eigen voorgenomen stikstofbeleid terug. En dan moet de minister het zelf maar regelen, zegt Ans Mol. 23 juni wil Mol met haar totaalplan komen van de provincie Gelderland. 3 dagen later wordt het plan uit Den Haag verwacht. En dat kan dus verder gaan dan het provinciale plan. Mol kan en wil dat niet uitleggen aan boeren en andere betrokkenen, zegt ze.
2: Wij hebben op podia gestaan, we hebben de participatie gedaan. In die participatie was het ook niet altijd gemakkelijk om het Gelders verhaal uit te leggen. Het vorige kabinet had een veel kleinere zone als waar wij mee naar buiten gingen. Ook dat heb ik moeten verdedigen. En dan is het heel lastig als er nu ineens weer een heel ander verhaal komt, waarvan ik zeg, ja, maar dat kan ik niet meer verdedigen. Ik kan dit niet meer uitleggen, want mijn uitleg is echt gebaseerd op hetgene wat wij daarin hadden. En dan moet Den Haag zelf maar zorgen dat ze het goed gaan uitleggen.
1: Nou, het worden dus spannende laatste dagen van deze maand voor onder andere veel boeren die ermee te maken hebben. En over regels gesproken, er komen nieuwe regels voor ouders die hun kinderen niet naar school sturen, maar zelf die kinderen lesgeven. Als er binnen 6 kilometer afstand een basisschool is, moet het kind daar naartoe. En voor voortgezet onderwijs gaat het om 20 kilometer. Die regels worden ingevoerd omdat er nu te weinig toezicht is op het thuisonderwijs. Onze redactie heeft uitgezocht hoeveel kinderen in Gelderland door hun papa en mama onderwijs krijgen. Dat waren vorig leerjaar 465 kinderen. De meeste wonen in de gemeenten Ede, Apeldoorn en Arnhem. En wat die ouders ervan vinden dat ze hun kind straks naar een gewone school moeten sturen als die in de buurt is, ja, dat weet ik niet. Dat horen we ook heel graag. Onze redactie heeft op de site een oproep staan. Ja, mensen die hun kinderen zelf thuis onderwijs geven, bel even met de omroep of stuur even een mailtje of een appje naar de omroep. We horen graag wat die ervan vinden.
0: Ja.
1: Dat die kinderen misschien straks naar een gewone openbare basisschool.
0: Ja, want als je dat zo doet, dan heeft dat natuurlijk een speciale reden. Hè? En dan is het midden in zo'n levensfase plots toch weer naar die school sturen wel een hele ingrijpende maatregel.
1: Nou, en ik kan me voorstellen dat veel ouders hun kinderen om religieuze redenen kinderen thuis onderwijs geven. En die moeten dus naar een openbare basisschool, dan is de overgang toch wel heel erg groot, kan ik me voorstellen.
0: Ja, dat zullen ze niet willen. Ja. Dus gaan ze ervoor liggen. Dat gaat gedoe. Gedoe, Hans, komt ervan.
1: Ja. Nou ja, goed, het zijn natuurlijk ook ouders die zich niet verenigd hebben. Anders hadden wij de vereniging wel gebeld.
0: Ja.
1: De vraag, wat vinden jullie als vereniging ervan?
0: Dat is waar.
1: Ja, dus de vraag is, wat wordt ervan gedacht?
0: Ja, als je dat nog even na wil lezen, gld.nl. Daar staat ook die oproep. En dan kan je ook zien hoe je in contact kan komen met ons. We horen graag jouw verhaal. Dankjewel, Hans.

0: Stellen, laat het licht aan. Laat ook de radio nog even aan, want ik heb een mooi inspirerend verhaal voor je. Hier vlakbij in Arnhem, waar de studios van Radio Gelderland zijn op de Geitenkamp. Daar was een klein feestje vandaag, want de fietsenwinkel van Rerink is er weer open. Ruim een jaar geleden werd de winkel door een felle brand verwoest. En dat was een enorme schok voor eigenaar Frank Rerink.
1: Begin vorig jaar mei kregen we een melding, vet alarm. En tot wat aan de hand was. En het bleek tot de brand was ontstaan achter bij ons in de werkplaats. Waarschijnlijk was dat kortsluiting. Alles was pikzwart of gesmolten, zwart, verbrand. Eigenlijk was niks meer met de zaak te beginnen. Fietsen waren zwart. Alles wat aan kunststof erop zat, was gesmolten. Want het was ook meer ruim 500 graden binnen geweest. Dus je kan wel nagaan, eigenlijk alles is eigenlijk gesmolten wat maar van kunststof is.
2: Ik hoorde dat je op vakantie was toen dat gebeurde. Klopt dat? Hoe zat dat? Vertel eens.
1: Ja, er was nog een vervelende bijkomstigheid. Ik was met de motor een stukje in Frankrijk, Zuid-Frankrijk. En ik kreeg daar de melding van wat er aan de hand was. Dus dat was extra vervelend.
2: En nu is alles klaar, begrijp ik.
1: En nu is alles klaar en dan willen we toch een feestelijk tintje aan geven. Ja, tot het toch weer iets positief wordt hier op het Marktplein. Dat we toch weer een hele leuke winkel erbij hebben.
2: Hoe trots ben je daarop?
1: Ik ben, nu ik alles zo achteraf bekijk, super trots erop. Ja. In het begin dacht ik, toen ik hier voor het eerst binnenkwam lopen, tot ik terugkwam uit Frankrijk, denk potverdomme, de tranen schoten me eigenlijk wel in de ogen. Maar nu ik denk van, goh, hoe is alles geworden? Ja, daar ben ik er wel heel trots op dat we dat samen met ons hele team van Rerink voor elkaar hebben gekregen.
2: Heb je wel eens gedacht van, ik ga niet meer verder met de winkel?
1: Is me wel even door het hoofd geschoten natuurlijk, want ik ben... Ja, ik ben ook geen 30, 40, dus ik denk, ja, wat moet ik doen? Maar ja, ik moet ook nog wel een aantal jaren. Dus ik denk, nee, up, schouders eronder, want zo ben ik ook met de zaak. Het zit altijd wel eens een keer tegen in het leven. En dan denk ik, hup, we gaan er vol voor. We geven gas. En dat hebben we gedaan. Mijn opa is ooit eens een keer begonnen hier op de Geitenkamp. Met kachels en smederij, ooit met fietsen. En dat is eigenlijk al vanaf tot de Geitenkamp opgebouwd werd, vanaf 1922. Want de Geitenkamp bestaat al ruim 100 jaar. En wij zelf zitten hier ook al zeker 45 jaar. En dat is ook wel een beetje de trots. Ik heb aan meerdere fietsenwinkels, maar het was ook wel een beetje de trots. De Geitenkamp was mijn eerste winkel. En ja, dat denk, ja, die laat ik niet zo verloren gaan door een brand of wat dan ook. En dat vind ik, daarom ben ik ook echt zo trots op wat dit geworden is.

0: Kampeeroase. Het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl. Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit voor jong en oud. Kijk op countryfair.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Het is 17:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Kerkwijk is het 13,5 graden en in Loerbeek, gemeente Montferland, 16,7. Het weer in Gelderland vanavond en vannacht bewolkt. De regen trekt over de provincie en morgen blijft het ook bewolkt en regenachtig. Maar in het weekend is het overwegend droog met temperaturen tot 20 graden. Belangrijk Gelders nieuws. Een 42-jarige vrouw uit de Achterhoek blijft vastzitten omdat ze meerdere keren haar eigen kinderen en die van anderen heeft meegenomen. Zelfs over de grens. Justitie arresteerde haar na een zoektocht van 3 weken in Spanje. En in Gelderland krijgen honderden kinderen thuisonderwijs vanwege richtingsbezwaar van hun ouders. Maar er is kritiek op het gebrek aan toezicht. Het aantal vrijstellingen stijgt en er zijn zorgen over de kwaliteit van het onderwijs dat deze kinderen ontvangen. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. Dan even kijken op de Gelderse wegen hoe het ervoor staat. 4 files geef ik je even mee. Nee, 3, maar de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Kerkdriel. 5 kilometer kost 14 minuten vertraging. Diezelfde A2 de andere kant op tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar 19 minuten stilstaan. En op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Arkel en Sliedrecht. 14 kilometer, 12 minuten oponthoud.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Van 29 juni tot en met 3 juni voor de 13e keer... de Veluwe Vierdaagse in Otterlo. Beleef de Veluwe. Geniet van rust, de prachtige natuur en het Nationaal Park de Hoge Veluwe. Schrijf je in op veluwefiets4-daagse-otterlo.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen? Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Thuis in Gelderland.

met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat

0: Spoorwegen krijgen vanaf de dienstregeling van 2027 lijnnummers. Vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, het reizen en het overstappen eenvoudiger wordt. Stel dat er ergens een calamiteit is, bij een station, op een lijn ergens, dan hoeft de rest niet meer precies te vertellen van waar dat station ligt, maar kan gewoon zeggen reizigers van lijn 7, 8, 9, die zijn getroffen en die moeten een andere trein kiezen. Heel handig. Ja, nee, jij lacht er nu om, maar Rover, de reizigersorganisatie, ja, die had het aangedragen. En zegt van, nou, begin er eens aan. Nou,
1: okay.
0: Eindelijk krijgt Rover wat dat betreft zijn zin en dan komen er treinnummers.
1: Maar dat is na 150, 200 jaar of zo, wat een aparte keuze om dat nu alsnog te doen, na al die jaren dus.
0: Ja, nu komen ze achter dat het misschien wel handig zou zijn. Ja. Ja, nou moet je natuurlijk wel weten op welke lijn jouw traject ligt.
1: En een lijn gaat altijd van de een naar de andere kant, dus je moet ook altijd weten wat is het eindpunt van die lijn.
0: Precies, nou, daar moet dus een kaart voor gemaakt worden en als je nog tijd over hebt, dan word je opgeroepen om daar gewoon even aan te gaan werken, om die kaart te gaan maken.
1: Oh.
0: Het is een ontwerpwedstrijd uitgeschreven door de Nederlandse Spoorwegen. En de ontwerpers van dit land mogen zich daarop uitleven.
1: Oh,
0: ja.
1: Leuk.
0: Ja, ja, de NS is trouwens al, sinds ik de NS ken, is blinkt uit in ontwerpen. Vroeger al die treinen die met die bijzondere kleuren, ja, en zeker de lettertypes van,
1: ja,
0: de
1: en zo. Heel mooi.
0: Nou, nu vragen ze weer een mooi ontwerp voor een mooie kaart met al die lijnen van de treinen in Nederland.
1: Leuk. Ja.
0: Het aantal internationale studenten is voor het eerst in 20 jaar tijd in Nederland gedaald, meldt NUFIC, de internationale organisatie van internationalisering van het onderwijs. Er zijn er bijna 130.000 internationale studenten in Nederland. Nou, ook in Gelderland bijvoorbeeld, Wageningen, Nijmegen heeft veel studenten uit het buitenland. Een aantal jaren geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van internationale studenten, zegt NUFIC.
2: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien. Terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
0: Nou, vooral het aantal Duitse en Chinese studenten is flink afgenomen. Hoe dat komt, dat is niet duidelijk. En wie komende zomer op vakantie gaat naar Italië, naar het eiland Sardinië, en van plan is het strand van Punta Molentis te bezoeken, die kan de parasol thuis laten. Hoeft niet mee in het vliegtuig of in de camper. Die parasollen zijn namelijk verboden daar op dat strand.
1: Oh.
0: De gemeenteraad zegt natuur te willen beschermen. En een parasol, ja, dat past niet heel echt in de natuur. Dus vandaarom geen parasol daar. Er is één uitzondering. De strandgangers met kinderen jonger dan 10 of ouderen boven de 65 mogen wel een parasol meenemen en neerzetten op het strand.
1: Ja, dat zijn er dus heel veel, Hans. Dat is waarschijnlijk de helft.
0: Nou ja, strandgangers vinden dat toch niet echt zo'n fijne regel. Want je moet dan een kind huren of je opa meenemen naar het strand.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Om zelf in de schaduw te kunnen staan.
1: Ja.
0: Ze zijn er boos over. Het is niet leuk, niet niet goed. En ze zijn heel erg boos op de gemeenteraad daar van de gemeente waar dat strand onder valt. Ja, ja, en dat zulke regels gevoelige gewetens in Australië. Daar ontstond kort geleden nog ophef over strandgangers die 's ochtends vroeg een grote partytent meenamen en op die manier schaduwtenten opzetten om dan de hele dag een stuk strand voor zichzelf te claimen.
1: Mm-hmm.
0: Zelfs de premier daar in Australië was daar boos over. Ja, stranden daar zijn gewoon publiek bezit van iedereen. En je moet daar niet een stuk strand gaan claimen met je partytent of met je parasol.
1: Ja, vind ik ook. En een partytent gaat wel echt heel erg ver.
0: Ja.
1: Maar een parasol in een vliegtuig meenemen ook, Hans? Vind ik ook een rare keuze.
0: Ja, als je heel graag in de schaduw wil zitten en het ervoor over hebt, ja, dan, je kan het mee.
1: Ja, ze is heel onhandig ook. Nee, dat moeten we niet willen.
0: Eén klapbare exemplaren, die kunnen we best onderin te ruimen.
1: Ja, die in meerdere etappes helemaal weer groot kan maken. Ja,

Nou, dat kan je nou wel zeggen. Toch niet iedereen even handig in, hoor. Linda Ronstadt, It's So Easy To Fall In Love. Het is 11 minuten voor 6. Straks hebben wij een uur met muziek van Vaderlandse Bodem. Helemaal nationaal, speciaal voor jou. Lekker mee galmen, brallen en lachen om de muziek die je langs hoort komen. Veel plezier daarmee alvast. Vandaag was ook de dag dat bekend werd dat het Glazen Huis van NPO 3FM... de collega's van de publieke omroep in Hilversum naar Arnhem komen. Dus eind van dit jaar staan zij daar geld op te halen voor de brandwondenstichting. Dus je kan langs gaan in Arnhem naar het Glazen Huis. Ook leuk om te horen. En het is vandaag ook de dag dat veel scholieren horen dat ze geslaagd zijn voor hun eindexamen of niet. Ja, en meestal is het dan feest, vlaggen. Natuurlijk ook die schooltas aan de vlagstok ophangen. Maar er zijn er ook een aantal bij die dat natuurlijk op die dag niet horen. Of zelfs in de tweede keer dat niet horen. Daar is eigenlijk nooit aandacht voor. Vind ik jammer. Ik ben lotgenoot. Ik heb dat zelf ervaren. Dus vandaar dat ik me daar makkelijk in kan verplaatsen. Vandaag, nu hier, een shout-out, een hart onder de riem voor hen die vandaag slecht nieuws hebben gehoord. Ja, in plaats van een glas te heffen en te schenken, moet je misschien maar een keertje op de grond gooien. Het komt goed. Het komt met een revanche. Je gaat de weg weer terugvinden. Vond ik deze eigenlijk wel toepasselijk bij van Nick Lowe.

Ja, ja. Ook al zet je maar baby steps. Omdat je vandaag geen goed nieuws hebt gehoord over je examen. Je gaat er komen hoor. Via omwegen, maakt niet uit. Maar spreekt hier een ervaringsdeskundige, dus kop op. Komt goed. Olivia Dean hoorde je. En baby steps. En dan één plichtpleging nog. Laatste plaat, die geef ik je mee uit onze eigen lijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goeds met de smaak van Gelderland. En dat is een liedje wat jullie dus hebben gekozen. En eentje halen we er elke dag uit. En die zetten wij hier op de monumentenlijst bij. Op een soort eeuwigheidspodium. Ja. Vandaag gaat dat er eentje worden van Dire Straits. Ticket to Heaven. Kleine hit in 1994. Het is hun laatste single. En ook hun laatste hit. Daarna Mark Knopfler solo en dat soort dingen. Maar geen Dire Straits platen meer. En ondanks dat het niet zo'n grote hit is geweest, niet zo'n bekend liedje, stond hij wel hoog genoteerd in de twee edities van alle 1300 goed die we tot nu toe hadden. In oktober zal hij vast ook wel weer bij de bovenste 300 staan, want daar haalde hij de vorige keer ook. En ja, ondanks dus dat het niet zo'n heel vaak gehoord liedje is, eigenlijk extra leuk dat jullie daar wel voor hebben gestemd. Dus bij deze als dank, hier op het erepodium, Dire Straits en Ticket to Heaven. Tot het volgende rondje.

0: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bonte Wever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar, toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: helemaal. Helemaal. Helemaal nationaal. Ook vandaag tussen 6 en 7.
1: De beste hits van eigen bodem. Op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Axel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.
1: Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de Hoop op Zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland.
1: Vast. Daar vind je informatie die...
2: doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Nog 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigt er met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gharg. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zijn medewerkers bedreigden, vernederden, met camera's controleerden en mogelijk afluisterden, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. De Britse premier Starmer doet er alles aan om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Dat zegt hij in reactie op het vertrek van defensieminister Healey. Die vond dat er te weinig in het leger werd geïnvesteerd en dat de defensieuitgaven niet genoeg stijgen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Ze moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. Asieladvocaten vrezen dat de veranderingen ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: Social Deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost, Autotaalglas.
6: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
9: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
0: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sectie5.nl.

0: Bette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Ik weet niet hoe het u vergaat, maar nu het bijna begint, voel je de spanning toch steeds meer toenemen. En zondag zal het al helemaal zo zijn. Dan voel je bijna per uur dat het grote moment gaat naderen en klopt het hartje steeds meer in de keel. Want of je nou een liefhebber bent of niet, het blijft toch een evenement dat onze verdeelde samenleving weer even wat dichter bij elkaar brengt. En waar zelfs de koeien hun adem van zullen inhouden. Want maandag begint die eindelijk. De week van het platteland. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het Europese migratiepact dat morgen van kracht wordt belooft strengere controles aan de buitengrenzen en snellere procedures. Maar zal dat in de praktijk ook werkelijk zo zijn? De Belgische oud-rechter Mark Bossuyt heeft daar grote twijfels bij. 10 jaar geleden deed NOS-verslaggever Kees Broeren verslag van de ebola-uitbraak in Liberia. Wat voor lessen zouden we uit die epidemie kunnen trekken voor de huidige ebola-uitbraak in Afrika? En morgen begint in Engeland het WK cricket voor vrouwen. Met voor het eerst een Nederlands team. Ik spreek later deze uitzending met twee van onze oranje speelsters. En om 11:55 gaat het over de gemeentes die de meeste verkeersboetes hebben opgelegd. Op 1 staat Amsterdam, op 3 Rotterdam. Maar wie staat er op 2? Maar eerst naar Mexico-stad, naar de openingswedstrijd van het WK. Mexico-Zuid-Afrika. Verslaggever Mark Kloostra is er. Ja, ik zeg naar de openingswedstrijd, maar hij is al afgelopen, hè Mark?
3: Ja, hij is zeker
2: was
3: afgelopen.
2: Was het een goede wedstrijd? Was het spannend?
3: Nou, eigenlijk niet, want Mexico was een maatje te groot voor Zuid-Afrika. Dat zag je eigenlijk in de eerste helft al. Ze kwamen vroeg op een 1-0 voorsprong en deden ze het daarna wat rustiger aan. Maar vlak na rust een rode kaart bij Zuid-Afrika. Dat helpt sowieso niet mee. En toen de 2-0 viel halverwege de tweede helft, toen was het wel gedaan. En daarna nog 2 rode kaarten. Eerst eentje voor Zuid-Afrika. Die moesten toen met z'n 9e verder tegen 11 van Mexico. Die speelde dat niet helemaal goed uit. Want in de extra tijd moesten zij ook nog een keer in de noodrem trekken. En toen ook nog daar rood. Dus uiteindelijk 3 rode kaarten. En 2 doelpunten. 2 van Mexico. Gemaakt door Quiñones en door Jiménez, de spits. En daardoor winnen zij dik en dik verdiend met 2-0 hun openingswedstrijd in hun Mexico-stad. Want Mexico is een van de 3 gastlanden. En die 85.000 op de tribune, die hebben een uitmuntend gezellige avond gehad. Of middag eigenlijk, daar in Mexico. En zij winnen dus de eerste poolwedstrijd. En mogen hierna tegen Zuid-Korea en Zuid-Afrika, dat dus verliest en 2 keer rood zag, mag het gaan opnemen tegen Tsjechië.
2: Mark Kloostra, dank je wel.
3: Graag gedaan.
2: En dan nu het nieuwsoverzicht van vandaag.
1: Donderdag 11 juni.
2: Een tragisch ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Kinderen die op schoolkamp waren, zijn aangereden door een auto. 3 leerlingen en een docent kwamen om.
4: Het is een zwarte dag voor ons allemaal. Voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Ja, een boel van verdriet.
2: Er liggen ook nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Maar, zo zegt de politie,
5: ja, er is nog heel veel onduidelijk. Ook een schuldvraag, de aanleiding en dergelijke. Dat moet allemaal bijvoorbeeld worden uitgelezen uit een auto of sporen op het wegdek.
2: Er is een verdachte aangehouden, alleen
5: wat de exacte rol is van deze persoon is ook allemaal nog onderdeel van het onderzoek.
2: De burgemeester probeert slachtoffers en nabestaanden te helpen.
6: Ze spreken, er voor ze zijn, kijken wat je allemaal voor hen kan doen. En dat is het allerbelangrijkste.
2: Opnieuw een klap voor de Britse premier Starmer. Zijn minister van Defensie John Healey is opgestapt.
7: The resignation of John Healey as defense secretary is a massive, massive blow for a weakened prime minister.
2: Eerder vertrokken al andere kabinetsleden en de druk op Starmer om op te stappen is groot. Healey schreef op X dat de premier te weinig geld wil uittrekken voor defensie.
8: I am being forced to make decisions that would reduce the readiness of our forces and could make the country less safe.
2: In zijn ontslagbrief schrijft Healey dat er in deze tijd van geopolitieke spanningen veel meer geld naar defensie moet. Zo zegt deze verslaggever van Sky News.
9: There could be an attack from Russia against a NATO ally by 2030. If that is truly what is believed, then why is the government not spending more faster?
2: Het WK voetbal is begonnen met een openingsceremonie in
10: Mexico, Mexico, Mexico, Mexico.
2: Veel Mexicanen zijn trots dat dit WK onder meer in hun land wordt gehouden.
11: I'm actually from this neighborhood, so I live actually close to the stadium, so this is going to be an amazing experience for me.
2: De openingswedstrijd was tussen Mexico en Zuid-Afrika, dat hoorde u al. Maar veel Mexicanen konden daar niet naartoe, want de kaartjes zijn te duur.
12: Yes, it's very expensive.
13: The people here, they're not going. The people going is they have a lot of money.
2: En het was een spannende dag voor eindexamenleerlingen.
14: Probeer jezelf bezig te houden, maar nog steeds blijf je er alleen maar aan denken. Maar niet stilzitten op de bank wachten, want dat helpt ook helemaal niet.
2: Anderen twijfelden of ze überhaupt de telefoon zouden opnemen.
15: Ik durfde niet op te nemen. Ik dacht, als ik opneem, dan weet ik of ik geslaagd ben, maar ook als ik gezakt ben.
2: Maar het is ook een bijzondere dag voor docenten.
16: Het is de leukste dag van het jaar, echt waar. En het is ook een beloning voor het harde werken van de leerlingen.
2: Eerst belden ze de leerlingen die waren gezakt en daarna...
17: Jongen, het is je gewoon helemaal gelukt, je bent geslaagd!
18: Nee! Wat?
19: Ik mag je feliciteren, je bent geslaagd!
1: Hey. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja.
2: En de krant van morgen, Jan van der Putten.
20: Klanten van telecombedrijf Ziggo hebben een probleem. Vandaag was er een storing, staat in de Telegraaf. En nu zijn alle opgeslagen wachtwoorden permanent verwijderd.
2: Bij Ziggo kun je een beveiligingspakket nemen dat beschermt je apparaten en accounts tegen virussen, phishing, malware en datalekken.
20: Volgens Ziggo is een aantal klanten inderdaad de wachtwoorden kwijt. Hoeveel klanten, dat zegt het bedrijf niet.
2: Hoe zou u het vinden als de gebruikersbus bij u in de straat komt staan? In de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost moeten ze er niets van hebben, staat in het Parool.
20: In de gebruikersbus, een omgebouwde camper, kunnen verslaafden drugs gebruiken. En mensen uit de buurt zeggen dat er nu al veel overlast is van diefstal, agressieve bedelaars en junks.
2: Een ondernemer zegt, straks is dit de Zeedijk uit de jaren 80.
20: Morgenmiddag getuigt oud-premier Rutte voor de enquêtecommissie Corona. En NRC gaat er eens goed voor zitten.
2: Rutte staat bekend op zijn behendige manier van vragen ontwijken. Een vraag die hem niet bevalt, dan kijkt hij weg.
20: En een andere keer prijst Rutte de vragensteller en dan doet het antwoord er eigenlijk niet zo toe.
2: Hou hem bij de les, adviseert Kamerlid Tom van der Lee, vroeger van GroenLinks. Bouw de vragen zorgvuldig op, dan kan hij niet makkelijk wegkomen.
20: Zondag gaat het in een referendum in Zwitserland over bevolkingsgroei, lezen we in Trouw. De uiterst rechtse Zwitserse Volkspartij heeft een voorstel.
2: Een maximum aantal inwoners van 10 miljoen in 2050. Meer komen er niet in. Zwitserland zit nu op 9,1 miljoen inwoners.
20: De Volkspartij sloeg eerder nogal racistische taal uit bij dat plan. Maar inmiddels spreekt de partij over duurzaamheid, drukke treinen en de overspannen huizenmarkt in Zwitserland. En het voorstel krijgt nu bredere steun.
2: Misschien beseffen we het niet, maar op het WK is Nederland het op één na best vertegenwoordigde land. Er doen 67 spelers mee die in Nederland zijn geboren. Verspreid over 10 selecties. Staat in het AD.
20: En de stad die het best is vertegenwoordigd is Rotterdam. Maar liefst 13 spelers komen uit de Maasstad.

0: Dusty Springfield, Spooky. Morgen treedt het Europese Migratiepact in werking. Strengere controles aan de buitengrenzen, beperkingen om door te reizen en snellere procedures. Maar in de praktijk zal het juist ingewikkelder en trager worden, denkt Mark Bossuyt, emeritus rechter in België. Goedenavond, meneer.
1: Goedenavond.
0: Wat is volgens u het grootste probleem met dit nieuwe Migratiepact, meneer Bossuyt?
1: Wel, ik denk dat het op zichzelf onbetwistbaar een vooruitgang is. Mm-hmm. En we moeten ons ook bewust zijn dat het bijzonder moeilijk is geweest om daartoe te komen. Want we zijn met 27 landen, die worden in verschillende mate en op verschillende wijze met dat probleem geconfronteerd. Mm-hmm. Het is een delicate kwestie, dus om daar overeenstemming over te verkrijgen, dat was niet makkelijk. En heeft ook 8 jaar geduurd. Dus het is...
0: Dat is positief.
1: Wat mij betreft... Het is positief en het is onbetwistbaar een vooruitgang met wat we hadden. Maar ik geloof niet dat het voldoende is. Dus we moeten nu niet denken, kijk, van nu af aan is het probleem opgelost en kunnen we de situatie de baas.
0: En wat is precies uw bezwaar?
1: Wel, ik denk dat de procedures vooral nog veel meer moeten vereenvoudigd worden. De hele asielproblematiek is in Europese handen terechtgekomen. Daar hebben vooral rechters zich over uitgesproken. Uh-huh. Dat heeft de procedure alleen maar verzwaard en moeilijker gemaakt. En ik denk als we de toestand willen beheersen, dan hebben we een drastische vereenvoudiging nodig van de procedure. En die is er nu nog niet.
0: Ja, want u hebt wel eens eerder gezegd en geschreven, die rechters staan niet in contact met de realiteit. Waar zou dat uit blijken volgens u?
1: Wel, zij zien onvoldoende in wat de consequenties zijn van de arresten die ze vellen. Dat is allemaal goed wat de principes betreft, maar er kan daarna veel te makkelijk misbruik van gemaakt worden.
0: Kunt u een voorbeeld geven?
1: Wel, ik zou zeggen, neem de hele zaak van de Dublin-overeenkomst. Volgens Dublin moet dus iedereen behandeld worden in het land via de welke hij de Europese Unie of Schengen is binnengekomen. Mm-hmm. En dat is nu allemaal onderworpen aan rechterlijk toezicht.
0: Ja.
1: En het probleem is niet dat die rechters vaak zeggen, u mag dat niet doen. Het probleem is dat er duizenden gevallen zijn waar die rechters zich moeten over uitspreken. Dat is het probleem. Dat neemt veel tijd in beslag en... ondertussen moeten die mensen allemaal opgevangen worden. Dat zorgt dan voor grote achterstanden, voor vertragingen. En dat zou drastisch moeten vereenvoudigd worden.
0: U uit al jaren kritiek op de rol van de rechters. Kreeg u veel bijval de afgelopen jaren?
1: Wel, in het begin helemaal niet. Werd mij gezegd, meneer Bossuyt, u staat alleen met uw kritiek. En zelfs de regeringen hebben geen problemen. De regeringen vinden het allemaal goed wat wij doen.
0: Oh ja.
1: En dan ja, dan hebben we gezien dat op 22 mei vorig jaar er plotseling 9 regeringsleiders waren die zeiden, we hebben toch wel problemen. En dan was het kort te klein, zou ik zeggen. Dan was het, oh heiligschennis, hoe durven ze kritiek leveren op de rechtspraak van het Hof? Dat mag toch niet, dat is heiligschennis.
0: Mm-hmm.
1: Wel nee, ik denk als zoveel regeringen dat inzien. En op 10 december waren ze al met 27 en 19 van de Europese Unie. Dat is 2/3. Ja, dan zal het toch wel een probleem zijn, zeker.
0: Ja. Pleit u ook voor het herschrijven van het verdrag voor de rechten van de mens?
1: Het verdrag herschrijven, nee. Maar wel denk ik dat het goed zou zijn om het verdrag aan te vullen met een protocol die op sommige punten de interpretatie die aan het verdrag is gegeven zou bijgestuurd worden. Dat zou wel nuttig zijn, denk ik.
0: Ja. En wat hebt u uiteindelijk voor oplossing voor ogen?
1: Wel, zaken waar men kan zeggen, kijk, de tekst laat dat natuurlijk toe, die interpretatie van het Hof, maar een andere interpretatie is ook mogelijk. En dan zouden minder rechterlijke tussenkomsten vereist worden, zodanig dat die procedure niet zo zwaar zou zijn zoals ze nu is.
0: Maar uiteindelijk zegt u, de rol van de rechters moet worden ingeperkt. Dat is waar het op neerkomt.
1: Wel, ik denk dat ze in zekere mate moet bijgestuurd worden. Dat ze moeten inzien dat sommige zaken het altijd maar moeilijker maken, het altijd maar jurisdictioneler maken, dat dat niet overeenstemt met de behoeften die we hebben voor asiel. Zo'n procedures zijn ideaal zolang u 100 aanvragen hebt per maand. Maar wanneer u 1000 hebt, of wanneer u 4000 hebt, of nog meerdere duizenden hebt, dan gaat dat niet meer. En dat schijnt men onvoldoende te beseffen.
0: Ja. Professor Mark Borsuit, dank u wel voor uw toelichting.
1: Graag gedaan.

0: John Mayer, Heartbreak Warfare. De huidige ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen tot internationale noodsituatie. 10 jaar geleden deed oud-NOS-correspondent Kees Broeren verslag van een ebola-uitbraak in West-Afrika. Goedenavond, Kees.
1: Hallo.
0: Jij en je cameraman Marco Prins wonnen toen de Tegel, een grote journalistieke prijs voor jullie reportages uit Liberia, dat zwaar was getroffen door ebola. Laten we even luisteren naar een kort fragment uit een van die reportages.
2: Dit werk is voor de mensen van het Liberiaanse Rode Kruis altijd bijzonder moeilijk en lastig. En extra moeilijk wordt het ook op plekken als hier, waar de emoties hoog oplopen en de familieleden moeite hebben, zo niet weigeren, om hun geliefde overledene weg te geven voor crematie.
0: Dit was meer dan 10 jaar geleden. Ik zie je heel ingespannen luisteren. Volgens mij voelt het als vorige week voor jou.
1: Nou, ik wou net zeggen, ik zie het hele tafereel zie ik voor me.
0: Wat zie je dan?
1: Nou, het regende.
0: Ja.
1: Dus we stonden daar ook bijna geïmproviseerd te filmen. We werden er overvallen. Het was natuurlijk een hele emotioneel geladen situatie. Ja. Die mensen in Liberia die de opdracht hadden van het Rode Kruis om een waarschijnlijk aan ebola gestorven iemand weg te halen in een bodybag. Want vanwege het besmettingsgevaar moest dat zo snel mogelijk gebeuren. En dat leidde tot een enorme consternatie in het huis en daarna in de buurt. Dat hoor je op de achtergrond ook. Hè? Die vrouwen in rouw en schrik en alles. En ja, dat werd steeds harder en steeds luider ook. En ja, dat komt dan gewoon terug. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja, en is dat ook iets wat je zit er vakmatig naar te luisteren, maar het doet misschien ook wel meer?
1: Laat ik het zo zeggen. Je denkt dan, het gemak waarmee we toen besloten, nou, we gaan daar naartoe, we gaan dat doen. En wat er dan daarna allemaal gebeurd is zo in de wereld, ook met andere epidemieën en pandemieën. Hebben we natuurlijk zelf als westerse wereld met corona te maken gehad. Net als de rest van de wereld ook. En de hele verandering van hoe daarop gereageerd wordt. Ja, dat gaat dan allemaal mee. En dat komt dan, dan wel in zo'n fragment weer naar boven.
0: Uiteindelijk vielen er in 5 verschillende landen 11.000 doden.
1: Ja.
0: Dit was in Liberia. Een paar maanden later ging je ook naar Sierra Leone, toch?
1: Ja, met Sven Thorfinn was dat. Ja, de fotograaf en cameraman natuurlijk voor de Volkskrant en de NOS werkte.
0: Als je de beelden bij dit fragment ziet, dan zie je dat je daar midden in een dorp staat tussen boze mensen in.
1: Ja.
0: Terwijl de ebola-doden worden weggedragen. Maar je draagt geen beschermende kleding, je draagt geen mondkapje. Was je niet bewust toen van de grote risico's?
1: Het werd in die zin niet van ons gevraagd. En ook dat is een heel groot verschil met nu. Ik zag een foto van Declan Walsh. Dat is de Africa Bureau Chief van de Washington Post. Die zit tegenwoordig in Cairo, maar ik heb hem ook nog meegemaakt toen hij in Nairobi woonde. En die is dan naar Oost-Congo gegaan. Vanwege de uitbraak daar van deze ebola-variant. En ik zag een foto van hem en hij zag eruit als iemand, als een arts, helemaal ingepakt als een buitenaards wezen. Zoals in 2014, toen wij in West-Afrika waren, de artsen en verplegers er wel uitzagen. Maar wij inderdaad niet. We hebben bijvoorbeeld voor de NOS hebben we in Sierra Leone een filmpje gemaakt van een gezin dat in quarantaine zat in een volkswijk. En dat ze in quarantaine zaten bleek dan uit het feit dat er een soort wasdraad om de tuin was gespannen.
0: Ah, ja, dat was
1: en dan
0: het.
1: Zie je op de beelden dat ik met mijn microfoon daar overheen die man vraag, en hoe gaat het nu?
0: Ja.
1: En daarna ben ik naar Nederland gekomen. Er was een inzamelingsdag. En de NOS dacht het misschien wel handig om iemand ook uit het gebied zelf te hebben.
0: Ja, want dat was een tv-inzameling.
1: En daar stond ik gewoon vrolijk naast Rick van de Westlaak te vertellen dat nou, met mij ging het goed. En het was inderdaad allemaal heel hevig. Maar je kunt je dat niet voorstellen. Het zou nu onmogelijk zijn om niet meteen in quarantaine te moeten.
0: Zo naïef waren we toen nog.
1: Ja, of misschien zo ontspannen wel, Koen.
0: Ja? Ja. Nou ja, maar ebola was toen net zo gevaarlijk als het nu is, toch?
1: Ebola is real, hoorden we steeds. Wash your hands, ebola is real. En grappig genoeg was dat een kreet die toen al belangrijk was voor mensen. Om te horen van, het is dus echt. En dat probeert men nu ook de mensen in Oost-Congo duidelijk te maken, dat het echt is. Maar het is niet zo makkelijk om ze daarvan te overtuigen, want tijden zijn veranderd.
0: Je temperatuur werd wel gemeten op het vliegveld, hè?
1: Ja, zeker. Ik geloof maximaal 37,5, anders kwam je er niet in. Maar ook maximaal 37,5 graden kwam je er niet uit. Dus namen we een paar paracetamol of aspirintjes.
0: Om een beetje de eventuele koorts te
1: even te laten zakken. En dan zat je het vliegtuig en dan was je weer oké.
0: Maar dan heb je ook gewoon misschien wel heel erg geluk gehad.
1: Ja, dat denk ik. Dat in zijn algemeenheid wel vaker heeft gegolden voor bepaalde klussen. Maar nogmaals, ik persoonlijk geloof dat als je er redelijk ontspannen mee kunt omgaan, dat het geluk ook een beetje kan helpen soms.
0: Ja, maar ja, goed, ebola maakt niet veel onderscheid tussen mensen, denk ik.
1: Absoluut niet,
0: nee. Dat was ebola toen, 10 jaar geleden. Hoe verloopt die ebola-uitbraak nu, als we kijken naar Congo en Oeganda?
1: Ik denk dat het nog lastiger is voor hulpverleners om in dat gebied, ik ken dat ook goed uit de tijd dat ik in het continent werkte, Oost-Congo, met name, meer nog dan Oeganda, heel lastig is om daar gewoon toegang te krijgen tot mensen. Om allerlei redenen, er zijn weinig wegen, er is eigenlijk geen bestaande infrastructuur op het gebied van gezondheidszorg, dus dat moeten dan kliniekjes voor opgebouwd worden. Mensen zijn moeilijk te bereiken. En het wantrouwen van mensen is ook enorm sterk. Veel sterker dan dat bijvoorbeeld in 2014 in West-Afrika was.
0: Er zijn tot nu toe 91 doden. Dat lijkt heel erg mee te vallen met die 11.000 toen in West-Afrika.
1: Ja.
0: Maar is dit de stilte voor de storm, denk je?
1: Nou, ik hoop natuurlijk, maar denk ook een beetje dat het mee zou kunnen vallen. En nou ga ik een hele grote disclaimer inbrengen. Ik ben niet van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik ben geen arts, ik ben geen verpleegkundige. Maar ik kijk naar andere facetten dan van het nieuws en hoe die epidemie daar zich blijkbaar ontwikkelt. Kijk, Stichting Vluchteling heeft gewaarschuwd dat het wel naar 10 landen kan overslaan. En ik denk dat als je een blik op de kaart werpt, dat begrijpelijk is, zo'n opmerking. Hè? Want dat gebied grenst met Oeganda erbij aan de Centraal-Afrikaanse Republiek, aan Zuid-Soedan, aan Ethiopië, aan Rwanda, aan Burundi en noem maar op. Maar de vraag is of mensen dan ook massaal die kanten allemaal zullen opgaan. Het zijn arme mensen en arme mensen reizen niet makkelijk. Als het in die zin, als ze daar dan bereikt kunnen worden, en wie weet komt er ook een vaccin of een medicijn, dan zou het hopelijk nog wel een beetje kunnen meevallen.
0: Er zijn veel landen in Afrika, 54 in totaal. Ken jij dit gebied ook?
1: Ja, ik ken Oost-Congo heel erg goed. Ja? Heel vaak geweest.
0: Ja. En is dat is fundamenteel anders dan West-Afrika?
1: Nou, laat ik zo zeggen. Ik bedoel, kijk, als je in Liberia bent, en je bent, zoals wij in Monrovia met name, de hoofdstad, dan heb je toch wel een bepaalde vorm van hulpverlening die daar mogelijk is. Mm-hmm. En die een beetje lijkt op, zoals we die bijvoorbeeld in Nederland kennen, met alle verschillen tegelijk bij. Maar als je in Oost-Congo bent, dat is toch voornamelijk een plattelandsgebied. Er is heel erg weinig. En dan wordt het ook gewoon heel erg moeilijk, nogmaals, om mensen daar te bereiken en die hulp ook echt ter plekke te laten komen.
0: Ja. Er is veel verzet tegen hulpverleners. Zijn klinieken in brand gestoken. Ja. Hoe moeten we dat duiden?
1: Nou, ik kom maar even terug op wat ik zei. Hè. In Sierra Leone hoorden we dan, Ebola is real, wash your hands, Ebola is real. Mensen zeggen van, ja, bijvoorbeeld in Oost-Congo nu, van, is het echt wel waar? Is het echt wel zo ernstig? Of is het toch misschien weer een complot van witte mensen in rare pakken die ons ziek proberen te maken? En als dat op een gegeven moment in de hoofden van mensen gaat spinnen, en er komt dan ook het verdriet bij en de rouw om mensen die zijn overlijden, dan kan het ook gewoon uit de hand lopen. Dus dat wordt nog moeilijker om mensen hulp te geven.
0: De EU trekt 16,5 miljoen euro uit voor de bestrijding van ebola. Maakt de eurocommissaris vandaag bekend na een bezoek aan Congo. Is dat genoeg, voor zover jij dat kan inschatten?
1: Nee.
0: Het klinkt als een druppel op de gloeiende plaat.
1: Dat is het absoluut. En ook de vraag hoe geld dan besteed zou worden. Misschien wel om te voorkomen juist inderdaad weer het virus de grens niet overgaat. Dat zag je ook in 2014. Barack Obama was toen president van de Verenigde Staten. Liberië heeft natuurlijk als vrijgemaakt land met Amerika te maken. En Obama was er heel snel bij om iets te doen voor zijn mensen, zo gezegd. Maar tegelijkertijd vooral omdat hij te horen kreeg van, je moet alles doen om tegen te houden dat mensen in de Verenigde Staten met ebola terechtkomen. En het zou zomaar kunnen dat dat geld, wat je zegt, die druppel op de goede plaat, misschien zelfs ook wel in Oost-Congo voor een deel daarvoor besteed wordt.
0: Is dit nou een uitbraak die het ook in zich heeft om een pandemie te worden?
1: Dat kan als het zich echt zo zou gaan verspreiden als bijvoorbeeld Stichting Vluchteling vreest. Mijn inschatting nogmaals is dat die kans niet zo groot is. Met de disclaimer, ik ben geen, geen medisch deskundige. Uh-huh. Maar kijkend naar hoe het tot nu toe verloopt. Bijvoorbeeld vandaag ook geen nieuwe besmetting in Oeganda. Wat dan toch ook een brandhaard is. Dat is veelzeggend. Dus dat geeft mij toch lichte hoop dat het wellicht bij een lokale epidemie blijft.
0: Ja. Het was mooi en verhelderend om met je te praten. Kees Broeren, oud-Afrika-correspondent en schrijver. Dank je wel.
1: Jij ook bedankt.

0: James Taylor, Mexico. De kop is eraf. Het WK voetbal 2026 is begonnen met een spannende wedstrijd. In het stadion in Mexico-stad is Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Goedenavond, Boris.
1: Goedenavond.
0: Hoe is de openingsceremonie verlopen vanavond?
1: Nou, heel goed. Er was sowieso voorafgaand aan de wedstrijd best wel wat spanning bij de Mexicaanse regering over dat er protesten zouden kunnen zijn die de wedstrijd zouden kunnen verstoren. Uh-huh. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gegaan. Het stadion zat stampvol. Er waren optredens van Mexicaanse groep van de bekende mariachis, hè, met de grote hoeden en de gitaren. Ja. Van artiest als Shakira. Dus dat was een enorm spektakel. En daarna was het tijd om te voetballen. En ook dat is voor Mexico goed verlopen.
0: Ja. Is dit een WK iets wat enorm leeft in Mexico?
1: Nou, nu, na vandaag denk ik wel. De afgelopen tijd was het wat minder. Er waren dus hele zware protesten van onder meer leraren die salarissen eisten. Van families van vermiste Mexicanen die aandacht voor hun problemen vroegen. Mm-hmm. Dat was enorm aan de hand. Dus, en dan had je daarnaast ook die hele negatieve, ja, dat nieuws wat uit de VS kwam van mensen die niet het land binnen werden toegelaten, spelers, scheidsrechters. Dus er hing een heel negatieve sluier overheen. Maar nu Mexico vandaag gewonnen heeft en als je ook het feest zag in dat stadion, ja, dan kan je toch wel spreken dat het WK wel echt leeft in Mexico.
0: Voor het eerst wordt een WK in 3 landen gespeeld. Wat zijn eigenlijk de verwachtingen over hoe dat gaat verlopen?
1: Nou, dat zorgt er dus mede.
0: Nu val je even weg. Sorry Boris, ja. Je viel even weg. Ik vroeg wat de verwachtingen zijn.
1: Ja, die zijn niet zo heel hoog. Kijk, de meeste wedstrijden, en met name de belangrijke wedstrijden, worden in de Verenigde Staten gespeeld. Mexico en de VS hebben momenteel niet zo'n goede band. Natuurlijk met het migratiebeleid van Trump dat ook veel migranten uit Mexico in de VS raakt. Dus het is een beetje een verdeeld WK. Daar komt ook nog eens bij dat het enorm dure ticketprijzen zijn, waardoor heel veel mensen die graag naar een wedstrijd zouden willen gaan, niet kunnen gaan. Een beetje een exclusief toernooi. Ja. Dus ja, het is een toernooi dat ze samen organiseren, maar wat eigenlijk apart van elkaar gespeeld wordt.
0: Ja. En wie zitten er dan wel op de tribune?
1: Nou, mensen die het kunnen betalen. Kijk, de tickets van voor de groepswedstrijden van Mexico, de gemiddelde goedkoopste kaartjes van het moment zijn ongeveer $1000, $1500 zelfs. Ja. Nou, als je kijkt naar het gemiddelde salaris in Mexico, van het maandsalaris ligt rond de $600. Dus ja, dat zijn mensen die het kunnen betalen. De armere mensen kijken in de kroeg, op plein of gewoon thuis. En ja, dat zien we toch ook in de Verenigde Staten bij de wedstrijden daar, Canada waarschijnlijk ook. Het is een toernooi voor de mensen die het kunnen betalen. En voetbal is al lang niet meer een sport van het volk.
0: Nee. Trump laat zich vaak negatief over Mexicanen uit. Wat hoor je op hun beurt over Trump bij jou?
1: Nou, die is niet populair hier. Hij praat laatdunkend over Mexicanen. Hij praat laatdunkend over het toernooi. Hij praat laatdunkend over de president Sheinbaum. Hij heeft gedreigd met militaire interventie. Daar maak je jezelf niet populair mee. De Verenigde Staten hebben sowieso een geschiedenis als het gaat om interventies in Mexico. Dus hij is zeker niet populair. En dat maakt dat zo'n toernooi nog raarder is. Want toen het werd aangekondigd dat ze het samen gingen organiseren, hadden ze het echt over eenheid. En nu heb je presidenten die onder elkaar de tent uitvechten.
0: Dus het heeft de landen eerder uit elkaar gespeeld dan bij elkaar gebracht?
1: Nou, het WK niet per se, maar het WK was natuurlijk een perfect moment om te laten zien dat Noord-Amerika een eenheid is. Hè? Mexico, Canada en de. En nu zien we dat het totaal niet het geval is. Sterker nog, ze schelden op elkaar. En ja, dan is zo'n toernooi wat eenheid moet uitstralen, wat vrolijkheid moet uitstralen, wat een fijne voetbalwereld moet uitstralen. Ja, dan is dat toch wel heel een raar signaal als de wereldleiders op elkaar zitten te zitten.
0: Ja. Heb jij zelf enig idee? Ja, dat is altijd een beetje glazen bolachtig. Maar durf je een voorspelling te doen wie er gaat winnen? Dit toernooi? Nu ben je of heel diep aan het nadenken of gewoon weg. Ja, ik hoor
1: je. Ik ben er nog steeds.
0: Je bent er. Kon je mijn vraag verstaan? Of je een voorspelling durft te doen wie er gaat winnen? Nou, volgens mij is Boris weer weg. In elk geval, dank je wel, Boris van der Spek. Dank je.

0: Patrice, Good Vibrations. Het WK voetbal is begonnen, maar morgen begint er nog een wereldkampioenschap. Het WK cricket voor vrouwen in Engeland. Met voor het eerst een Nederlandse deelname. En ik heb het genoeg om met twee spelers te praten. Ze zijn in Birmingham met de ploeg. Goedenavond, Frederik Overdijk en Robine Rijken.
1: Hi, goedenavond.
0: Ja, Robine, het Engelse voetbalelftal doet ook mee aan het WK. Wordt jullie cricket-toernooi niet helemaal overschaduwd in de media door dat voetbal?
2: Nou, ik denk hier in Engeland leeft cricket echt heel erg. Dus ja? Ik op straat overal zijn er posters, het is overal op tv, er zijn events. Dus hier leeft het echt heel erg. En we hopen natuurlijk dat er in Nederland toch mensen ook wat ervan meekrijgen.
0: Want cricket is echt de bakermat van de sport, hè?
2: Ja, zeker. Nee, in Engeland is het echt, net als voetbal in Nederland is. Iedereen kent het, iedereen speelt het. Dus dat is wel heel gaaf om dan hier dat WK te mogen spelen.
0: Frederik, Nederland doet voor het eerst mee. Dat moet wel echt een enorm hoogtepunt zijn voor jullie.
1: Ja, het is echt een ongelofelijke droom die uitkomt. We hebben hier de afgelopen aantal jaren van gedroomd en keihard naartoe gewerkt. En dat het nu gewoon zover is, begint steeds meer in te zinken ook wel. Ik moet wel zeggen dat het in de aantocht naar het WK toe was het altijd een beetje van, we gaan naar het WK. Maar nu hebben we gisteren onze eerste mediadag gehad. En dan,
0: en is het heel echt dus opeens.
1: Onwerkelijk. Ja.
0: En hoe schat je jullie kansen in?
1: Ja, onze kansen dat om echt de World Cup te winnen, ik denk dat die niet heel erg hoog liggen. Nee. We zitten wel in een enorm moeilijke pool. We spelen natuurlijk tegen de toplanden. We spelen tegen Zuid-Afrika,
0: India. Voor mensen die niet zo thuis zijn in het cricket, wat zijn de toplanden?
1: Ja, dus Zuid-Afrika, India en Australië, met wie we ook

0: Wordt het misschien niet. Zeg nooit nooit. Elk team is verslaanbaar. Mm-hmm. Maar we willen wel graag... we hopen wel zeker een kans te maken om de wedstrijd tegen Pakistan en Bangladesh te winnen. En dat is ook zeker ons doel.
1: Want het is al heel eervol om er überhaupt bij te zijn op dit podium.
0: Zeker. Ja, ongekend. Het is een droom. Het is, ja.
1: Bij cricket gooit of bolt de verdedigende ploeg en slaat de aanvallende ploeg. Waar zijn jullie zelf heel goed in?
0: Eigenlijk in allebei wel. Ik denk dat onze statistieken wel zeggen dat wij beter zijn in beginnen met slaan. Een beetje het aanvallende. En dat we dan beter in de tweede helft kunnen verdedigen. Maar ja, ik zou wel zeggen dat we in allebei de takken een zeer goed team hebben.
1: Robine, jij bent, hoorde ik, een keer door de Wereldbond geschorst. Hè, omdat je verkeerd zou gooien. Wat was er mis met jouw worp?
2: Dat is eigenlijk een heel technisch aspect. En dat is gelukkig heel lang geleden. En gelukkig is dat ook rechtgezet. Maar bij cricket gooi je met een rechte arm aan. Bol heet het. En als hij dan meer dan 15 graden buigt, dan zegt de internationale bond dat je daar een voordeur uit zou kunnen halen. Dus het is inmiddels gelukkig lang geleden. En ik heb hard aan mijn actie gewerkt. En ik ben dus weer... Ja. Goedgekeurd, dus ik mag gewoon gelukkig weer bowlen. Ja. Maar dat is een aspect dat niet echt in andere sporten voorkomt, denk ik.
1: Want jouw arm was te veel gebogen volgens de Wereldbond.
2: Ja, maar ik heb gelukkig daar hard aan gewerkt met heel veel verschillende coaches. En nu kan ik weer bowlen.
1: Ja. Hoe lang spelen jullie eigenlijk al cricket?
2: Ja, wij spelen allebei vanaf kinds of aan al bij onze clubs in Den Haag. Mm-hmm. We zijn eigenlijk allebei vanaf ons zesde mee begonnen. Dus dat is inmiddels toch wel een aantal jaren. En altijd in de jeugd met de jongens gemixt gespeeld.
1: Oh ja.
2: En daarna doorgegaan met de dames.
1: Wat is dat gebruikelijk dat je gemixt speelt?
2: Ja, zeker. Cricket in Nederland is heel erg klein. En al helemaal in de jeugd zijn er niet genoeg dames of meisjes om apart te spelen. Dus wij hebben allemaal... gemixt met de jongens gespeeld. En daarna naar een seniorenteam wel naar de dames. Maar wij spelen wel ook bijna allemaal nog bij een herenteam van onze club. Mm-hmm. Ook om zo hoog mogelijk niveau te kunnen spelen. Dames cricket in Nederland is best wel klein. Dus er zijn eigenlijk maar twee pools, twee niveaus. Dus het is een beetje een mix van dames die... ja, op hoog niveau willen spelen, echt fanatiek. En waaronder dus wij die ook Nederlands elftal cricketen. En dan speel je ook met mensen die gewoon gezellig... en voor de lol een balletje willen slaan. Dus dat vinden wij ook wel heel erg leuk om dan met de mannen af en toe mee te spelen.
1: Ja.
2: En verder, ze hebben ook veel in het buitenland gecricket. Bijna iedereen in ons team heeft een seizoen in Australië, Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika gespeeld. Dus we hebben wel echt heel hard daar alles aan gedaan om hier te staan nu.
1: Ja, je zegt al, het is een kleine sport, hè? Dan ga ik ervan uit dat je er niet van kan leven.
2: Nee. Helaas niet. Het is wel door de jaren heen echt wel heel erg vooruit gegaan. Toen ik bij het Nederlands elftal begon, toen gingen we op tour wel eens naar kwalificatietoernooien. Nee, met één coach en dan geen fysio. Kregen we verder ook geen vergoedingen. Dus als we bijvoorbeeld 3 weken weg waren, dan moest je ook 3 weken werken, hier dus niet. En nu, inmiddels door de jaren heen, is vrouwensport sowieso veel groter, wordt veel meer bekeken. Dus dat is wel heel erg bijzonder om mee te maken dat die blik daarop verandert. En dat is ook in vrouwencricket zo. Ja. Dus nu hebben we wel, we krijgen wel vergoedingen en... helaas kunnen we er nog niet van leven, maar we zijn wel echt heel, heel erg vooruit gegaan. Dus dat is wel onwijs gaaf om te zien dat we steeds professioneler worden.
1: Frederik, jij studeert nog, hè?
0: Ja, klopt. Ik studeer nog. Ik studeer tandheelkunde in Amsterdam. En ik ben nu in de afronding van mijn 5e jaar. Met heel wat bloed, zweet en tranen heb ik toch voor elkaar kunnen krijgen dat ik dit jaar wel mijn jaar gewoon nominaal kan afronden. Omdat we best wel veel toernooien hebben gehad dit jaar, was dat wel heel moeilijk. Maar gelukkig heeft de studie wel met me meegedacht. Mm-hmm. En dan moet ik nog 1 jaartje. Tandheelkunde is een 6-jarige opleiding. En dan ben ik tandarts. En daarnaast werk ik ook nog 2 bijbaantjes bij 2 verschillende tandartspraktijken.
1: Want dat heb je wel echt nodig.
0: Ja, nou, ja. Het leven is inmiddels heel erg duur geworden. Dus dat heb ik wel echt nodig. Ja. Maar ik ben ook wel een beetje...

0: beetje ambitieus, dat ik ook wel veel werkervaring wil opdoen. Dat is wel goed te combineren. Ja.
1: Jij, Robine, wat doe jij?
2: Ik heb zelf een master forensische criminologie afgerond en ik werk nu voor de kansspelautoriteit. Ik heb een fulltime baan waar ik me richt op de aanpak van illegale gokaanbieders.
1: Ja.
2: En daarnaast doe ik dus eigenlijk bijna fulltime wat wij ook doen aan trainen. Dus we gaan van werk met een crickettas, een tas vol met eten, fitnesskleding, van hot naar her. Dus het is best wel een bijzonder leven. Ik zeg wel eens dat we eigenlijk twee banen hebben.
1: Ja.
2: Maar het is wel onwijs gaaf en dat maakt het ook wel des te knapper en nog bijzonderder dat wij hier op het WK staan. Want wij zijn het enige team hier wat niet volledig
1: professioneel is.
2: Fulltime cricket.
1: Ja.
2: Ja, dus alle andere teams hebben dat wel. Maar ik denk dat dat ons ook een heel bijzonder team maakt. Dat we juist zoveel doorzettingsvermogen hebben en alles combineren. En
1: dus dat kan ook jullie kracht zijn.
2: Ja, ik denk het wel. Wij vinden elkaar daarin dus ook dat we er heel veel voor onze sport over hebben.
1: Mm-hmm.
2: En ook weten wat onze teamgenoten ervoor doen. En dat schept toch wel een hele bijzondere band.
1: Ja, dat snap ik.
2: Dus ik denk dat dat ook onze kracht is, zeker.
1: Zondag is jullie eerste wedstrijd tegen Bangladesh. Dat is een land met veel cricketervaring. Hebben jullie toch een goede kans, denk je?
2: Ja, ik denk het zeker wel. We hebben een voorbereidingstoernooi gespeeld hiervoor in Schotland. Daar speelden we ook tegen Bangladesh. En toen hebben we ze voor het eerst verslagen.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat gaf wel heel erg veel vertrouwen. Ook spelen we nu in Europese condities. En dat maakt bij cricket wel heel erg uit of je in welke continent je speelt.
1: Ja.
2: Dus in Bangladesh, daar spint de bal meer. Daar krijgt de bal meer effect.
1: Mm-hmm.
2: En hier komen onze bowlers misschien meer tot hun recht. Wij kennen de condities, de velden zijn meer vergelijkbaar met in Nederland. Dus ik denk wel dat we een groot voordeel hebben. En dat we dus veel vertrouwen hebben gekregen uit de winst vlak voor het toernooi.
1: Nou, ik wens jullie in elk geval veel succes zondag. Frederik Overdijk en Robine Rijken, zet hem op. En mocht u de wedstrijd willen zien, u kunt hem volgen op nos.nl. De wedstrijd begint om 12:30.
3: Het is 11:55.
1: De website overstappen.nl heeft cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau geanalyseerd en vastgesteld dat vorig jaar in Amsterdam de meeste verkeersboetes zijn uitgedeeld, ruim 550.000. Op plaats 3 staat Rotterdam met 487.000, maar wie staat er op 2? Goedenavond, Jos van Nieuwenhoven.
4: Goedenavond.
1: Ja, voorzitter bent u, fractievoorzitter van Lokaal Liberaal, de grootste partij in de gemeente Stichtse Vecht.
4: Ja, klopt. Ja.
1: Want de Stichtse Vecht staat op 2. 498.000 boetes in uw gemeente. Hoe is dat mogelijk?
4: Ja, dat is dat hier nogal te snel rijden. Maar dat komt natuurlijk, door de A2 die langs Stichtse Vecht loopt.
1: Ja. Want daar staat ook een beruchte flitspaal of zo?
4: Nee, langs de A2 of op de A2 is een trajectcontrole.
1: Ja.
4: Dus, en die loopt voor het grootste deel langs Stichtse Vecht. Dus dan komen wij op 2.
1: Ja. Hebt u daar zelf ook proefondervindelijk mee te maken gehad? Ik bedoel,
4: nee,
1: hebt u zelf boetes gekregen? Nee.
4: Nee, gelukkig heb ik nog nooit een bekeuring mogen ontvangen langs Stichtse Vecht.
1: Nee. Maar landelijk op de tweede plaats tussen twee hele grote steden dat is toch wel opmerkelijk.
4: Ja, dat is zeker opmerkelijk.
1: Voor Stichtse Vecht, hoeveel mensen wonen er in Stichtse Vecht?
4: Wij hebben ongeveer 65.000 inwoners.
1: Ja, dan, en u spekt eigenlijk de staatskas als een grote stad.
4: Ja, dat klopt. Althans, dat doen wij dan niet, maar dat doen degene die het snel rijdt op de A2. En we hebben natuurlijk nog een camera staan binnen onze gemeente die ook goed scoort. En dat is de snelheidscamera bij Vreeland op de Provinciale Weg.
1: Daar worden ook veel mensen geflitst.
4: Ja, dus, daar mag je 60.
1: Ja, en de mensen rijden daar?
4: Ik denk doorgaans 80.
1: Ja, dus
4: als je even snel door het verkeerslicht en dan sta je
1: Stichtse Vecht spreekt een woordje mee, wat dat betreft.
4: Ja, blijkbaar. Ja. Maar goed, daar worden wij zelf niet wijzer van.
1: Nee. Nou, het was in elk geval mooi om even te spreken, Jos van Nieuwenhoven, fractievoorzitter van Lokaal Liberaal in de gemeente Stichtse Vecht. Dank u wel.
4: Ja, graag gedaan.
1: Dit was het oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. En morgen is er weer een oog.
4: Ja hoor, graag gedaan.
1: En dan zit hij, nou wij ook natuurlijk, dan zit hij Eshwet El Miloudi. Voor nu een mooie en rustige nacht. En daar komt de tune geloof ik al aan. Ik hoor niks, maar die zou nu moeten komen. Ik denk dat er iets niet start zal. Ja, daar is hij toch.

0: es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: NPO Radio 1.
2: Podcast.
1: Docs.
3: In Nederland krijgt 10% van de vrouwen te maken met huiselijk geweld.
4: Wij maken mee dat kinderen naar het buitenland worden ontvoerd. Cliënten die zich moeten verstoppen.
3: En ook na een scheiding gaat de intimidatie en het geweld vaak door.
5: Dat moet je onderdanig doen, want anders heb je kans dat je vermoord wordt.
3: Bijna iedere week is er in Nederland een slachtoffer van femicide. Moord op vrouwen en meisjes, in veel gevallen door een ex of partner.
4: Ik vind echt dat de overheid slachtoffers in de steek laat.
3: Deze week in Docs, 100 vragen. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
7: Het WK Voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Wereldberoemde solisten en ensembles komen van 25 juni tot en met 4 juli naar het Blaricum Music Festival om de schoonheid van klassieke muziek te vieren. Ga naar blaricumfestival.com.
17: NPO Radio.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
18: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale en volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

zeg eens, hoe lang is jouw favoriet? Oh, dat is lang. Groot kans dat hij langskomt. Zondag 21 juni is het de langste dag. En die wordt extra lang op Radio Gelderland. Want de hele dag, tot in de late lange uurtjes, draaien wij alleen maar lange platen. Je weet wel, die nummers die van geen ophouden weten. 21 juni wordt de dag dat jij het langst blijft luisteren. Naar Radio Gelderland. Radio.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op